Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Man at Work. Nou ja, letterlijk. Goedemorgen, de enige man at work op dit moment. Luc van de redactie hier, Down Under. Op Q Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Nou, ik zou kunnen zeggen, is bij deze gewoon begonnen. Het is 8:08 op deze maandagochtend. Luc van de redactie hier dus. Ik was al binnen, sterker nog, ik heb al stel even ontbeten. Beetje kwark met, wat is dat erin? Granola of zo. En een kopje koffie achter de kiezer. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga alvast tegen je aan beginnen met lullen. Want om nou gewoon in de hoek van de studio op een kruk te gaan zitten wachten tot het 5:00 is, dat is ook zo ongezellig. Ik moet wel zeggen, even ruiken hoor. Ben ik het? Nee, ik ben het niet. Dat waarschijnlijk komt het uit mijn auto. Mijn hele auto meurt. Ik heb mijn kleine witte Kia Picantootje. Een botsauto op 4 wielen. Het stinkt daar ongelooflijk. Het heeft alles te maken met afgelopen weekend. Ik was in Zeeland om een jaarlijks vriendenvoetbaltoernooi bij te wonen. 5 partijtjes gevoetbald in een bloedhete zon. Van 20 minuten lang op een half veld. 7-7. En toen ik daar klaar was, heb ik al mijn voetbalspullen gewoon in de auto getiefd. En ben ik lekker in Zeeland. Mijn ouders gaan bezoeken, mijn zusje gaan bezoeken. Ik ben blijven slapen bij mijn ouders en zo. Dus het hele weekend lang heeft ja, een oude sporttas met zwetende sokken en een vieze nattige handdoek even liggen meuren in mijn auto. En ja, gisteravond pas er weer uitgehaald en in de was gegooid. Dat wel, ik ben een schone jongen. Maar ik had niet verwacht dat die geur zo lang zou blijven hangen. Dus ik ben blij dat ik nu even in de studio zit en niet meer in mijn witte Kia Picanto. Bedenk je dat maar als je weer hoog en droog zit in de wagen deze ochtend. Een hele goede morgen. Eve LaRocque met Rise Up ga je horen op Q Music. Naar Kensington. Dit is Living For.

0: Een hele goede morgen. Tijd voor het Q Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Weg, weg met de privacy. Zometeen ga ik een interne mail delen die Marieke stuurde toen ze boos was. Ja.

0: Hey, Luc, ouwe zeematroos. Lekker weekend gepakt. De puntjes weer binnen met VV Voorwaarts. Of ben je inmiddels opgeroepen voor Zeist? Of voor de glazen box in de USA?
1: Werner, goedemorgen. Nee, dit weekend geen punten gepakt met VV Voorwaarts. Zondag 3, mijn eigen voetbalclubpie uit Utrecht. En wij moesten dit weekend niet spelen, dus ik had een vriendentoernooi. Een vriendenvoetbaltoernooi in Zeeland, in de gemeente echt waar ik vandaan kwam. Met de vrienden van de middelbare school van vroeger. Dat was hartstikke leuk, maar daardoor stinkt mijn auto nu wel ontzettend.
2: Luc van de redactie, aanwezig.
1: Een hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Inderdaad, Luc van de redactie hier met een stinkende auto. Want ik heb het hele weekend mijn voetbalspullen gewoon in die auto laten liggen. Dus zaterdagmiddag in de bloedhitte voetballen. Allemaal zweten en viezig en douchen en modder en gras en weet ik wat. En dat heb ik pas zondagavond weer een keer uit mijn auto gehaald toen ik weer terug in Utrecht was. Daarover stuurt Sanne een appie via de app van Q-Music. Die stuurt, wanneer gaan ze Luc eens aan een vriendin helpen om dit soort dingen te voorkomen? Sanne, daar wordt hard aan gewerkt. Er wordt ontzettend hard aan gewerkt, vooral vanuit mij. Dus maak je daar maar geen zorgen om, dat komt helemaal goed. Ik heb overigens niet weten te scoren op dat hele vriendenvoetbaltoernooi. 5 keer een partijtje gespeeld van, 20 minuten volgens mij in de bloedhitte. Maar is het niet gelukt om daar te scoren? En wie dat ook niet zou lukken dit weekend, dat zou Marieke zijn geweest. Want die zit nog steeds met haar voet in het gips. En daardoor maakt zij deze week gebruik van het invalide toilet hier bij Q-Music. En daarover stuurde zij vorige week een e-mail. Ineens kregen wij met z'n allen binnen het gehele bedrijf een interne mail binnen van Marieke. Die begon ongeveer zo. Goedemorgen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door mijn gebroken voet kan ik zonder schuldgevoel gebruik maken van het invalide toilet. Nou, dat gaat nog even zo door, want die mail gaat over een klacht. Marieke heeft namelijk een klacht over het feit dat iemand binnen Q-Music het invalide toilet gebruikt en daar staand gaat staan plassen, want de bril staat omhoog. Hoe kan dat nou op een invalide toilet? Nou, dat is natuurlijk een beetje een passief-agressieve mail. Ik zal je straks even laten horen hoe deze mail in mijn hoofd klonk toen ik hem las. Maar ik kan je wel vast een klein voorproefje geven, een klein stukje.
3: Goedemorgen! Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Nou, de hele mail hoor je zo meteen na Two Brothers on the Fourth Floor. En dit is Alex Warren op Q-Music. Fever Dream.

Q-Music, Open Light, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Je bent van harte welkom hier. Het is Luc van de redactie. Als allereerst op de redactie en langzaam maar zeker stroomt heel Q-Music weer vol en begint om 6 uur de ochtendshow met Mattie en Marieke. Marieke die nog steeds fysiek niet 100% is, dat kunnen we wel gewoon zeggen. Marieke heeft tijdens Mattie versus Marieke 2 weken geleden haar middenvoetsbeentjes gebroken. En daarom zit ze zo nu en dan in een rolstoel, loopt ze met krukken. Inmiddels heeft ze wel loopgips, heb ik vrijdag gezien bij het concert van Suzanne en Freek, waar we met het hele team naartoe waren. Maar omdat Marieke nu iets minder mobiel is, maakt zij gebruik van het invalide toilet. En daarover heeft zij vorige week een mail gestuurd naar het hele bedrijf. Die mail die heb ik hier en die wil ik graag even aan je voordragen. Hij valt wel in de categorie, denk ik, passief-agressief. Tenminste, dat is een beetje hoe ik hem lees, maar oordeel zelf. Goedemorgen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door mijn gebroken voet kan ik zonder schuldgevoel gebruik maken van het invalide toilet. Daar heb ik de bril al een aantal keer omhoog aangetroffen. Indrukwekkend wel. Een invalide die staand plast. Mocht je jezelf herkennen, zou je de bril dan naar beneden willen doen. Altijd wat frisser en bovendien ook handiger. Ik moet hem nu steeds met mijn kruk naar beneden klappen voor ik kan gaan zitten. Thanks, Marieke. Nou, prima mail. Oké, beetje lang misschien. Zo kennen we Marieke. En dus een beetje passief-agressief, waardoor die in mijn

hoofd iets anders klonk. Niet gewoon zoals je hem nu hoort. Met een beetje vrolijk, luchtig lentemuziekje op de achtergrond. In mijn hoofd klonk deze mail meer als een heavy metal nummer. Dus ik heb het hele weekend in de studio gezeten. In mijn hoofd klonk deze mail van Marieke meer zo.

0: Marieke.
1: Ja, een klein kijkje in mijn hoofd. Mocht je nou vandaag ook staand gaan plassen op je werk, vergeet dan niet, de bril moet weer omlaag. Een hele goede morgen, welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party, met zometeen de enige Antoon op Q-Music na Run Day. Dit is Undecided.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: Dit is Antoon en de enige.

Adam Lambert op Q Music. What do you want from me? Hele goedemorgen. Het is vandaag 1 juni. 1 juni. En dat betekent dat we bij 4 op een rij, het spel waar je elke ochtend 2.500 euro mee kan winnen bij Mattie en Marieke, dat we inmiddels al bijna een droogte van 2 maanden kennen bij dat spel. Hij werd voor het laatst gewonnen op 14 april. Klein quizvraagje voor iedereen in de auto of thuis. Met wie was dat? Was dat met Mattie, Marieke of Annemarie? Zometeen nog maar eens een keer luisteren naar de winnende woorden. En dit is Olivia Dean.

0: Radio.
1: Nee, goedemorgen, je luistert naar Q-Music, je hoorde Save My Love. Het is maandagochtend en ook deze ochtend ligt er net iets na 9 uur... weer 2.500 euro op jou te wachten. Iedere ochtend spelen we namelijk 4 op een rij. Het is heel simpel, jij krijgt van ons 4 woorden. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie, Marieke of Annemarie, dan win je 2.500 euro. Denk van tevoren even na met wie je wil spelen en geef je op. Zo makkelijk is het. Alhoewel, zo makkelijk is het. Het is alweer even geleden dat die 2.500 euro ook daadwerkelijk gewonnen is. De laatste keer was dat met Michelle op 14 april. Haar woorden waren toen neef, hotel, Frankrijk en jam. Zij speelde met Mattie en dat klonk toen zo.
2: Het eerste woord, Mattie, is neef.
3: Nicht.
4: Lekker.
2: Hotel.
3: Slapen. Oh.
2: Frankrijk.
3: Parijs.
4: Het zweet breekt me uit. Mattie, nou, beter. Heb je de laatste ook goed?
3: Anders bij mij wel.
4: Ja.
2: Michelle, 2.500 euro. We weten dat je op zoek bent naar een huisje in Leerdam. Gaat het geld ook daarin zitten als jullie dat helemaal gevonden hebben?
4: Ja, ja, zeker, zeker.
3: Oh.
2: Het laatste woord, Mattie, dat ik heb gegeven aan Michelle is... jam.
3: Aardbei.

Ja, naar het schijnt heeft Michelle nog 2 weken lang aan de telefoon gehangen om te juichen en te joelen. Zo blij was ze. Het was verbazingwekkend, ook wel voor Mattie zelf. Die had ook niet verwacht dat hij het goed zou hebben. Misschien lukt het vandaag weer. Misschien dat we vandaag even de droogte inruilen voor winst. Rond 8:30 deze ochtend kun jij je weer opgeven door te bellen naar 09099596. Doe vandaag mee aan 4 op een rij en win 2.500 euro hier bij Q-Music. Waar je zometeen Tina Turner hoort. What's love got to do with it? Na Damiano David. Oeh la la.

0: Tina Turner.
1: And what's love got to do with it? Ik zou zeggen, zet lekker RTL 7 alvast aan. Straks Mattie en... Mattie en... nou, verdikke me. Mattie en... Hoe heet die vrouw nou? Mattie en... Marloes. Nee. Mattie en... Marianne. Nee, Mattie en Mark. Nee, Mattie. Mattie en Marieke. Marieke, ja, Mattie en Marieke. Nou goed, hier gaan we het later nog over hebben. Dat je gewoon niet op iemands naam kan komen, terwijl je weet gewoon hoe diegene heet. Marieke. Mattie en Marieke dus. Die hoor je zo meteen. En het nieuws krijg je natuurlijk van... het nieuws komt... Hey, shit, heb ik dat nou weer? Anne-Marie. Anne-Marie, ja.

0: 6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De politie is bezig met een onderzoek na een dodelijk ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 iemand om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg A4 is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft meerdere bedreigingen binnengekregen na een omstreden aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist vorige maand. De bedreigingen en beledigingen stonden onder de politieberichten op sociale media over de arrestatie. Op beelden die rondgaan is te zien hoe een vrouw hard wordt weggeduwd door agenten waarna ze valt. Het zou gaan om een zwangere vrouw. De politie doet onderzoek en zegt dat video's maar een deel laten zien van wat er is gebeurd. In het noorden van Italië is een grote reddingsactie bezig voor een man die vastzit in een grot. Het gaat om een 20-jarige grotonderzoeker. Hij raakte gistermiddag op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben de man wel al bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem weer naar boven te kunnen halen. Dat kan nog uren duren. Dan het WK. Jurriën Timber die sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht zaterdag invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Hij krijgt van bondscoach Koeman nu een paar dagen rust. Woensdag speelt Oranje nog een oefenwedstrijd in de Kuip tegen Algerije. En Timber die vliegt dan donderdag met Oranje mee naar New York. En op 14 juli is trouwens zelf juni is in Dallas de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. Het weer, de dag begint met zon, later wat meer stapelwolken. Lokaal kans ook op een bui, wordt 20 tot 24 graden.
2: Op de weg dan allereerst die wegafsluiting waar Annemarie het ook over had bij de Belgische grens. Moerdijk richting Roosendaal, het hoogste van Zevenbergse Hoek. Moet je nou richting Antwerpen, dan volg je het beste vanaf daar Breda. Dan ga je over de A16 en de Belgische E19. Op de A4 is nog een pechgeval richting Amsterdam. Het zorgt voor 3 kilometer tussen Plaspoel, Polder en Prins Klausplein met dik 10 minuten.

0: eerste van juni. Je luistert naar show 1646, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: 1 juni vandaag, 1 juni.
1: Happy Foute Maand.
0: Happy Foute Maand.
1: Maand van de Foute 1500. De maand waarin we het Foute Anthem nog veel meer gaan horen. Van K3 en Donnie. En de maand van de Foute Party.
0: Een paar tickets zijn er nog voor onze Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. Nu is het natuurlijk een beetje wij van WC Eend. En ik snap het, wij zijn niet helemaal objectief, maar het wordt echt één groot feest. We hebben namelijk al de plannen gezien van wat zich daar gaat afspelen in het Philips Stadion. Ja. Is natuurlijk jarenlang de thuisbasis geweest van Guus Meeuwers. Die heeft gezegd, joh, de maand juni, hij is voor jullie jongens. Ja. Gaan jullie dat klusje maar klaren? Dus wij gaan dat doen met een fantastische line-up. Maar daaromheen zit ook een hele show.
1: Ja.
0: Ja, wat kunnen wij daarover zeggen en wat niet? Zullen we gewoon alles zeggen wat we weten?
1: Ja, ik ben voor die show al uit een vliegtuig gesprongen.
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Die show daarin, Menno Barreveld kruipt in een rol waar je hem nog nooit in hebt gezien. Daar zijn inmiddels ook al allerlei geluidsopnames voor geweest.
0: Klopt inderdaad.
1: Jij bent op een gegeven moment ook verkleed. Kan ik zeggen hoe je verkleed bent? Nou, het staat jou wel.
0: Ik weet niet hoe ik verkleed ben.
1: Oh, weet jij nog helemaal niet wat je aankrijgt?
0: Ik heb geen idee. Weet jij wat ik aankrijg?
1: Ja, ik weet wel wat je aankrijgt. Oh, okay. Weet jij dat nog niet?
0: Nee, geen idee.
1: Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Want dat heeft te maken met hoe het er ook allemaal uitkomt.
0: Maar hoe komt het er allemaal uit? Dus
1: geweldig.
0: Ja, we kunnen toch wel iets van een klein tipje van de sluier op.
3: Er is toch een thema? Of,
1: Nee, er is toch nooit een thema? Iedereen mag toch komen hoe die wil? Ja, maar het wordt wel helemaal gethematiseerd, laat ik het zo zeggen.
0: Het is wel gethematiseerd, maar er is geen thema.
1: Nee, dus iedereen mag aantrekken wat hij wil. Er zullen ook veel mensen in het oranje komen. Want we gaan daar ook de wedstrijd Nederland-Zweden kijken. Maar vervolgens is die hele. Dat hele Philips Stadion is aangekleed in een thema. En dat mag ik echt niet zeggen.
0: Hey, en daar zeg je inderdaad wel wat leuks. Wij gaan dus naar het WK kijken. Ja, dat wordt een combinatie tussen fout en oranje. Het liefst oranje fout. Dus ik denk, ja, een wortel. Ik ga maar als wortel.
1: Oh! Ja. Oh ja. Ja. Ja, maar dat is niet hoe jij het podium op wordt geduwd.
0: Hoe word ik nou het podium op geduwd dan?
1: Je ziet er gewoon geweldig uit. Echt als een filmster.
0: Oké. Okay.
1: Je wordt echt een filmster. Nou, het is een look die jou staat.
0: Toch merkwaardig dat jij weet wat ik aan ga trekken en ik niet.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, echt nog een handjevol tickets voor het Philips Stadion. Foute Party. Check even qmusic.nl. We hebben ook echt een line-up, jongens. Nou, het is niet te geloven. Melanie C.
1: Ja, laten we die even bovenaan zetten. Wat dacht je van 3T?
0: Benga Boys.
1: Zo, hatsa. K3.
0: Samuel Welten, Rolf Sanchez, Mental Tio. Nou, en dus Mattie Valk in een outfit.
1: Ja, waarvan hij ook zelf nog niet weet hoe het eruit ziet.
0: Kun je tegen die tijd vrij bewegen? Of loop je dan nog steeds op die krukken?
1: Ik loop nog steeds op die krukken.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Jongens, al je krukken in de lucht voor de Foute Party 2026. Hier is J-Lo en Pitbull.
4: J-Lo.

0: Heeft Harry nog een marathon gelopen afgelopen weekend?
1: Nou, volgens mij niet. Ik ben dat nergens tegengekomen. Ik kijk ook even naar Luc van de sportredactie. Hier ontmoet sport en entertainment elkaar.
2: Volgens mij heeft hij niet gelopen, nee.
1: Of hij is niet gespot. Dat kan ook,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, dan was hij heel erg incognito. Want hij heeft vaak een petje op, bril op en een beetje incognito. Maar je ziet hem wel. Ja. En tatoeages herken je. Maar hij heeft volgens mij de marathon van Utrecht niet gelopen.
0: Is misschien maar beter ook. Want als je ziet wie er allemaal gebroken is tijdens de marathon van Utrecht. Trouwens ook van Groningen. Heb jij niks gelopen, Luc?
2: Nee, ik heb niet gelopen. Ik was in Zeeland dit weekend. Ik was op een voetbaltoernooitje. Dat wordt elk jaar georganiseerd in de gemeente waar ik vandaan kom oorspronkelijk. En dan ga ik met middelbare schoolvrienden, eigenlijk als soort van vreemdelingenlegioen, schrijven wij ons in. En dan gaan we een middagje voetballen en barbecuen.
1: Leuk, en scoor je daar dan wel? Want bij VV Voorwaarts heb je natuurlijk in al die jaren dat je daar zit nog nooit gescoord.
2: Ik heb 5 voetbalwedstrijdjes gespeeld. En 0 keer gescoord.
0: Oh, wow.
1: Is er wel door jouw gelegenheidsteampie gescoord?
2: Ja, de eerste wedstrijd wonnen we met 5-0. Toen dachten we, dit komt goed.
0: Ja.
2: En daarna zijn we helemaal weggespeeld. Elk partijtje verloren.
0: Ach, lieve vrienden.
1: Zo, wat gezellig, hé. Wat vind ik dit een heerlijk beeld. Dat je dus met je vrienden van vroeger, dan ga je dus ook weer terug naar de provincie waar je bent opgegroeid. En dan ga je daar heerlijk een voetbaltoernooi doen. Heb je ook nog dit weer? Echt, aan alle kanten is het super.
0: Fantastisch.
2: Dus eigenlijk wel gescoord.
0: Ja, eigenlijk wel gescoord. Het is maar net hoe je het bekijkt.
1: Dat is ook zo.
0: Hé, later deze ochtend wil ik het ook nog even hebben over mijn weekend. Ik heb namelijk weer voor het eerst gedronken.
1: Nou,
0: in 5 maanden tijd.
1: Kiki zei dat dus vanmorgen tegen mij. Die zei, wij hebben heel erg lekker geborreld. Toen zei ik, ja, leuk. Maar Mattie zal niet gedronken hebben, toch?
0: Ja, nee, ik heb wel gedronken. Ja, voor het eerst in 5 maanden weer.
1: Ben je er oké mee dat ze dat heeft gezegd? Of was dat,
0: het is helemaal geen geheim. Nee, ik bedoel, het geeft helemaal niks.
1: Maar hoe was het om weer een slok alcohol te drinken? En waarom besloot je, nou, dit is het moment?
0: Nou, ik heb van tevoren gezegd, van, joh, ik wil gewoon eens kijken of ik zeg maar dat niet alcohol drinken onder controle zou kunnen krijgen. Dus op feestjes, op verjaardagen. Zeg maar niet dat het automatisme is om op vrijdagmiddag de kroeg in te duiken. Nou, ik kan na 5 maanden wel zeggen, dat is echt prima gelukt. Ik heb het ook heel vaak helemaal niet gemist. Maar ik heb altijd gezegd, ja, het is niet zo dat ik nooit meer ga drinken.
1: Nee.
0: Ik ga alleen wat specifieker de plekjes uitzoeken. En toen waren wij zaterdagavond lekker uit eten. Toen zaten wij midden in Rotterdam, in het zonnetje, op het terras. Ik zeg, liever, ik neem een pilsje. Ik heb hier trek in.
1: Ja?
0: Ja, en dat was gewoon een hele leuke avond.
1: En hoeveel drink je dan uiteindelijk?
0: Ongelooflijk veel.
1: Oh.
0: Ik heb zoveel gezopen. Echt hele kannen sangria, limoncello's,
1: bieronisch.
0: Ja, ik heb echt alles ingehaald eigenlijk.
1: Hey?
0: Ja, ik was helemaal brak op zondag. En toen dacht ik ook, ja, maar dit heb ik helemaal niet gemist. Ja, hey. Zegt, er ging een bom af.
1: Maar het lijkt alsof ik in de
3: Rotterdam.
1: Het lijkt alsof ik zeg maar hier met Sander zit. Want wij hebben een maandje niet gedronken.
0: Ja.
1: Ook een beetje, ook wel geïnspireerd moet ik zeggen door jou. En toen hebben wij die maand afgerond. In alle eerlijkheid 2 dagen eerder dan de maand. Want wij dachten, ja, anders ronden we hem op 1 juni af. Dat is maandag. Dat vonden we saai. Dus wij hebben vrijdag tegen elkaar gezegd, het is wel mooi zo. Toen kom ik vrijdagavond thuis. We waren met z'n allen naar Suzanne en Freek geweest hier met dit clubje van de ochtend. Kom ik thuis om 12:30. Annemarie zet mij thuis af. Komt er toch een kegel om buiten lopen?
0: Ja.
1: Had hij thuis even 4 trippels gedronken?
0: Ja, natuurlijk. Ja, je denkt toch, nu gaat het gas erop. We hebben maandenlang ingehouden. Maar ik moet wel zeggen, en ja, ik bedoel, ik heb geen glazen bol wat dat betreft. Ik denk dat ik wel beter momenten kan uitzoeken. Mm. Want bijvoorbeeld bij Suzanne en Freek waren wij ook afgelopen vrijdag.
1: Ja,
0: daar had ik onherroepelijk, er zat namelijk drank bij in, had ik al 3 pils voordat de eerste noot was ingezet. Normaal had ik dat gedronken.
1: Ja,
0: ja, dat is nu niet meer. Ik moet alleen oppassen dat ik niet terugval, zeg maar.
1: Ja, dus, want,
0: en ik had geen alcoholprobleem, maar ik wilde het wel onder controle krijgen, ja.
1: Maar dus nu ben je even zaterdagavond ben je van 0 naar 100 gegaan.
0: Ja.
1: Maar ga je dan komend weekend weer drinken?
0: Nee, daar ben ik helemaal niet van plan. Nee, ik zoek gewoon secuur mijn momenten uit. En dit was echt een moment dat ik zeg, lieverd, wij hebben een geweldige avond als wij nu gaan drinken. Nou, ik heb een fantastische avond gehad. Echt geweldig.
1: En was het net zo leuk geweest zonder drank?
0: Ja, dat is dan altijd de vraag.
1: En kijk ik ook even naar Kiki.
4: Nou, Matt was zaterdag wel echt op boevenpad. Het was wel echt heel gezellig. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat hij snel een moe was geweest. Ja. We hebben nu wel echt een hele lange avond gehad.
0: Dat is inderdaad, maar je drinkt ook door de moeheid heen inderdaad. Ja, uiteindelijk gingen we om 2 uur pas slapen of zo.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Ja, heel leuk. Ja, helemaal interessant.
0: Ja. Dat is Mattie en Marieke met 3 A's. Zometeen natuurlijk ook een nieuwe ronde van ja of nee. En je kunt er komen collecteren. Ik doe iets minder in de collectebus, want veel aan drank uitgegeven.
1: Oh ja.
0: Duur, hè?

0: The Disky Music. Another N54 Ultra. And talk to you.
1: De collectebus kan weer opgepakt worden. Mocht je al een keer eerder bij ons gecollecteerd hebben, geen probleem. Ik vind als je met een goede pitch komt en dan dat je nog een keer aanbelt voor iets, echt feel free hoor.
0: Tuurlijk.
1: Nu is het 1 juni. Je zou kunnen komen collecteren voor glitters. Het kan iets te maken hebben met fout, omdat we natuurlijk nu echt in een foute maand zitten. Maar goed, ook dat hoeft niet. Het gaat er gewoon vooral om dat je komt voor iets wat je zelf graag wil hebben.
0: Ja.
1: En dat je bij ons een beetje geld probeert af te troggelen.
0: Troggel ons af.
1: Juist, met een goede pitch.
0: Laat het weten via de Q-Music app. Wat heb je nodig in je leven? Misschien is er dit weekend iets kapot gevallen. Of heb je iets in een winkel zien liggen waarvan je denkt, potverdikkie, dat zou ik wel willen hebben.
1: Ja, precies.
0: Laat het maar weten. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, het is natuurlijk vakantietijd. En dan is ook de vraag, hoeveel en wat voor bagage neem je mee? Kan het zijn een erge puntje bij je partner. Zij neemt veel te veel mee.
1: Ja, of een hele zware koffer.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
2: nou, kan jou zeggen, het kan een stuk erger.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
15: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
24: Lieslot, wat ben je aan het doen?
25: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
24: Dus?
25: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
24: Met superkorting.
25: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Prijsvrij Vakanties.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
28: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
29: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
30: Sorry, maar het is WK!
31: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
32: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
33: Half zeven, goedemorgen. Q-verkeer. 1 vertraging langer dan een kwartier. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Je komt in 4 kilometer tussen Den Hoorn en Ypenburg. Dan kost je daar zo'n 20 minuten. En er is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd op de A17 richting Roosendaal. Ter hoogte van Zevenbergshoek is de weg ook dicht. Moet je nou richting Antwerpen, dan volg je Breda. Ga je over de A16 en dan over de Belgische E19.
34: De dag begint vandaag zonnig. Later vandaag meer wolken. Lokaal kans op een buitje voor 20 tot 24 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
35: Goedemorgen. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. Bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaad nog altijd voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en onderzoek te doen. En de politie heeft meerdere bedreigingen binnengekregen over een omstreden aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist vorige maand. Volgens de politie kwamen er op sociale media veel beledigingen en bedreigingen binnen onder berichten over de arrestatie. De reacties zijn nu uitgeschakeld. Op beelden is te zien hoe een vrouw hard wordt weggeduwd door agenten, waarna zij valt. Het zou gaan om een zwangere vrouw. De politie doet onderzoek naar de arrestatie, zeggen ze. Maar ze zeggen ook dat video's maar een deel laten zien van wat er is gebeurd.
33: Ja, gaat hier natuurlijk ook vaak over dit soort video's. En altijd geldt toch weer, waar kijk je naar? Zie je inderdaad een fragment? Je weet niet wat er daarvoor is gebeurd. Het is nooit fraai om te zien, want die vrouw wordt door de agent aan haar getrokken, waardoor zij die val maakt en op de rug belandt. Natuurlijk ook vreselijk dat ze dan zwanger blijkt. Maar wat er allemaal daarvoor is gebeurd en hoe dit tot stand is gekomen, dat hebben we geen idee van.
34: Dit filmpje duurt letterlijk 22 seconden. En inderdaad, wat je zegt, Marieke, het ziet er niet fraai uit. Het is ook heel onprettig om naar te kijken. De persoon die bij haar in de buurt staat, ik neem aan dat het haar partner is.
35: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
34: Helemaal door het lint.
35: Ja. Ja.
33: Wat je ook snapt als je zwangere naar de grond wordt gewerkt.
34: Snap ik ook.
33: Maar wat er daarvoor is, ik vind het altijd gewoon zo ontluisterend om te zien dat het een situatie is waarbij er dus ellende is, want de politie is uit de plekken. Er zijn best wel veel politieagenten aanwezig. Er is ook nog een hond bij, wat ook altijd waar een enorme dreiging van uitgaat. Hoe is het? Wat is daar zo gebeurd dat het zo uit de hand is gelopen? Dat ook al dat politieapparaat daar nodig is.
34: Heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. Ja, ingewikkeld.
35: Veel mensen die gisteren meededen aan marathons in Groningen, Utrecht en Amersfoort, ja, die hadden het ongelooflijk zwaar met de hitte. Deelnemers werden ook onwel. Sommigen moesten zelfs worden gereanimeerd. En deze man in Groningen, die deed er wel van alles aan om zichzelf er doorheen te slepen, vertelt hij bij de NOS.
5: Ik heb me helemaal nat gemaakt. Ik heb feest gevierd met iedereen. Ik heb dansjes gemaakt. Ik heb allemaal dingen gedaan die debiel zijn. Je moet gewoon niet meer willen hardlopen.
35: Hij deed het rustig aan dus. In de Volkskrant deze ochtend ook de vraag of het wel verstandig is om überhaupt eind mei nog een marathon te lopen of te organiseren. Een sportarts zegt dat het op zich geen kwaad kan. Vooral omdat je bij een marathon over het algemeen rustiger loopt dan bij korte afstanden. Het is wel belangrijk om natuurlijk veel te blijven drinken. En wat zou ook zo kunnen helpen is om eerder te beginnen. Ja, bijvoorbeeld in Utrecht, er was in ieder geval een marathon. Die beginnen dan rond 10:30 ochtends. Ja, waarbij je dan toch langer in de hitte loopt.
34: En heel veel mensen langs de kant stonden met een supersoker om ze nat te spuiten.
33: Ah, dat was wel echt leuk.
35: En hoeveel bagage neem je mee als je op reis gaat? Nou, voor sommige mensen kan het een discussiepunt zijn. Nou, een vrouw uit Zwitserland, die heeft het redelijk bond gemaakt, wel kan ik zeggen. Ze had in ieder geval genoeg ondergoed bij zich toen ze op vakantie ging. Ze stak de grens over, ze zat in een busje om op vakantie te gaan. En de douane die ontdekte bij haar 55 koffers en tassen in die bus. En gewoon bagage, dingen die ze mee had op vakantie. Het moest ook allemaal even door de scanner. Maar er was echt niets vreemds aan de hand. Er zaten gewoon vakantiespullen in en dus mocht ze gewoon door. Het is niet verboden om met zoveel bagage te rijden, maar met zoveel in een busje, dan moet de douane toch even de check doen.
34: Maar was zij van plan om te emigreren in de eerste instantie? Ja. Ik bedoel, 55 koffers. Ja, ik hou koffers over als ik mijn hele inboedel erin gooi, geloof ik. 55. Ja, ik heb niet zoveel spullen als zou ik willen.
33: En ook niet zoveel koffers. Nee. Dus zij heeft waarschijnlijk bij de hele straat, ze heeft er in de straat app misschien een berichtje uitgegooid, mag ik als vakantiekoffer lenen.
35: Ja, het zijn nog niet allemaal dezelfde koffers, zie je. Het is een beetje een ratje toe aan koffers ook. Maar dat zegt het bericht niet waar ze naartoe weg was.
34: Nee, ernstig, merkwaardig. Ja. Merkwaardig. Hallo Dominique.
6: Goedemorgen.
34: Hallo.
33: Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Waar kom je voor?
6: Dat ga ik nog niet vertellen, maar ik kom voor Mattie, want we hebben een grote gelijkenis.
34: Een grote gelijkenis en overeenkomst. Ik ben bijzonder benieuwd zo.

0: Dominique?
1: Ja?
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zat te denken, is die gelijkenis Rotterdam?
2: Nee.
0: Dat denk ik niet.
1: Ik denk wel aan het accent te horen dat dat niet de gelijkenis is.
0: Nee.
2: Dominique is een Limburger. Jij zei dus net, even voordat de deurbel gaat, hè, voordat de collectebus hier staat te rammelen, Dominique. Er is een gelijkenis met Mattie. Formule 1 denk ik dan altijd meteen. Je hoeft nog niet te zeggen hoor, maar misschien kunnen we een beetje gokken. Formule 1, Matt?
1: Wie weet.
0: Dat zou kunnen inderdaad.
2: Of, kijk, je hebt natuurlijk meer hobby's. We zijn er achter gekomen, Mattie, dat jij heel goed bent in klimmen. Tijdens Mattie versus Marieke, misschien is dat een gelijkenis.
0: Ja, bijvoorbeeld, is even denken.
2: Oh, een paar maanden niet gedronken.
0: Een paar maanden niet gedronken, hey. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Mattie en Marieke, collecte. Nou Dominique, waar kom jij voor?
1: Nou, ik was dus laatst lekker op de motor gestapt, mijn vriendin ging sporten. En ik kom thuis, ik hang lekker mijn helm op de plek waar die hoort, mijn jas op. Ik denk, verrek, ik ben de motor vergeten af te sluiten. Ik loop naar buiten, krijg de deur achter me dicht. Ik had het al.
0: Oh,
1: ik ben huissleutel binnen vergeten.
0: Ja, huissleutel binnen.
2: Oh, ik dacht, de motor is gejat. Nee, huissleutel binnen vergeten.
1: Nee, dat gelukkig niet.
2: Ja. Ach.
1: En ik, dan zat ik weer voor de achtste keer, denk ik, deze maand buiten op de stoep. Want ik had geen sleutel meer bij me, die had ik binnen al aan het haakje hangen.
0: Dus wij delen een karaktereigenschap, Dominique.
1: Ja.
0: Ik snap het.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja.
2: Hey, en de achtste keer, dus dan had je inmiddels voorzorgsmaatregelen genomen door een bosje sleutels bij de buren neer te leggen, of niet dan?
1: Dat zou je denken, maar dan ligt wel een bosje sleutels bij mijn schoonmoeder. Maar ja, ik had wel een motorsleutel, maar ik had mijn helm al binnengelegd. Mijn vriendin was sporten, dus ze was ook niet in de buurt. Daar kom je niet echt 1, 2, 3 ergens.
0: Nee, hey, en kun je, zeg maar, dat vind ik altijd zo leuk, kun je via de buitenkant naar binnen klimmen?
1: Nee, dat is helaas niet mogelijk.
0: Oh,
1: ik kan wel in de tuin komen, maar ja, de tuindeur is ook dicht, dus dan sta ik nog voor deze deur.
0: Oh, jongen, wat balen.
2: Mag ik wel even complimenteren dat jij het systeem hebt dat jij je helm ergens aan een haakje hangt, je hangt je jas aan een haakje en ook de sleutels gaan aan een haakje. Dus daar zit al wel heel erg structuur in.
1: Ja, dat is wel automatisme, precies. En dan loop je weer naar buiten omdat je denkt, oh, ik ben die motor vergeten. Af te sluiten, maar dan vergeet je toch weer de huissleutel van het haakje te pakken en dan trek je die deur automatisch dicht.
0: Hey, en had je
1: dat is gewoon zuur.
0: Had je je pak nog aan, of niet?
1: Nee, ik had mijn jas wel opgehangen, maar ja, ik had wel mijn motorbroek nog aan en mijn motorschoenen. Het was erg warm, dat moet je zeggen. En op een gegeven moment komt ook de buurman buiten. Ja, en ook de buurman zegt tegen mij, en is het weer zover? Komen ze vaak op de stoep voor heeft zien zitten.
0: Hey, en Dominique, beperkt het zich tot alleen die sleutel? Of worden er meer dingen, net zoals bij jou, vergeten? Of is het wat chaotisch, je leven?
1: Daar wil ik eigenlijk geen commentaar op geven.
0: Nee, oké, duidelijk.
2: Nu ben ik wel benieuwd waar je voor bent komen collecteren. Wil je wachtgeld? Heb je toch de sleutelboer moeten bellen?
1: Nee, ik ben nu toch wel eigenlijk klaar om mee en ik wil een beetje maatregelen gaan treffen. Nu heb ik bedacht om naast ons huis een steegje waar de bovenbuurman van ons ook naar binnen gaat. En daar wil ik toch ergens aan de muur op een niet zichtbare plek zo'n sleutelkastje hangen. Waar je gewoon met een code als een draaiwieltjes moet draaien. Waar je gewoon de reservesleutel in kan hangen. Vooral als ik mezelf er buiten sluit.
0: Ja.
1: Dat ik toch in ieder geval een reservesleutel bij de hand heb.
0: Hey, en even van ADD'er tot ADD'er. Schrijf die code even ergens op dan of zo, weet je wel.
1: Ja, dat is inderdaad misschien ook wel een goeie. Gewoon mijn telefoon.
0: Ja.
1: Maar dan moet ik alleen niet mijn telefoon binnen vergeten.
0: Nee, dat klopt. Mag hem ook aan mij geven, die code, zeg maar. Dan weet ik hem voor je.
1: Dan zal ik je even een berichtje sturen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: 0909-9596 bellen vanuit de buurman.
0: Bijvoorbeeld.
2: Hé, ik vind dit echt een waterdicht verhaal. Wat kost zo'n sleutelkastje?
1: Ja, ik heb op bol.com gekeken en ik denk toch stond er 40, 50 euro.
2: Je moet wel een goede hebben namelijk.
1: Ja, precies. Ik wil natuurlijk met een zeker gevoel weten dat mijn sleutel daar gewoon veilig hangt.
2: Ik wil heel graag beginnen met Annemarie.
3: Oh.
2: Want die doet een facepalm. Dat is maar de hand zo.
3: Ik denk wel een lang verhaal, joh. Maar ik moet er ook wel om lachen. Dus ik zit een beetje in twijfel. Want ik ga je wel wat geven. Want het is ook gedoe vooral voor je omgeving. Dat je continu die sleutels vergeet.
1: Ja.
3: Tientje.
2: Zo.
0: Tientje.
3: Ja,
0: dat is echt nog wel.
1: Dat vind ik een mooi bedrag.
0: Ja, dat is het ook wel, ja.
2: Hey, voor mij krijg je ook wel 7,50.
0: 7,50 krijg je van Marieke. Ja, Dominique, ik ga hoog inzetten. Want man.
1: Ja, dat hoop ik al.
0: Ik hoor het net als ik zelf. Ja, je bent zo'n lieve gast. Hè? Je bent geweldig om mee te zijn. Het is gewoon één schakeltje dat ligt los in jouw hoofd. Net zoals bij mij. Ik begrijp het gewoon supergoed.
1: Niks aan te doen.
0: Ja, niks aan te doen inderdaad. Je krijgt van mij 25 euro.
1: Daar kom ik een hele eind mee.
2: Wauw. 42,50. Het hele kastje is betaald.
1: Zo, nou, dan kan ik hem gelijk aan bestellen zometeen.
0: Ja, fantastisch toch. Dominique, hartelijk gecollecteerd.
1: Dankjewel, fijne uitzending. Mattie en Marieke's collecte.
0: Wil je ook komen collecteren? Meld je dan aan op qmusic.nl of in de app spreek je misschien morgenochtend. Alarmschijf naar...

0: Cameron Whitcomb, alarmschijf deze week. Is dit leuk, hé?
1: Heel erg leuk.
0: Kingdom of Fear. Hé, wij van de redactie van de Truienradar hebben de naam van onze concurrent Buienradar veel voorbij zien komen.
1: Conculega, toch?
0: Conculega, absoluut. Die naam die viel vaak online en ook in de oude fysieke krant. Wat was nou aan de hand? Had allemaal te maken met een column van Eus. Eus kan Akjol.
1: Oh.
0: Die was namelijk opgevallen dat zoveel mensen kritiek hebben op Buienradar. Omdat het vaak niet zou kloppen. Nou, toen was het hele spel op de wagen. Toen hebben ze vanuit de krant weer naar Amara Onwuka gebeld van RTL Weer. Om dan te vragen hoe zit het nou met Buienradar. Amara Onwuka die zei, ja, buien die zijn eigenlijk als popcorn. Dus je weet wanneer dat ze gaan poppen. Je weet alleen niet waar en hoe laat.
1: Oh.
0: Nou, kortom, Buienradar staat op instorten.
1: Oh nee joh, ja. En wat doet dat met de Truienradar?
0: Nou, niks. Kijk, wij genieten er natuurlijk van om te concurreren op inhoudelijk vlak. Maar we gunnen iedereen zijn ruimte en succes. Maar we zitten denk ik wel in de laatste dagen van Buienradar.
1: Maar heb jij niet zelf...
0: Bezwijken.
1: Ervaar jij niet zelf ook veel negatieve reacties? Want heel vaak als jij iets uitvaardigt, dus dan zeg je bijvoorbeeld, nou, hij staat op laten we even een 4 doen, omdat hij daar bijna altijd op staat. Altijd het hele jaar kun je in principe in een 4 lopen. Dat is een gewone trui.
0: Ja, klopt.
1: Komen er heel vaak reacties, ook van ondergetekende, van nou, dat klopt niet. Het is te warm, het is te koud.
0: Ja, je,
1: dus hoe ga jij daarmee om met negatieve feedback?
0: Nou, wij hebben bij de Truienradar redactie eigenlijk een mantra. En dat is, we trekken ons er geen reet van aan. Dat houdt ons zeg maar staande. De kritiek is fel en hard. En zeker met de online wereld, weet je wel. Mensen zijn niet ontziend. Maar we trekken ons er geen reet van aan.
1: En wat je wel aantrekt, dat hoor je dan ook weer in de Truienradar.
0: Juist, precies. Ja. Dus daar gaan we.
2: Matties. Truienradar.
0: Hij staat op een 3 vandaag, is een longsleeve.
1: Oh, die horen we helemaal niet vaak.
0: Nee,
1: maar het wordt toch 20 graden?
0: Ja, maar vandaag ook meer bewolking en lokaal kans op een buitje. Dus wij weten precies waar ze gaan vallen en hoe laat. Dus vandaar de 3. Dat is de longsleeve.
1: Oké, nou heerlijk om die weer eens erbij te kunnen pakken.
0: En heel veel sterkte en succes aan de mensen van Buienradar. Het was ons een waar genoegen om tegen jullie te concurreren.

0: Sia en Charles Paul. Zometeen na 7 uur wil ik het hebben over een, noem het een syndroom, schuinstreep virus. Waar ik denk dat steeds meer Nederlanders last van krijgen. En ik ga een beetje het taboe doorbreken. Want het is wel zo dat als je er last van hebt, dat je het vaak zelf oplost. Je voelt schaamte, je voelt de gêne. Maar als het eenmaal voorbij is, dan denk je, oké. En ik ga dit niet hardop uitspreken.
1: Even heb ik het ook. Heb je het bij mij wel eens bespeurd?
0: Oeh, ja, ik denk wel dat jij er last van hebt. Zeker nu je wat ouder begint te worden.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Is het een leeftijdsding?
0: Nou, ook wel, ja.
1: Leeftijd versterkt het.
0: Ja, leeftijd versterkt het. Ik moet wel zeggen, je bent wel redelijk resistent. Maar niet helemaal.
1: Dus er zit, zelfs ik niet.
0: Wat kleine kiertjes zijn er wel zichtbaar, inderdaad, ja. Maar ik weet zeker dat als ik dit zo meteen noem, dat heel veel mensen zeggen, ja, ik weet het. En ik los het altijd met mezelf op.
1: Maar je wil een steungroep oprichten?
0: Ik wil een steungroep oprichten. Ik wil het taboe doorbreken zo meteen na 7 uur.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
6: Boost yourself.
7: Sportief.
8: Oké.
7: Betrouwbaar.
8: Oké.
7: En zuinig.
8: Oké. Shun.
7: Sorry?
8: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
9: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
10: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt,
11: FOMAR, voordeelmarkt. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot. Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: Jij verdubbelt jouw salaris!
18: Yes, dankjewel!
17: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor?
19: Ben je er klaar voor?
18: Ik denk het.
17: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
20: Q sounds better with you.
18: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die het 8-plus scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Goedemorgen, 1 over 7. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
23: Ja, goedemorgen. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje was in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen in Den Haag iets met elkaar te maken hebben, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Het gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kan de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek duurt, moet je richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. En er is een nieuw CAO-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% loon bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van vakbond VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe CAO. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten. Maar met de nieuwe regels mag je ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels rondom de videoscheids gelden vanaf het WK. Het weer dan, ja, eerst zonnig nog. Later vandaag krijgen we meer stapelwolken. Lokaal is er ook kans op een buitje en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
1: 2 vertragingen op de weg langer dan een kwartier. Dat is op de A2. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht. Het zorgt voor 9 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel met 37 minuten. En op de A27 bij daarna Gorkum. 9 kilometer tussen de Keizersveerbrug en Werkendam met zo'n 20 minuten.
0: 3

0: Direct for Q Music and My Blood. Goedemorgen, 8 over 7 op maandag de 1e van juni, show 1646, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dus dat er een syndroom door Nederland gaat. Heel veel mensen hebben hier last van, denk ik. En dat zorgt voor schaamte. Het zorgt voor ongemak, zorgt voor gêne op momenten dat het opspeelt. En vaak ben je ook alleen op momenten dat het opspeelt. Alleen met je gedachten.
1: Voordat jij begint, vind ik echt schitterend, want ik weet namelijk niet wat jij gaat vertellen.
0: Ja.
1: Dat jij het taboe doorbreekt.
0: Ja, gaat taboe doorbreken.
1: Zijn, want jij...
0: Ja.
3: Want jij hebt... nog vele anderen die allemaal taboes doorbreken.
0: Ja, iedereen ja, taboe doorbreken. Ja.
1: Nou, doe het maar eens voor zoveel mensen.
0: Ja, oké. Niet meer op namen kunnen komen.
1: Ja. Dit is het taboe, dit is het...
0: Ja. Kijk, ik heb de afgelopen maanden, zal ik maar zeggen, zo vaak... dat de naam van een persoon op het puntje van mijn tong ligt...
1: Ja.
0: En dat ik gewoon vastloop. En dat ik er gewoon niet op kom. En nu is het natuurlijk zo, ons leven is drukker geworden, hè? Sociale agenda pijlt uit. Mm. Ik heb ook het idee dat we door onze mobiel steeds meer informatie tot ons krijgen. Dus we zien foto's, bekende personen. We hangen op Facebook, we hangen op Instagram. Ze worden bedolven onder namen, gezicht en namen. En je moet alles maar onthouden. Dus het is heel frustrerend. Kijk, en als het dan gaat om bijvoorbeeld... hoe heet nou ook alweer die ene acteur? Of hoe heet nou... die ene zangeres. Kijk, dan is het nog leuk, weet je wel. Omdat je dan denkt van, ja, niet googelen jongens, niet googelen. We gaan er zo meteen wel opkomen. Maar het wordt natuurlijk pijnlijk op het moment dat het in je directe omgeving gebeurt.
1: En die persoon voor je staat.
0: Nou, bijvoorbeeld. Dus ik, dat is maar mijn recente voorbeeld.
1: Annemarie, ik moet ook een beetje lachen.
0: Ja, maar ik weet zeker dat mensen dit herkennen. Dus bijvoorbeeld, ik zat laatst hier in een meeting voor wat dingetjes. Ik zat met Joost en Thomas, twee man. Op een gegeven moment gaat de deur open. Komt een persoon binnen, die zegt, ja, ik schuif ook even aan. En ik dacht alleen maar... Oh nee, hoe heet jij ook alweer?
1: Ja, maar hoe vlieg jij het aan? Want daar ben ik dus heel benieuwd naar.
0: Nou, ik dacht, ja, ik weet het gewoon echt niet. Dus ik wist dat die persoon een dag eerder onder een Instagram-post had gereageerd van iemand anders. Dus ik zeg, ik moet er nog heel even naar het toilet. Dus ik ga naar het toilet, ik ga naar die Instagram-post. Ik scroll helemaal naar onder, stonden er honderden reacties. Ik zie die foto van die persoon staan. Ja, toen wist ik, ja, dit gaat om Teun. Toen ging ik terug. Toen dacht ik, oh ja, Teun, leuk dat je er bent.
1: Hé, hey, maar wat een klus. Want had je niet gewoon in die setting waarin jij zat... Kijk, het is heel setting afhankelijk. Dus jij zat met mensen in een vergadering. Je had toch ook gewoon kunnen blijven zitten... Want je hoeft die persoon toch niet meteen met de naam aan te spreken?
0: Nee, weet ik. Maar toch maakt een soort van paniekgevoel zich van je meester. Omdat je weet, Joost en Thomas weten wel hoe deze persoon heet. Dan, en je wil het opgelost hebben. Je wilt het toch ook ontspannen zitten, weet je wel.
1: Ik vertrouw er dan... Kijk, dit is dus... want ik herken dit. Mooi dat je dit taboe doorbreekt.
0: Ja,
1: ik herken
0: dit
1: ook. Jeroen Hof, fijn dat je naam erbij zit in de app. Jeroen Hof, die zegt ook, Mattie, dat is gewoon je leeftijd. Bij mij begon het ook rond mijn 40ste.
0: Nou, nee, dit is niet... Nee. We gaan heel even naar de redactie. Luc, heel even om te bewijzen, hoe oud ben jij?
4: 28.
0: 28, kom maar. Kom maar met je verhaal.
4: Ik zat hier laatst op de redactie op kantoor en toen kwam er een collega naar me toe met wie ik een afspraak moest maken. Dus wij houden een kort babbeltje en wanneer kun jij, wanneer kan ik, agenda's vergelijken. Oh, we hebben allebei nog wel tijd op donderdagmiddag. Dan plan je zo'n afspraak in een gezamenlijke agenda. Dus dan moet je diensgene een mailadres invullen. Ik zit achter mijn laptop en denk, ah fijn, donderdagmiddag.
0: Ja.
4: Wat is haar naam?
0: Ja.
1: En zij stond erbij.
4: Zij stond daarnaast.
0: Ja.
4: Dus ik heb mijn handen al op het toetsenbord. Ik freeze. Ik zit gewoon stil 2 seconden. En ik draai weer terug. Zet er zo meteen wel even in.
0: Ja.
4: Ik komt helemaal goed. En dan ga je zitten piekeren. En dan gaan hij nadenken. Nou, uiteindelijk Milene. Komt allemaal goed. Donderdagmiddag staat in de agenda.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Nou, want dan kom je namelijk echt niet weg. Omdat je daar echt wel met die persoon staat. Maar ik heb ook wel eens dat ik iemand tegenkom die mij aanspreekt. Dan denk ik ken deze persoon echt. Alleen ik weet de naam niet meer. En je moet meteen de vlucht naar voren nemen. Dus je moet eigenlijk meteen zeggen, help me even met je naam. Of help.
0: Ja, dat is wel
1: het
0: beste.
1: Maar als je dat niet durft, omdat je denkt, ja, ik ken jou gewoon echt wel, dan moet je het uit de context proberen te halen.
0: Kiki, Ja, dat laatst toch ook?
2: Ja, we speelden met allemaal collega's Wie ben ik? Dus dan heb je zo'n blaadje op je gezicht geplakt met een naam. En dat was dan ook met collega's. En ik had dus mijn baas op mijn voorhoofd. En daar was ik eigenlijk al achtergekomen door alle rondes. Dus die ronde daarvoor zei ik ook, oh, het is mijn baas. En toen was ik bij de ronde dat iedereen zei, nou, Kiek, noem de naam maar, dan lig jij eruit. En toen, ik wist de naam gewoon niet. Maar ik spreek mijn baas gewoon elke dag. Hij loopt hier op de redactie. En ik dacht gewoon, ja, ik werk al 3 jaar met jou samen. Ik wist gewoon, ik kwam niet op de naam.
1: Hoe kan dat nou?
2: Ja, geen idee. En iedereen natuurlijk lachen. Dus er gingen weer 4 rondes. En Kiek, oké, weet je het al? Weet je het al? Ja, ja. Dat is zo kut.
0: Ik zie trouwens Ruben, die appt hier. Gewoon vragen, hoe spel ik jouw naam?
1: Maar als
0: iemand dan zegt J-A-N.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook lullig, weet
1: Kijk,
0: je wel.
1: Als ik Luc dan hoor vertellen Milene, daarvan had ik daar nog kunnen denken, is dat met een I. Een Griekse ei met IE. Maar als iemand inderdaad Jan of Bert heet, ja, hoe spel je dat?
3: En het gewoon bij jezelf leggen. Ja, dat je zegt, ik ben gek geworden, maar ik weet gewoon even je naam niet meer.
0: Ja, dat is
3: gewoon
0: wel het beste. Maar ja, meestal in de paniek doe je dat niet meer.
1: Nee. Nou, ik vind dit syndroom blijkt heel Nederland last van te hebben, Matty.
0: Hoe heet die ene? Hoe heet die ene zangeres?
1: Ja, kun je wat meer noemen? Is Nederlands talen?
0: Nee. Van.

0: vind het toch mooi om te zien hoor, dat heel veel mensen zich gehoord voelen. Ik heb namelijk het syndroom benoemd waar heel Nederland last van heeft. Niet meer op namen kunnen komen. Dus ik heb het taboe een beetje doorbroken.
1: Prachtig. Ja. Heel erg mooi. Ja,
0: dank je.
1: Hé, er komt nog zo'n wonderlijke appie binnen van Appie. Die stuurt. Ik heb wel eens meegemaakt met een vriendinnetje op een warm moment, zeg maar.
0: Kaasfonduwe.
1: Ik denk dat hij aan het kaasfonduwe was.
0: Kaasfonduwe.
1: Dat ik dacht haar naam te noemen, maar dat het de naam was van mijn vorige vriendinnetje. Ja, ik denk dan, dat is toch alleen in films. Dit gebeurt toch niet?
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: Het zal wel waar zijn, hè? Dat, Appie, het zal wel. Maar dit gebeurt toch niet op grote schaal?
0: Ik geloof het ook niet.
1: Want noem jij wel eens de naam?
2: Dan denkt hij aan haar.
1: Ja, maar dan noem je toch niet de naam?
0: Maar wacht even, ik hoor je wel vanaf de redactie komen, Luc.
3: Dat kan toch, ik geloof dat heel goed dat dit gebeurt. Ik heb ook wel eens dat je, als je nou inderdaad aan het kaas van nu bent, dat je het bijna verkeerd zegt.
0: Bijna verkeerd?
1: Hè?
0: Ja. Maar wiens naam noem je dan?
3: Van een ex bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dat kan toch niet?
1: Maar denk je dan op dat moment ook aan die ex?
3: Nee, dat denk je dan niet aan. Maar dat zit dan zo in het systeem of zo. Dat hij in één keer popt hij toch op.
0: Maar had je dan niet gewoon bij je ex moeten blijven?
3: Zo makkelijk is het toch niet?
0: Nee, maar
3: het is toch ook zo dat soms radio-dj's bijvoorbeeld bijna naar een ander station gaan, daar jarenlang zitten en dan ineens het andere station noemen?
1: Ja, oké. Maar
3: het zit gewoon in je systeem.
1: Je moet hier de hele tijd een liedje afkondigen. Dan zeg je Martin Garrix op Q-Music. Maar ik zeg tijdens het kaas van nu nooit Sander zijn naam.
3: Ja, wat hij niet is natuurlijk. Maar
1: nee. Maar kijk, dat is natuurlijk ook persoonlijke smaak.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ik noem gewoon niet. Ik zeg niet, oh Sander. Tijdens het kaas van duwen. En wat is het pannetje lekker op het vuur?
0: Nee, dat snap ik. Maar dat is persoonlijke smaak.
1: Ja.
0: Maar dus even voor mensen die het wel doen. Dan nog geloof ik er gereed van dat je met Esther ligt de kaas van duwen en dat je zegt, oh Carina.
1: Ja.
0: Dat kan toch niet?
1: Hier allemaal mensen
0: die appen. Dan moet je toch echt, dat kan toch gewoon niet?
3: Jawel, joh.
1: Nou, iedereen die app die het is overkomen, het zijn allemaal mannen.
2: Ja, typisch ook.
1: Oh, hier. Mark zegt echt iets vreselijks. Ik ga het nog erger maken. Ik noem mijn vrouw wel eens met de naam van mijn zus.
0: Nou.
1: Hè? Maar welk deurtje gaat er dan open in je hoofd?
0: Ik begrijp ook
1: Fred,
0: het ook niet.
1: Wel eens verkeerde naam gezegd.
0: Mark?
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij stuurt dus net dat appje. Ik ga het nog erger maken. Ik noem mijn vrouw wel eens met de naam van mijn zus.
4: Ja, zusje. Ja, Niet tijdens iets leuks of zo, maar ja, dat doe ik wel eens, ja.
1: Nee, maar wacht even. We hebben het nu over tijdens het kaasvaluwen. Of gaat dit bij jou gewoon tijdens een normaal moment?
4: Nee, het gaat niet over kaas om.
1: Nee, dan hangen we weer op. Want dat maakt. Nee, tuurlijk, dan hangen we weer op. Want dat gebeurt heel vaak.
4: Ja,
1: dat je allemaal familieleden door elkaar haalt.
4: Nee, ik stuur een berichtje en jullie hebben het opeens over kaas fonduwen.
0: Oh, sorry. Nee, daar willen we even voorkomen. Jij staat in een volledig verkeerde context, Mark.
1: Oh.
4: Ja, precies, precies.
0: Eigenlijk heel onschuldig wat je hebt. Dankjewel, jongen. Hallo, Fred.
5: Hey, Matty. Goedemorgen.
0: Even voordat we verder gaan, hebben we het hier over kaas fonduwen?
5: Ja.
1: Juist. Okay. Jij hebt dus wel eens de verkeerde naam geroepen.
5: Jazeker.
1: En wat gebeurde er toen?
5: Nou, ze hebben het niet doorgehad.
1: Oh!
0: Huh?
1: Fluisterde je het?
5: Nee. Dat...
1: Lijken de namen op elkaar?
5: Ja, dat wel. Het was Suus of Suzanne.
0: Suus of Suzanne?
5: Ja.
1: Maar welke van de twee zei je? Zei je Suzanne terwijl ze eigenlijk Suus heet?
5: Ja.
1: Zij heeft waarschijnlijk gedacht, waarom verleng je mijn naam? Maar,
5: ja. Hey, maar het was ook vlak achter elkaar. Dat was,
0: Zo, maar dan kom je toch goed weg, jongen. Maar dat je je eigen kop er nog kan bijhouden op zo'n moment. Want ja, ik zou helemaal panikeren, man.
5: Ja, nee, ja, dat klopt ook. Dat is een van, en ik realiseer me het later zelf ook pas, eigenlijk.
0: Ja.
5: Maar het is gebeurd, ja. Dan valt het gelukkig mee.
1: Jij was dus eerst met een Suzanne, toen met een Suus. Ben je nu met een Suzette?
5: Nee.

0: Wel, wel een andere. Ik heb een partner die met zijn naam begint wel met een S.
1: Maar wel met een S. Jij valt gewoon goed bij de categorie S'en.
0: Ja, maar ik heb ook altijd schatje zeggen in het schildok.
1: Hé, hey, schatje. Hey, schatje. Leuk, Fred. Dankjewel, jongen.
0: Ja, geen dank. Goed,
1: Ja, het gebeurt dus echt.
2: Blijkbaar, ja.
1: Ja, bizar.
2: Nou, kopje erbij houden, jongens. Het is ook weer een warm weekje, dus hou het hoofdje koel. Cool.
1: Zometeen, met een S, Samber, homewrecker, komt eraan.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: prijs bij prijsvrij vakanties en scoor een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag! Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Q-Music, goedemorgen. Het is 7:30. Nou, dan had ik er bijna een uurtje afgesmokkeld. Een vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Die zijn op de A2. Er is een ongeluk gebeurd richting Utrecht. Komt tussen knooppunt Hindam en Zaltbommel in 40 minuten. Op de A4 naar Amsterdam, 12 kilometer tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp, een minuutje of 20. De A16 Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 10 kilometer, 25 minuten. Op de A27 naar Gorkum sta je 9 kilometer tussen de Keizersveerbrug en Werkendam met 23 minuten. En de A50 van Arnhem naar Oss, 10 kilometer tussen de Takietersbrug en Maasbrug met 21 minuten.
3: De dag begint zonnig vandaag, later vandaag. Meer wolken, lokaal kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. De wachtlijst voor een TBS-behandeling loopt nog steeds op, blijkt uit nieuwe cijfers van TBS-klinieken zelf. Inmiddels staan er zo'n 260 mensen op de wachtlijst voor een behandeling. Het zijn er 200 meer bijna dan 6 jaar geleden. Komt onder meer doordat er weinig uitstroom is, omdat mensen lang in een TBS-kliniek zitten. En het kost de staat ook extra veel geld, want iedereen die langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek krijgt een schadevergoeding. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring op dit moment voor problemen. Zo blijven in een groot gebied rond Delfzijl spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Oorzaak is een brand in een transformatorstation. En de politie heeft meerdere bedreigingen binnengekregen over een omstreden aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist vorige maand. Volgens de politie kwamen er op sociale media veel beledigingen en bedreigingen binnen onder berichten over die arrestatie. Reacties zijn nu uitgeschakeld. Op beelden is te zien hoe een vrouw hard wordt weggeduwd door agenten. Ze valt ook. Het zou gaan om een zwangere vrouw. De politie doet onderzoek naar die arrestatie en zegt dat video's maar een deel laten zien van wat er echt is gebeurd. En dan het WK. Jurriën Timber die sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd, maar mocht zaterdag wel invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Nou, Timber vliegt later deze week met de rest van de selectie mee naar New York. Op 14 juni is in Dallas dan de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. En de oranjekoorts is nu wel een beetje aan het uitbreken. De onderzoekers die hebben nog even uitgezocht waar mensen zich ook aan ergeren rondom het WK. Kan ook een bron van frustratie zijn. Nou, waar storen we ons dan aan? De lange voor- en nabeschouwingen. Mensen die voetbalwedstrijden kijken, die vinden die gelul over voetbal te lang rondom de wedstrijden. Ze vinden voetballers die spugen op het veld of een schwalbe maken ook irritant. En ja, en toch het tijdsverschil. Veel mensen hebben geen zin om 's nachts op te moeten blijven om voetbal te kijken.
3: Hey, ik vind dat die voor- en nabeschouwing vind ik altijd wel leuk. Zo'n hele lange voorbeschouwing. En dan ga je er nog even goed voor zitten. En dan haal je nog een pilsje. En dan haal je nog een bakje borrelnoten. Ik vind dat juist wel leuk. De koorts verhogen, zeg maar.
2: Kom je een beetje in het sfeertje.
3: Ja.
2: En je hoeft er natuurlijk niet te kijken. Kijk, als je eraan stoort, zou ik zeggen, laat het lekker voor wat het is en zet de televisie aan. En ik, ja, zo'n rust en zo ook. Ik vind dat ook op een gegeven moment, dan heb je die commercials gehad, ben je even gaan plassen. En dan gaan ze weer een beetje babbelen lekker over wat er is gebeurd in die eerste helft. Ik ben, ja, zoals jullie weten, niet een enorme voetballiefhebber, maar zelfs ik vind dat wel leuk.
3: Het is toch wel leuk, Luc? Ja, ik zit even naar de sportredactie te kijken.
5: Ik vind het ook leuk dat gekletst. En inderdaad, wat jij zegt, Marieke, als er om 7 uur gespeeld wordt, zet lekker om 2:45 die tv aan.
2: Ja,
5: zing het veel helmen, zet volle borst mee en kijk gewoon die wedstrijd. Ja.
4: Dan roken op de socials. Daar is natuurlijk veel om te doen. En er is nu een petitie gestart om rokende influencers tegen te gaan. Ja, wat dat tegengaan dan precies betekent, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval een initiatief van de 19-jarige boy. Die heeft zelf vanaf zijn 17e fanatiek gerookt, is nu gestopt. En hij vindt eigenlijk dat influencers toch een beetje het goede voorbeeld mogen geven. Kijk, zij mogen in ieder geval geen reclame natuurlijk maken voor tabak, sigaretten en vapes. Maar ze roken wel gewoon in beeld, in stories bijvoorbeeld. Nou, daar wil Boy vanaf, vertelt hij bij Omroep Brabant.
6: Er worden al zoveel dingen gedaan tegen roken. En de plek waar je het meeste reclame kan maken, waar je het meeste mensen kan bereiken op social media, daar wordt dat als enige plek nog gepromoot door influencers. Misschien onbewust, maar ze doen het wel.
4: Ja, hij zegt dat hij er zich ook niet populair mee maakt, maar wel al zo'n 10.000 handtekeningen binnen heeft.
3: Ja, heb je automatisch een voorbeeldfunctie op social media?
2: In series zien het veel minder, hè?
3: Ja.
2: Daar wordt toch echt wel actief veel minder gerookt.
3: En natuurlijk nog wel in films. Ook
2: ja,
3: nog.
2: Ja, omdat het geeft ook altijd de bad guy een beetje een soort karakter of zo mee.
3: Ja. Maar oké, dus we pakken iemand van miljoen volgers en die zit te roken in beeld.
2: Nou, was het niet zo dat Monica Geuze er ook zelf iets over heeft gezegd?
7: Ja, nou, zij kreeg er wat kritiek op, omdat zij rookt dus. En ze had er een soort van een video over gemaakt. Van ja, dit is ook gewoon mijn leven. Ik rook af en toe en ik gebruik... Ik drink ook wel eens een drankje. Ja, dat is ook gewoon wat erbij hoort. En daar heeft ze wel wat kritiek op gekregen. Ja, omdat bij haar dan steeds de peuken op tafel.
2: Ja, nou, ergens voel ik er wel wat voor. Kijk, de peuken op tafel en het heeft een jong publiek en zo. En ook al maakt ze er geen reclame voor, of veel influencers, je mag er geen reclame voor maken. En dat bij roken voel ik dat wel, maar ik heb dat bij drinken dus helemaal niet. Dus ik laat ook vaak genoeg zien dat ik even lekker aan een cocktailtje zit of wat dan ook. Dus die staat er op mijn Instagram. Maar ik kan mij heel erg voorstellen dat dat over bijvoorbeeld 5 jaar ook niet meer oké is om te doen.
3: En dus kan je afvragen van ja, als je hier eenmaal aan begint, wat kan er dan nog meer niet? Snap je? Want het zijn de keuzes van die mensen zelf. Ja. Ja, je hoeft niet alles te doen en te laten wat die influencers doen en laten. Ja.
7: Nee, ik kan me wel voorstellen bij jonge mensen die daarnaar kijken, en roken is natuurlijk zo ongekend verslavend, dat het nog wel een soort van genormaliseerd wordt om er toch ook mee te beginnen of zo. Dat is in ieder geval ook zijn.
3: Ja,
2: als je net die mensen ziet doen die jij echt als voorbeeld ziet, dan ben je sneller geneigd om te denken, ja, dan kan ik ook wel beginnen.
3: Ja, maar ja, dan vind ik toch weer, ja, het is ingewikkeld, maar dan vind ik toch weer een taak voor de ouders om zeg maar de context van social media een beetje uit te leggen.
2: Ja, dat sowieso. Ja, nee, maar het is natuurlijk heel moeilijk om je er tegen te wapenen.
3: Ja, absoluut. Hey, zometeen een nieuwe ronde, ja of nee. Luc, ik begrijp, je bent helemaal bedolven onder de zomertopics de afgelopen weekend.
5: Helemaal zomertopics.
3: Zometeen

0: opeens met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een opblaaskrokodil.
0: 3, 2, 1. Nee. Ja. En dan moet je dan opklimmen en uiteindelijk ligt hij niet lekker. En,
2: Echt geweldig. De opblaaskrokodil, zoveel plezier van gehad als kind. Krokie. Oh. En bij de opblaaskrokodil zie je altijd dezelfde voor je. Iedereen heeft altijd dezelfde opblaaskrokodil. Dat is een donkergroene krokodil met een spitse snuit.
0: Absoluut. Ja? Twee van die handvaten erop zwart.
2: Wij hadden een andere.
1: Oh, ja. Oh mijn god. Ja.
2: En die heb ik daarna nooit meer ergens gezien. Maar wij hadden een veel sympathieker ogende krokodil met een beetje een geronde snuit. En hij was lichtgroen. En had hele, hele vrolijke ogen bovenop. Die kon je dan zo een beetje induwen, weet je wel. Want het is natuurlijk allemaal opgeblazen. Oh. En hij zat ook heel lekker. En hij heette Krokie. En hij ging elke zomer...
0: Klinkt als een opsporingsverzoek, dit. Nou, dan... Hij zei zo'n krokodil, mocht ik de radio aan zetten.
1: Ik wacht op de slechte afloop eigenlijk. Ja.
2: Juist, daar ben jij spot on. Oh. Want Krokie was elke zomer mee op zomervakantie. Die lag dan ook altijd voor de tent. Moest je elke dag een beetje bijpompen, want voor de tent was het warm. En dan liep hij een beetje leeg. En wij zijn Krokie op een Italiaans meer verloren.
0: Oh nee.
2: Ja, wij waren namelijk... op het water. En Krokie was heel eventjes los, zeg maar. Hij was even vrij zwemmen voor Krokie. En toen is er een windvlaag onder hem gekomen.
0: Oh
2: nee. Het hele meer, het Gardameer is hij overgegaan.
1: Misschien heeft hij nu wel een hele leuke andere opblaaskrokodil gevonden. Hebben ze nu opblaasbaby's?
2: Dat kan niet. Maar dat is een prachtig sprookje dat mijn ouders mij wellicht vroeger ook hebben verteld.
0: Ik denk dat Krokie ook die dag dacht... It's a beautiful day.
2: Ja,
0: dat hij dacht van, nu begint mijn echte leven.
2: Zo heb ik het een plekje kunnen geven.
0: Volgende, Luc.
1: Je profielfoto veranderen in een zomerfoto.
0: 3, 2, 1. Nee. Zo ijverig ben ik ook weer niet. Ik heb volgens mij echt al jaren dezelfde profielfoto. En als ik ook nog per seizoen moet gaan veranderen. Hebben we het over WhatsApp?
1: Ja.
2: Mag ik daarin stukje advies geven?
0: Aan mij?
3: Stukje.
2: Ik vind jouw profielfoto oké. Okay, maar jij hebt een veel leukere profielfoto gehad op WhatsApp. Jij hebt jarenlang eentje gehad. Volgens mij was je op het circuit van Zandvoort.
0: Ja.
2: Dan ben jij van de zijkant gefotografeerd met een petje op. Nou, echt prachtig.
0: Oh.
2: En die vind ik veel leuker dan de selfie die je nu hebt.
0: Ik zal even laten zien op RTL 7. Dit is mijn huidige profielfoto. Ja, maakt het nog heel veel uit. Weet je wat ik ook fris vind? Als mensen geen profielfoto hebben. Dat je gewoon dat zwart-witte poppetje ziet. Dat vind ik ook altijd wel een soort van...
1: Dan hebben ze gewoon je nummer niet opgezet.
3: Ja, dan ben je toch verwijderd uit de contactlijst.
0: Nee, sommige mensen hebben gewoon geen profielfoto.
1: En die hebben gewoon jouw nummer niet op, hoor.
0: Die hebben toch geen profielfoto, Luc? Die hebben toch geen profielfoto?
1: Die hebben jouw nummer, die willen jouw nummer niet.
0: Oh.
2: Bij wie zie jij geen profielfoto? Want daar zie ik dan misschien wel een profielfoto. En dan zijn we erachter.
0: Heb jij het nummer van Tessel bijvoorbeeld?
2: Dat is jouw manager.
0: En daar zie ik dit bij bijvoorbeeld. Die heeft gewoon geen profielfoto. Profielfoto.
3: Is dat een statement of zo?
2: En ik mag aannemen dat jouw manager wel jouw nummer heeft opgeslagen.
0: Ja,
2: ik heb overigens het nummer van Tessel niet.
0: Nee, daarom. Oh. Nou, komen we nu. Zullen het nooit weten. Laatste, Luc.
1: Een kan sangria in je eentje bestellen. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja, dat krijg je wel op. Ja, een hele kans. Toch zo op.
2: Hé, jongens, Matty Valk drinkt weer.
0: Rustig aan.
2: Nee, zo is het toch. Het is niet... Ik nagel je niet aan de schandpaal.
0: Nee.
2: Jij bent maanden heb jij niet gedronken. Toen was jij ook echt de dominee op het gebied van niet drinken. Ja,
0: de drankpastoor. Ja.
2: Dus en nu dit weekend heb je lekker een sangriaatje op... en nog een amaretto sour en nog wat pils.
0: Ja, klopt. Ja, kijk, ik heb nooit gezegd dat ik nooit meer ging drinken. Wat ik gewoon wilde testen is, zou ik het onder controle kunnen krijgen? Dus dat ik niet automatisch op vrijdagmiddag de kroeg in ga. Dat ik niet bij elk feestje denk, we pakken een pilsje. Nou, dat is de afgelopen 5 maanden best wel gelukt. En nu zat ik zaterdagavond lekker op een terrasje in Rotterdam. Daar heb ik zo meteen overigens nog iets over te vertellen. Wat me daar is overkomen.
2: Oh.
0: En toen dacht ik, het zonnetje is prachtig. Ik zit lekker met mijn grote liefde aan een tafeltje. Wij bestellen eens lekker een pilsje. En dat is goed gevallen. Ik heb alles ingehaald van de afgelopen 5 maanden. Zondag kon ik ook weggooien. Maar ik heb een heerlijke dag gehad. En nu is het wel het idee dat ik zeg maar specifieker mijn momenten kies.
2: Wat maakte dat moment dan op die zaterdagavond anders dan eerdere momenten? Want je hebt ongetwijfeld in die 5 maanden wel momenten gehad dat je dacht, nu zou ik er wel een lusten.
0: Ja, wat ook een beetje meespeelde was dat ik dacht, nu wordt het op een gegeven moment een soort van verboden vrucht. En dat wilde ik ook weer niet. Ik wilde vooral zeg maar een soort van balans en controle erop hebben. En ik dacht, maar nu wordt het iets wat ik echt niet meer mag. En dat wil ik dus ook niet. Snap je? Omdat het is nooit mijn gedacht geweest om nooit meer te drinken. Ik heb een superavond gehad en nu duurt het weer een tijdje. Toch?
2: Nou ja, ik vind het echt top, hoor.
0: Dank u wel.

0: Bram Veld. When I spent the summer on you. Ja, het is inderdaad Summer on You. Afgelopen weekend was nog prachtig natuurlijk.
1: Het wordt toch vandaag ook echt prima. De truierader is vanmorgen in alle vroegte op een 3 gezet. Een longsleeve.
0: Ja, hier en daar wel wat buitjes. Maar inderdaad, een longsleeve wordt tussen de 20 en de 24 graden. Zaterdagavondmiddag, zo rond 5:30, ben ik lekker de stad van Rotterdam ingegaan. En zijn we daar wat gaan eten en drinken. Nou, dat was een fantastische avond. Op een gegeven moment om 10:45 volgens mij gingen wij naar huis. En dan zie je zo heerlijk de zon onderkomen. En dan komt er een hapje en een drankje. Nou, superleuk. Toen wilde ik afrekenen. Er kwam er nog iemand van het restaurant, die kwam naar buiten. Die kwam even gedag zeggen, ik kende die persoon niet. En die zei, nou wat leuk dat je bij ons wel wat komen eten. Mm-hmm. En ik heb nog een shotje, limoncellootje.
1: Nou dat kon dus nu, want je drinkt weer.
0: Precies, dus na 5 maanden limoncellootje en nog een limoncellootje. En toen vertelde hij terloops zeg maar zo'n grappig verhaal over wat hij ooit had meegemaakt in dat café, in zijn werkende leven. Ik wil zo meteen dat verhaal nog een keer vertellen.
1: Oh, het heerlijk.
0: Ja, het is zo heerlijk. Het is het verhaal van een barman. En ik dacht, nou, dat je dit meemaakt, echt ongelooflijk.
1: Linda die appt. Matty neemt er een drankje en maakt gelijk weer iets mee.
0: Exact.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
15: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Find your joy. Met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
21: Goedemorgen. De wachtlijst voor een TBS-behandeling loopt nog steeds op, blijkt uit nieuwe cijfers van TBS-klinieken zelf, waar de NOS over schrijft. Inmiddels staan er zo'n 260 mensen op de wachtlijst voor een behandeling. Dat zijn er 200 meer dan 6 jaar geleden. Deze behandelaar legt bij de NOS uit hoe dat komt.
22: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
21: De lange wachtlijst kost de staat ook veel extra geld. En iedereen die langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek krijgt een schadevergoeding. In de Groningse gemeente Eemsdelta zorgt een stroomstoring voor problemen op dit moment. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. En de onderzoeker die vastzat in een grot in Italië is gered, zeggen Italiaanse media. De man zat op 120 meter diepte vast nadat er een rotsblok op zijn voet was gevallen. Om hem eruit te krijgen moest de grot verbreed worden. De hele reddingsoperatie duurde 12 uur. De man is levend uit de grot gehaald, maar hoe het precies met hem gaat is niet bekend. En nog 10 dagen tot de start van het WK. En als je in de Oranjestraat woont, kun je haast niet anders dan alles flink versieren. Gebeurde in Haarlem in de Oranjestraat ook altijd bij vorige voetbaltoernooien, maar nu is er nog helemaal niks aan versiering te zien. En deze buurtbewoner denkt wel te weten waarom.
23: Er komen steeds meer S-packers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
21: Ja, ik bedoel de expats en de jongeren uit Amsterdam die dus niks versieren. Dit zei hij bij NH. Ja, die verslaggever kwam 1 iemand tegen die wel al klaar is voor het WK.
24: Meneer, u bent de enige die eraan heeft gedacht.
25: Waarom?
24: Aan het WK, met uw oranje shirt.
25: Nou, niet onbewust hoor.
24: Nee?
25: Nee. Maar ik word gewoon een leuk kleurtje, lekker zonnig weer. Dus ik denk, hop, truitje aan.
21: Ja, ze deden, ik denk in Haarlem wel dat de oranje versiering er nog aan gaat komen. Het weer dan. Nou, hij kan zijn truitje wel weer aan, want het wordt best lekker vandaag. Vanochtend ook nog wel wat zon. Vanmiddag wat stapelwolken, 20 tot 24 graden.
1: Vertragingen vanaf 20 minuten. Die zijn op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Je komt daar in 11 kilometer tussen Ochten en de brug over de Linge met 26 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, 11 kilometer tussen Breda West en Zevenbergse Hoek met 20 minuten.
0: Ja, afgelopen zaterdag heeft een barman mij een verhaal toevertrouwd en dat mag ik zo meteen van hem gaan delen. Na Coldplay en BTS.

0: in BTS, Back in Music en My Universe. Goedemorgen, 6 over 8, maandag de 1e van juni. Je luistert naar show 1646, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, heerlijke weekend achter de rug.
1: Wacht, mag voordat jij het verhaal gaat vertellen over wat jou dit weekend is gebeurd. Wij hebben het straks ook nog even over het concert van Suzanne en Freek.
0: Ja,
1: als
0: zeker.
1: Als je daar bent geweest trouwens, te gek, we gaan zo nog even draaien.
0: Ja.
1: Mijn zus heeft daar ook iets bizars meegemaakt. Maar dat, eerst jouw verhaal vertel ik dat straks als we Suzanne en Freek draaien.
0: Kortom, een boordevol weekend met allerlei verhalen. Ik zat dus zaterdagavond om een uurtje of 5:30 in Rotterdam in de stad bij een heerlijke tent. Bar Picard heet het. No Spon, ik wil het toch even genoemd hebben.
1: Ja, hashtag altijd, No Spon.
0: Nou, altijd als mensen zeg maar, naar Rotterdam gaan en zeggen ze, heb je nog een tip? Nou, bij deze gegeven. En aan het einde van die avond, en we zaten inmiddels lekker in de olie, kwam de barman nog even naar buiten. En die had ik de hele avond niet gezien, want we zaten buiten op het terras. Maar die man had zijn werk perfect gedaan, want de drank was er binnen 13 seconden, alsof het klaar stond.
1: Heerlijk.
0: En heel leuk, die kwam nog even naar buiten met wat limoncello shortjes. Want die had begrepen dat ik er zat. En die kwam gewoon even zeggen, nou, leuk dat je er was.
1: Ja.
0: Mark heet de barman. En wij raken een beetje aan de praat, want het is ook een beetje zo aan het einde van de avond. Hij zegt, ja, barman zijn, het is gewoon zo superleuk. Voor als je leuke mensen aan de bar hebt. Je krijgt natuurlijk heel veel mee uit de verschillende levens van mensen.
1: Iedereen vertelt zijn verhaal.
0: Iedereen vertelt zijn verhaal. Hij zegt, ja, en je maakt ook gewoon best hele gekke dingen mee. Zij zegt, ja, ik werkte hiervoor in Utrecht. En ik ging met iemand afrekenen. En die meid, die probeert me in één keer zo vol op mijn bek te pakken.
1: Zo, dat is brutaal.
0: Zo, dat is echt brutaal. Dus hij zegt, ja, ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. Dus hij zegt, ja, ik was een beetje ontdaan. En ik wist mezelf niet zo goed een houding te geven. En die meid, die gaat weg.
1: Maar had hij teruggezoend?
0: Nee, volgens mij,
1: zij deed een poging.
0: Als hij het verteld had, had zij vooral een poging gedaan. En nou ja, die meid die gaat weg. En hij zegt tegen zijn collega's, nou, dit was toch gek. En die collega's die zeggen, heb je haar niet herkend dan? En hij zegt, hoezo? En die collega's zeggen, dat was Marieke Elsinga.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja. Ja. Ja. Dat heeft Mark mij verteld.
1: Ja, dag!
0: Ja.
1: Hoe lang is dit geleden?
0: Nou, vraagt hem zelf maar. Hallo Mark.
3: Ah. Hey Mattie.
0: Hey, goeie.
1: Ja, Mark. Maar dit is mijn studententijd geweest dan.
3: Hey, het moet wel even genuanceerd worden. Op de bek pakken, dat had ik niet verteld, Mattie.
0: Misschien overdrijf ik een beetje, maar er is wel.
1: Wat is
3: het
1: er gebeurd?
3: Het was een beetje fantastisch.
0: Oh, het was fantastisch. Maar toch, Mark, ze heeft wel een poging ondernomen, toch?
3: Ik moest een stap achteruit zetten. Dus dat is zeker waar.
1: Ja, maar Mark, oké, ik heb best wel veel vragen. Sowieso natuurlijk, waarom zoende je niet terug? Maar daar komen we zo op. Wanneer is dit geweest?
3: Ik denk 8 jaar terug, dat hij nog een stuk knapper was.
0: Dat jij nog een stuk knapper was. Ja, ik heb ook even een fotootje met je gemaakt, Mark. Die zien we hier nu op de schermen in de studio.
1: Knappe gast ben je, man. Ik snap helemaal waarom ik een stap dichterbij heb gedaan. Bij welk café werkte je toen?
3: Oh, joh, dat was in Utrecht. Een cava bar was dat.
1: Een cava-bar in Utrecht. Dit klinkt als een kolfje naar mijn hand. Dit is een plek waar ik ontzettend graag kom. Ja, ik heb in Utrecht gestudeerd en ik kom er nog best vaak. Want mijn vriendengroep bespeelt zich ook af rond in en om die stad, zeg maar.
3: Maar
1: en ik zou dan ongetwijfeld ook lekker in de olie hebben gezeten. Maar ik zal er niet uit het niks handtastelijk geworden zijn. Want nu neigt het ook naar dat het was het. Ja, het moet wel met consent geweest zijn, zeg maar.
4: Grensoverschrijdend.
3: Ik ben normaal wel van het flirten, maar volgens mij viel het wel mee, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Maar we zien hier nu een foto. Zou je kunnen voorstellen bij Mark?
1: Nee, ik zou hem wel kunnen voorstellen. Ja, we kijken hierna gewoon naar een knappe gast. Absoluut. Ja, met of zonder baard. Nee, hartstikke leuk. Ik kan je me niet meer herinneren.
3: Geen probleem. Okay. Geen probleem. Ik herkende jou ook niet.
1: En dan wel nu even de vraag. Why not, weet je wel?
3: Ja, ik vraag mezelf elke dag af, Marieke.
0: Ja, Mark, je hebt daar toch echt een fout gemaakt door er niet op te wachten. Want man, had jij even een verhaal gehad, zeg maar.
3: Ja, dat was een stuk beter verhaal geweest.
0: Ja, dat was een stuk beter. Nu heb je zeg maar geweigerd. Ja, nooit gedaan.
1: Nee, kijk, nu is het Sander en Marieke en dat is hartstikke leuk. Maar Mark en Marieke klinkt ook heel erg goed, hè?
0: Precies.
3: Nodig maar uit, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Hey, nou, nee. Ben jij nu met iemand?
3: Jazeker, ja, ja, ja. Ik heb
0: al
3: een paar jaar
0: aan
3: vriendin.
0: Oké, oké,
1: oké. Nou ja, ik zou willen zeggen, we doen herkansing, maar dat kan niet meer. Dat is gewoon hartstikke gek aan alle kanten.
3: Ja, kom langs in Rotterdam, dan schrijf ik aan tafel.
0: Ja, leuk.
1: En toch nog even tussen jou en mij. Hoe dronken was Mattie? Want hij had 5 maanden geen druppel alcohol. Ja. Even tussen ons.
0: Oh, Mark.
3: Hij heeft zich keurig gedragen.
0: Ja, dankjewel, jongen. Kijk.
1: Omdat hij niet geprobeerd heeft te zoenen.
0: Ja, dat zijn we altijd onder elkaar.
1: Dus dat is net keurig. Mooie maandag, Mark.
3: Yes.
0: Goed, hoi.

0: Met Ski Music, Milk Inc. en Walk on Water. Zo direct nieuwe ronde 4 op een rij. Afgelopen weekend waren wij Suzanne Freek in Gelredome. Net zoals 400.000 andere mensen in totaal. Waanzinnige avond gehad.
1: Ja, echt indrukwekkend.
0: Wauw.
1: Ja, als je erbij was, ja, dan weet je waar we het over hebben. Als je er niet bij was, gaan ze goed mogen proberen te schetsen. Een vol Gelredome, daar passen 40.000 mensen in. Die allemaal ook een lampje om hun pols hadden gekregen. En die lampjes die corresponderen dan met elkaar. Dus die op het moment dat dat aan wordt gezet, bijvoorbeeld nou, tijdens lichtje branden gaat die natuurlijk aan. Maar ook tijdens we dromen in kleur. Dan komen overal verschillende kleurtjes op die lampjes. En dat ziet er zo prachtig uit.
0: Echt waanzinnig. En ik moet ook zeggen, kijk, die liedjes van Suzanne Freek zijn hele mooie, goede liedjes. Niet alles van die liedjes is een stadionknaller per se. En toch vulde het een heel stadion. En dat vond ik zo knap gedaan. Ja. Het was ook echt een lust voor het

0: gehaald van Gelredome en is het allemaal goed gegaan. Ze weten overigens nu niet hoe het met die vrouw is, maar dat is wel, reanimeren bleek ook niet nodig, want ze kwam toch weer bij. Hm. Maar dat is dan ook even schrikken, hè, met zo'n grote mensenmassa.
1: Ja, zeker.
0: En daar merk je dan, ja, merk je, hebben wij niks van gemerkt, want wij zaten op een heel andere plek.
2: Ja, maar het was alsnog warm, hè?
1: Ja. Ja, het was natuurlijk wel warm.
2: Ja, logisch ook.
1: Ik ben overigens ook bijna flauw gevallen. Dat kwam door het broodje van Roel van de redactie. Roel die heeft gluten.
0: Nee, die mag juist geen gluten.
1: Wat?
0: Hij mag juist geen gluten.
1: Nou, hij mag geen gluten. Toen hadden ze speciaal een broodje voor Roel afgebakken. Roel.
3: Ja, sorry nog. Ja,
1: dat hele vak 300, dat lag gewoon bijna op de grond.
3: Ja, iedereen keek om. Iedereen vroeg aan me, wat zit jij nou te eten?
1: Ja.
3: Dat was een broodje pulled chicken.
0: Lekker! Ja.
3: Het was ontzettend lekker.
1: Ja, maar komt het door dat brood? Dat het zo'n penetrante lucht had, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat het brood. Ik denk toch echt dat het de pulled chicken was.
0: Maar proef je het nu nog?
1: Ik had er op een gegeven moment ook zijn vingers in zijn neus. Ja, ja. Normaal, jongen.
0: Nou, misschien is die dame daar in het vak bij mijn zus daar toch van onderuit gegaan, hoor.
3: Dat zou
1: ook kunnen. Ja, dat zou echt zo kunnen, ja. Nou, mocht je ook geweest zijn, dan weet je wat voor een fantastisch concert het was. En deze werd natuurlijk ook gespeeld. Suzanne en Freek, dit is Halverwege.

0: Welke voetballer was er nou ook vrijdagavond, Luc?
1: Teun Koopmeiners zat ook in die loft van Roel.
2: Het is de vraag. Die kan mee met de WK-selectie? Zit hij in de selectie?
1: Hij is wel gewoon komen trainen. Hij zit er bij de WK-selectie. Dus waarschijnlijk komt het allemaal goed met Teun. Maar die zat ook inderdaad op de tribune bij ons.
2: Was jij starstruck?
1: Nou, wel een klein beetje. Toen hij binnenkwam, ik tikte wel meteen Mattie aan. Zeg, dat is Teun Koopmeiners, die gaat mee naar het WK. Moest drie keer aanwijzen.
0: Ja, en toen dacht ik ook, en nu Luc, gaan we nu wat doen? Ik zeg, wil je een foto maken? Toen zei hij, dat vind ik dan toch te gênant.
1: Is het toch ook een beetje?
2: Ja, kantje van de sportredactie, is toch leuk?
1: Ja, maar ik moet toch ook een beetje...
0: Ja, maar je had wel even een interviewtje kunnen gaan doen als sportredactie. Ja. Want je verstijft, maar dat is nou net...
2: Nee, maar hij is ook even privé. Zeg maar niet Luc, want Luc mag voor mij altijd werken. Ja. Maar jongen, hoe heet hij nou?
1: Teun Koopmeiners.
2: Ja, dat bedoel ik. Die was ook even privé.
1: Klopt, hij was even privé.
0: Ja, wel netjes hoor, ik heb hem toch in de gaten gehouden. Heel de avond aan het water gezeten, die gozer. Ja.
1: Net zoals jij toen, de hele avond.
0: Ja.
2: Toen nog wel.
0: Nou, toen nog wel, ja. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
3: Het gaat over typische zomerbaantjes die vooral jongeren dan hebben. Ik weet niet wat jullie eerste vakantiebaantje was.
2: Ik stond in de stroopwafel.

0: fabriek.
1: Ik werkte bij Foto Valk, goed voor Alk.
0: Lieverd schat, dat is überhaupt het enige baantje dat je hebt gehad voordat je bij radio ging werken.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
0: Dat was niet je vakantiebaantje, dat is überhaupt het enige baantje.
2: Dan stond je in de donkere kamer of wat, zeefdrukken te maken?
1: Nee, ik mocht pasfoto's knippen.
0: Ja.
1: Dus dan kwam je pasfoto's maken en dan hebben we de vier nodig, zo'n velletje van vier. En die knipte ik dan.
0: Je maakte niet de foto?
1: Hè? Nee.
0: Dat deed je broer?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik was heel oud, was ik 14, 15, weet je wel. Ja, mm-hmm. Ik niet iemand een pasfoto laten maken.
0: Dus jij knipte met die knipper die zo vier tegelijk eruit knipt.
1: Juist,
0: nou is nog exact werkt ook.
1: Ja, zeker. Nou is me wel
0: je
1: gelukt.
0: Je moet er niet naast.
1: Ja, nee, klopt. Maar dat was mijn zomerbaantje.
2: Oké, nou dit is echt opa en oma verteld. Want vervlogen tijden.
1: Mensen doen het niet meer, begrijp ik.
2: Dat klopt.
1: Oké, hoor je zo meteen alles over in het nieuws. En een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro.
0: Bellen maar 0909-9596.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een welzinkadvies.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldzinken.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu bij Dirk. Iglo Viskraam of Viscuisine. €2,99. Mooi toch?
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Music. Goedemorgen, het is 8:51. Vertragingen vanaf 25 minuten zijn op de A28. Daar is een ongeluk gebeurd richting Zwolle. Zorgt tussen het Harde en Brugkaterveer 2 voor 8 kilometer met 40 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle 7 kilometer tussen Heerde en Hattemerbroek met 25 minuten.
20: Vandaag is het eerste vrij zonnig. Later steeds meer wolken. Hier en daar kan een buitje vallen. Er staat een klein beetje wind en het wordt 20 tot 24 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. De steekpartijen waren kort na elkaar. Of er een link is, is niet bekend. En er is nieuws over TBS-klinieken deze ochtend, want de wachtlijsten zijn nog altijd lang, ondanks het feit dat het aantal nieuwe TBS-patiënten vorig jaar is gedaald. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Daar komt doordat mensen langer in de klinieken blijven, zodat de doorstroom naar reguliere GGZ-instellingen stagneert. En door een stroomstoring in de Groningse gemeente Eems-Delta blijven in Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Energiebedrijf Enexis denkt dat het nog zeker de hele ochtend duurt voordat alles is opgelost. En het is de eerste maandag van de maand. Dat betekent dat straks om 12 uur het luchtalarm weer wordt getest. Maar vanmiddag gaat, als het goed is, ook het NL-alert af op je telefoon.
20: Grote druk.
13: Ja, schrik dus niet. Het systeem wordt ingezet bij grote branden, noodweer of andere gevaren in de buurt. Er wordt ieder jaar al half jaar een keer getest. En dat is dus ook vandaag.
19: Als je je telefoon op stil hebt, dan gaat hij niet loeien, maar dan gaat hij wel trillen, toch?
20: Nee, volgens mij gaat het daar toch doorheen. We hebben vaker dit gesprek gehad.
19: Ja, en aan de hand van dat gesprek heb ik volgens mij nu wel een keer geconstateerd dat hij geen geluid maakt, maar wel hard trilt.
20: Oh, oké. Okay.
19: Maar we gaan het weer meemaken. Ja. Tot 12 uur. Ja.
13: En een vakantiebaantje is steeds minder populair. Waar jongeren vroeger een hele zomer lang bijvoorbeeld de bollen pelden, tomaten plukten of op een terras werkten, kiezen jonge mensen nu veel vaker voor een vaste bijbaan. Telegraaf schrijft erover. En werkgevers die spelen daarop in en zoeken steeds vaker personeel voor langere tijd ook. Voor wie nog wel een losse zomerbaan zoekt, is er genoeg te vinden. Schoonmakers worden gezocht, vakkenvullers ook nog altijd.
19: Werken met je bek, even zelf je geld verdienen, is ook hartstikke goed voor je. Het is leuk ook een zomerbaantje, want je zit allemaal met dezelfde spirit erin. Ik heb echt jarenlang bij de C1000 gewerkt als cashière. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik heb er 7 jaar gewerkt of zo, maar na het derde jaar dacht ik in de zomer, ik wil in de zomer wel even wat anders. Ik werkte gewoon het hele jaar door, werkte ik bij die supermarkt. Dus toen had ik tegen Peter gezegd, mijn baas, ik zei, Peter, ik wil deze zomer niet ingeroosterd worden, want ik wil op het terras werken in de stad. En Peter sprak toen tegen mij legendarische woorden, is goed, ik denk dat ik je volgende week weer zie. En ik dacht, ja, hoezo? Dat is toch echt onwijs iets voor mij, het terras. En toen ben ik bij een van de populairste cafés van Gouda gaan werken, de Finn McCool. En ik vond het verschrikkelijk.
20: En dat wist Peter al?
19: Ja, Peter die had dat blijkbaar al ingeschat.
20: Oh,
19: ik werd die allereerste dag ingedeeld met een meisje die mij gewoon op een helemaal niet aardige manier inwerkte. Ik stond enorm te stuntelen op dat terras. Ik moest hoofdrekenen, want ik moest allemaal bedragen bij elkaar optellen. Het lukte gewoon niet goed. Ik had een hele tafel vol met allemaal mannen die flink aan het bieren waren. Die waren mij heel gunstig gezind. Die hebben uiteindelijk alle bonnetjes en biertjes bij elkaar opgeteld. En gezegd, meisje, wij regelen het wel. Ik kwam er gewoon niet uit.
20: Nee, dus terras is wel echt iets voor jou, maar dan om er te zitten.
19: Ja, ik heb het dus na 1 middag proberen, heb ik het afgezegd.
20: Hallo Lars.
21: Hey, goedemorgen.
20: Dus jij had bijbaantjes bij Coolblue, bij DHL, bij de kringloopwinkel.
21: Ja, van alles en nog wat.
20: Toen moest jij een keer stenen brengen bij metselaars?
21: Ja, een vader van een vriendin van mij, die zei tegen mij van, heb je zin om te opperen? Ik dacht, ja, waarom niet? Even iets anders proberen, toch? En zo ben ik dit blijven doen, leren metselen nou, zeg maar. Dus ja, lekker, joh.
19: Hey, maar jij bent vanuit je vakantiebaan, ben jij je echte baan ingerold?
21: Ja, klopt, ja. Ik heb niet voor geleerd. Helemaal niks.
20: Oh, helemaal niks. Hey, je hebt helemaal dus gewoon niks. Een aangeboren talent. Want nu staat een metsel in Pijnakker en er moeten 400.000 stenen worden gemetseld.
21: Ja, dat klopt, ja.
20: En hoe lang doe je daarover?
21: Ja, een jaartje denk ik zoiets.
20: Zo, lang man.
19: Flinke klus. Ja. Hey, je hebt er niet voor geleerd, maar kan je het nu wel? Want die mensen in Pijnakker die moeten straks wel veilig wonen.
21: Nou, ik kan het altijd beste, dat kan ik je wel vertellen.
20: Hoor. Oh, oké, hartstikke goed. Hey, ondertussen, Lars, heb je toch nog tijd om mee te spelen met 4 op een rij?
21: Ja.
20: Ja, top. Met wie wil je spelen, Lars?
21: Met Marieke.
20: Met Marieke, alright. Dan gaan we haar de studio uitsturen. En dan gaan we eraan beginnen. Ja, het duurt even voordat ze de studio uit is, Lars. Want ze loopt op krukken. Dus we hebben heel even tijd nodig. Neem je tijd hoor, Marieke.
19: Ja, ik moet namelijk ook het geluid nog uitzetten, anders dan hoor ik het. Maar ja, het is nu gelukt.
20: Oké, okay, Lars is ondertussen ook nog lekker aan het werk, dus iedereen doet zijn ding.
19: Ik ben weg hoor!
20: Ja, tot ziens! Oké, okay, en de deur gaat dicht. Oké, okay, dan gaan we, Lars. Jouw eerste woord is goedkoop.
21: Duur.
20: Vandaag.
21: Morgen.
20: Foto.
21: video.
0: En je laatste woord is bitterbal.
21: Frituur.
0: Ik ben reuze benieuwd. Is dit 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je binnen 3 minuten.

0: Dutch Music en Turn the Lights Off. We spelen 4 op een rij met Lars uit Roosendaal. Dit waren zijn 4 woorden. Goedkoop.
1: Duur.
0: Vandaag.
1: Morgen.
0: Foto.
1: Video.
0: En je laatste woord is bitterbal.
1: Frituur.
0: Lars.
1: Hey.
0: Hey. Wat denk je ervan als je zo terug hoort?
1: Een goed gevoel.
0: Een goed gevoel. Heel goed, hou dat vast. Er zijn wat mensen die zeggen bij foto bijvoorbeeld camera.
1: Ja.
0: Even kijken. Ja. Bij bitterbal wordt ook nog mosterd gezegd. Maar bij bitterbal wordt ook nog koket gezegd.
1: Alles kan, hè.
0: Ja, tuurlijk, jongen, alles kan. Bij foto wordt nog selfie gezegd. Ja. Ja. Hey, maar jij hebt dat goede gevoel en daar gaan we vanuit.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Oké. We gaan Marieke terug de studio in vragen. En eens even checken of zij 4 dezelfde associaties heeft. Is dat het geval, dan krijg jij 2.500 euro en een straat staatsloten. En daar komt Mank Nelis weer naar binnen.
2: Ja, ik kan je niet meer horen.
0: Ja, daar ben je weer.
2: Hallo.
0: Ja, hallo. Oké, daar gaan we. Het eerste woord is goedkoop.
2: Duur.
0: Die is hartstikke goed.
2: Oeh, gelukkig.
0: Vandaag.
2: Morgen.
0: Foto.
2: Camera. Foto. Lijstje.
0: Lars, wat heb jij gezegd?
1: Video.
0: Foto, video.
2: Oh ja, ook logisch.
0: Snap ik wel hoor.
2: Logisch.
0: Wat had je gezegd bij bitterbal?
2: Frituur.
1: Zonde.
0: Ja, zonde, hè?
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: is een eentje. Ja, scheelt je gewoon 2.500 euro, Lars?
1: Ja, joh. Harde werken vandaag.
0: Ja, je bijzet. Okay.
2: Nog een extra steentje leggen.
0: Werk ze vandaag, jongen.
1: Ja, dat
0: is oi, oi.
2: Hé, er is net iets. Ik heb net iets op de wc gezien. Jullie moeten zo even gaan kijken. Het was heel bizar. Of weet je dat ik het al zeg?
0: Nee, ik ga eerst wel even kijken.

0: Ex-Alarm schrijft Shakira en Burna Boy, Die Die. Heel even over het toilet bij Q-Music. De mensen die afgelopen vrijdag hebben geluisterd naar dit ochtendprogramma, die weten inmiddels dat jij een mailtje hebt gestuurd.
1: Oh, dat is al wel weer.
0: Wat gebeurt er op de gang, jongens? Probeer hier radio te maken.
1: Oh, ik heb de deur open laten staan. Omdat ik met die krukken zit, lukte niet zelf.
0: Allemaal getetten op de gang. Hallo zeg. Nou, even over die mail dus. Dus er kwam een mailtje vorige week van jou. Goedemorgen. Dit gaat naar het hele bedrijf. Het hele bedrijf van Q-Music zijn echt veel mensen. Goedemorgen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door mijn gebroken voet kan ik zonder schuldgevoel gebruik maken van het invalide toilet. Daar heb ik de bril al een aantal keer omhoog aangetroffen. Indrukwekkend wel. Een invalide die staand plast. Mocht je jezelf herkennen, zou je de bril dan naar beneden willen doen? Altijd wat frisser en bovendien ook handiger. Ik moet hem nu steeds met mijn kruk naar beneden klappen. Voor ik kan gaan zitten. Thanks. Ja, ik vond dit zo'n fascinerend passief-agressief mailtje. En wij hebben eigenlijk met stijgende verbazing dit mailtje zitten lezen allemaal. Ja? Want mevrouw gaat één keer naar het invalide toilet en trekt in één keer wel een hele grote scheur open natuurlijk. Omdat de bril naar beneden moet.
1: Ja.
0: Wil je jezelf nog context geven in deze mail of niet?
1: Nee, ik sta nog steeds vierkant achter.
0: Oké, je staat nog steeds vierkant achter.
2: Ja. Staan. Ja.
0: Ja, je staat nog steeds vierkant achter. Luc, die had deze mail ook gezien.
1: Ja, tuurlijk. Die is ook gehoord. Ook onder het e-mailadres iedereen@qmusic.nl.
0: Juist, precies. Ja. En Luc, jij dacht, ja, hier moet ik wat mee.
3: Ja, heel vervelend voor jou.
0: Ja.
3: Ik dacht, ik ga even wat duidelijker maken dat het invalide toilet tot jou toe behoort en tot niemand anders.
1: Heb jij gedaan wat ik net heb gezien?
3: Ik heb gedaan wat jij net hebt gezien.
1: Weet je hoe leuk het was?
3: Ja.
1: Nou, ik, mocht je nog niet weten, ik heb dus mijn voet gebroken en ik loop op krukken. En nu heb ik dus net, werd er met mij gespeeld met vier op een rij. Dus ik strompelde naar buiten, zeg maar, de studio uit. Toen dacht ik, even twee vliegen in één klap. Als ik nu toch op de been ben, kan ik beter meteen even gaan plassen. Dus in rap tempo ben ik er naartoe gekrukt. En toen deed ik de deur van het invalide toilet open. Helemaal een fout toilet geworden. Er hangt een goud glittergordijn. Er is fantastische verlichting aangebracht. Maar er staat een hele foute foto van mij ook op het gootsteentje. Er ligt popcorn, een beetje goor, naast de wc. Hele grote openbak.
3: Ik dacht, misschien wil je een handje popcorn tijdens het doen van je behoefte.
1: Ik kan een 0.0 cocktailtje openmaken als ik dat zou willen. Het is helemaal het sfeertje foute maand.
0: Niet te geloven, toch? Ja, Luc heeft het voor jou helemaal gezellig gemaakt. En die bril was dus omlaag.
1: Ja, dat was echt geweldig. Dank je wel daarvoor.
3: Graag gedaan.
0: Begon het mee. Fantastisch, toch?
1: Nou, ja, echt heel erg leuk.
0: Gaan plassen. Mocht je benieuwd zijn hoe het eruit ziet. En het is altijd lekker om, zeg maar, als je zelf naar het toilet gaat, heel even de socials te openen. Want dan zit je toch.
1: Ja, doomscrollen is het lekkerst op de play.
0: Je vindt de beelden nu op @MattieMarieke.

0: Zed, Maren Morris, Back Your Music en The Middle. Zometeen gaan we even naar de sportredactie. Luc van de sportredactie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nu zit hij er nog, hè?
0: Ja, nu zit hij er nog. Komt een appje van Lisa binnen. Die zegt, hey Luc, hoe is het met je sollicitatie voor het WK afgelopen? Ik heb het vorige week even gemist. Ja, waar had je nou ook alweer voor opgegeven?
1: Bij het Amerikaanse Fox, groot mediabedrijf, daar hebben ze een vacature staan. Daar zoeken ze iemand die alle 104 de WK-wedstrijden gaat kijken op Times Square in een glazen box voor $50.000 aan salaris.
0: Kijk.
2: Wel echt heel, heel veel geld, maar wel echt een verschrikkelijke vacature.
1: Hartstikke leuke vacature.
2: Ja, maar dan zit je daar. Maar je zit dus in...
1: Lekker zitten.
2: Ja, maar in een glazen box op het drukste plein van de wereld.
1: Ja, maar ik mag zitten.
2: Ja, oké, dat scheelt.
0: En voetbal kijken.
1: En voetbal kijken.
2: Ja,
1: alles.
2: Het is wel alles wat jij leuk vindt.
1: Voor heel veel geld.
2: Ja, oké, het is
1: ik voor niet precies.
0: Voor de helft doet hij het nog, denk ik.
1: Joh, al moet ik geld meenemen.
2: Hey, en jij hebt je aangemeld, je hebt gesolliciteerd. Je hebt ook een filmpje meegestuurd, toch?
1: Klopt, ik heb het filmpje meegestuurd dat ik in die bobsleebaan ben gestapt met de jongens in Noorwegen, het Nederlandse bobsleeteam, waar ik toen ooit mee was.
2: Maar je fysiek niet goed genoeg was om echt mee te doen.
1: Ja, maar ja, nee, ja, dat klopt. Ik mocht toen niet verder mee. Maar ik dacht, nou, dan laat ik even zien dat ik en in sport geïnteresseerd ben en ook iets kan vertellen en kan presenteren en leuk van een uitdaging hou.
2: En heb je het ondertiteld?
1: No.
2: Oh.
0: Wat nee, de beelden spreken toch voor zich. Je snapt toch wel wat je ziet.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat snappen ze wel. Ja.
2: Maar goed, ben je het geworden?
1: Ik heb nog geen nieuws.
0: Oh, maar geen nieuws is goed nieuws.
1: Precies.
0: Ik bedoel, heeft hij in ieder geval geen afwijzing.
2: Dat is wel zo, ja. Toch? Nou, ze zijn vast nog door je aanmelding aan het gaan. Is het WeTransfertje gedownload? Anders heb je hem sowieso niet bekeken.
1: Nee, maar ze hebben misschien zo'n apart abonnementje het dan langer kunnen downloaden.
0: Oh,
1: niet meer
0: ja, precies,
1: dagen.
0: Ja.
1: Ik heb er goede hoop op.
0: Hij heeft een tijdverschil, hè. Je moet ze langer de tijd geven.
1: Ook dat, ook dat.
0: Hé, hey, zometeen wel ander sportnieuws. Luc, waar gaan we het over hebben?
1: Nou, het is bloedheet hier in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, waar het WK is. Maar het Nederlands elftal heeft besloten om in het zwart te trainen. Nou zou je denken, dat is niet zo slim.
0: Ja.
1: Maar er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
2: En zuinig.
3: Oké. Okay. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
5: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: 18+, speelbewust.
12: Ja!
2: Echt serieus?
12: 7,
2: wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18+, speelbewust.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Goedemorgen, 9:02, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
19: Goedemorgen. De wachttijd voor een TBS-behandeling loopt nog altijd op, blijkt uit nieuwe cijfers van TBS-klinieken zelf. Inmiddels staan er zo'n 260 mensen op de wachtlijst voor een behandeling. Dat zijn er zo'n 200 meer dan 6 jaar geleden. En deze behandelaar legt bij de NOS uit hoe dat komt.
20: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
19: En de lange wachtlijst kost de staat ook veel geld. Iedereen die langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek krijgt namelijk een schadevergoeding. Problemen in Groningen vanochtend. Door een grote stroomstoring blijven in Delfzijl en de omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders ook uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika ook nog doelen aan rondom de zeestraat. En de jongeren die de fout ingaan en worden betrapt door een boa krijgen vanaf vandaag niet meer standaard een boete. De boa's kunnen jongeren nu namelijk ook doorverwijzen naar bureau HALT. Dat is veel zinvoller dan een boete, zegt HALT bij de NOS.
1: Veel mensen denken nog dat naar HALT gaan betekent dat je een taakstraf krijgt. Dat is niet meer het geval. Jongeren krijgen een aantal gesprekken waarin wordt gekeken naar wat is er gebeurd. Hoe kan je leren van je fout en hoe kan je die ook weer goed maken? Op die manier leert een jongere gewoon veel meer.
19: Jongeren gaan dan naar HALT bij kleine overtredingen, zoals een vernieling of als ze hun idee niet bij zich hebben. Het weer. Ja, vandaag is eigenlijk voorlopig de laatste mooie dag. Het wordt zonnig met hier en daar een buitje. Vooral vanmiddag 20 tot 24 graden wordt het. Morgen in het hele land buien met kans op onweer, hagel en windstoten.
21: Op de weg nog een paar vertragingen langer dan 20 minuten. En dat is op de A4 door een ongeluk richting Rotterdam. Kom je tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden in 6 kilometer terecht. 25 minuten daar. Ook is er een omleiding, dus moet je nou richting Berg op Zoom. Dan kun je beter Rotterdam volgen over de A13 en de A20. Op de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Brugkaterveer 2. 8 kilometer, 35 minuten. En op de A50 naar Zwolle 7 kilometer tussen Heerde en Hattermerbroek met 21 minuten.
22: Ja, dus nog best wel een zonnig dagje. 20 tot 24 graden. Ik denk zomaar is dat deze lekker kan gaan vallen. Dit is de Bauza en Magnetic.

0: music, Somebody That I Used To Know. Goedemorgen, 12 over 9 op maandag de 1e van juni. Je luistert naar show 1646, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En van de redactie staat hier Luc. Hey, goedemorgen jongen.
3: Goedemorgen.
0: Afgelopen weekend weer lekker de voetbal... velden betreden.
3: Ja, zeker.
1: De Zeeuwse dit keer.
3: De Zeeuwse velden van het dorp Waarden. Daar had ik een vriendentoernooi eigenlijk. Elk jaar hebben ze daar een toernooi. Daar kun je dan voor inschrijven met een vriendenteam. Dan speel je op een halfveld 7 tegen 7. En aan het einde van de dag is er een barbecue. Super.
0: Wat leuk man.
3: Ja, heel leuk.
1: Echt geweldig.
3: Ja.
1: Boeit het dan nog hoeveel stier wordt?
3: Nee, ons niet. Dat merk je ook wel. We hebben de eerste wedstrijd keurig met 5-0 gewonnen. Nou, toen gingen we aan het bier. En alle andere vierde wedstrijden hebben we verloren.
0: Oh. Fantastisch. Ik ben weer trots op je, jongen. Ja. Ondertussen, ja, Annemarie zei het net ook al, de oranje koers begint te stijgen.
3: Zeker,
0: het
3: zeker.
0: Het WK komt eraan nu.
3: Ja, en dat merkte je de afgelopen dagen vooral in Zeist. Want daar had Oranje een uitzwaaitraining, daar konden fans naartoe. En er mochten ook cameraploegen bij zijn. Het werd allemaal gefilmd, allemaal op de social media verspreid. En daar zagen we dat Oranje traint in het zwart.
0: Ja, ik heb dat die beelden ook gezien.
3: En dat is vrij opmerkelijk, zou je denken.
1: Want ja, het was warm.
3: Het was al warm hier in Nederland. En aan de andere kant van de oceaan is het nog warmer. Daar waar het WK is, in de Verenigde Staten, is het veel warmer. En dan zou je denken, is dat dan wel de juiste keuze geweest? Nou, Oranje die heeft dat laten weten, want er zijn veel vragen over natuurlijk. Die heeft gezegd, op basis van recente wetenschappelijke studies... maakte de kleur van het shirt geen verschil met als argument... Bedouinen dragen ook al eeuwen zwart in de woestijn. Even googlen wat dat was. Bedouinen zijn voornamelijk woestijnbewoners in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bedouinen leiden vaak een nomadisch of semi-nomadisch bestaan... en wonen daarbij meestal in tenten. Goed. Hey. Op basis van de levensstijl van woestijnbewoners worden wij dus wereldkampioen.
1: Hey, geweldig. Hey, maar dit is een wetenschappelijk onderzoek waar we allemaal wat aan hebben.
0: Nee, dat klopt. Maar ik zou al, is het maar voor het placebo-effect, een wit t-shirt aantrekken. Want je denkt toch, ja, ik heb het al, heb je ook nog zwart aan?
1: En oranje, wat doet oranje?
3: Oranje wordt wereldkampioen.
1: Ja, dat is juist.
3: De NOS was dus ook aanwezig bij deze uitzwaaitrainingen van Oranje. En ik heb gisteravond tijdens het 8-uur-journaal iemand gespot... die zo kan komen werken op de sportredactie.
4: Oh, dat ze even laten zien dat ze echt wel wereldkampioen kunnen gaan worden straks.
5: Dus waar moet dan met name nog op gelet worden?
4: Nou, op de bal.
0: Mooi.
1: Prachtig. Oh, ja, ja, ja.
0: Hier kan je trots op zijn.
3: Waar moet met name op gelet worden?
0: Op de bal.
3: Op de bal, inderdaad. De jongens die gaan met een goed gevoel naar het wereldkampioenschap. Want er wordt nu al flink gescoord. Dit weekend zagen wij op sociale media dat Teun Koopmeijners... zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd.
1: Heeft hij dat bij Suzanne en Freek gedaan? Want wij hebben hem daar zien zitten op de tribune. Tegen,
3: ja. Nee, dat heeft hij daar niet gedaan. Hij heeft aan een heel mooi Italiaans meer gedaan. En dat zagen we dus op zaterdagochtend op zijn social media. Helaas heeft zij gezegd nee, tenzij je wereldkampioen wordt, Teun. Cody Gakpo, die wordt voor de tweede keer vader, heeft hij aangekondigd. En Jan-Paul van Hekken, die wordt ook vader, de verdediger van het Nederlands elftal, van een tweeling. Hij krijgt twee jongens. Nou, lijkt mij mooi als de ene Jan heet en de andere Paul.
0: Ja, natuurlijk, ja, mooi. Ja. Hey, wat is nu een beetje de planning, Luc? Zodat we een klein beetje bij zijn?
3: Ja, woensdag speelt Nederland nog tegen Algerije in de Kuip.
0: Ja,
3: voor 9 s'avonds beginnen ze.
0: Ja, ja.
3: Dan vliegen ze de volgende dag naar New York. Dan gaan ze daar nog een paar dagen trainen. En hebben ze een oefenwedstrijd tegen het altijd lastige... en tactisch zeer uitgedokterde Oezbekistan.
1: Oh, dat komt wel goed, hè?
3: Komt wel goed. Ja, nou ja, goed. Onderschat ze niet. Hebben enorm goede spitsen, Oezbekistan.
1: Oh.
0: Nou, we worden wel wereldkampioen, hè?
3: We worden wereldkampioen, jongens.

0: Shana Spyro, Vacuum Music, and Material Lover.
1: Hey, Teun, Kool, Haas.
2: Koopmijners,
1: dankjewel. Die meegaat naar het WK. Die heeft dus dit weekend bekendgemaakt dat hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd.
2: Klopt.
1: Heeft hij dat gedaan bij Miss Montreal? Nee. We hoorden net van Luc van de sportredactie dat bij een prachtig Italiaans meer is gebeurd.
2: God, ja, dat filmpje.
1: Ja.
2: Er is iemand ten huwelijk gevraagd bij het concert van Miss Montreal inderdaad in AFAS. En daar gebeurde dit.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
2: Oh my god.
1: Zo, ik vond dat ook heftig om daar te kijken.
2: Ja, ik kon het ook bijna niet aan.
1: Maar wat een verkeerde inschatting van hem om het daar te vragen.
2: Nou ja, waarschijnlijk. Hij weet natuurlijk ook wel. We hebben geen idee wat er gebeurd is. Maar dat het niet helemaal lekker loopt zoveel is wel duidelijk. Misschien heeft hij gedacht van ja, dan ga ik het gewoon groot aanpakken. Weet je wel. Dan ga ik all in. En misschien geeft dat bij haar aan hoe belangrijk ik het vind. En hoe graag ik het wil. Een soort van ja, maar dan maar. Weet je wel.
1: Maar
2: groot. Groot.
1: Even überhaupt. Als je je partner ten huwelijk vraagt, dan moet je dus in kunnen schatten of die persoon

0: Ja, je moet toch verantwoorden.
1: Ja,
0: want
1: sorry, ja.
0: Het begint ook een beetje met boelgeroep, maar uiteindelijk krijgt zij wel bijval en applaus.
1: Ja, zeker.
0: Kun je toch indenken van, nou, dit is gewoon niet het moment.
1: Nou, ik vond het ook knap van haar. Want ik kan me ook zomaar voorstellen dat je, zeg maar, onder die sociale druk, van je staat op een podium, je zegt van, ja, zeg dan maar ja. Weet je wel?
2: En gaat hij het nog een keer doen, ooit, bij haar?
0: Nou ja, redden zij het überhaupt? Ja. Komen ze door deze struggles? Heen, ja. En volgens mij is een huwelijk aanzoek natuurlijk ook niet de manier om uit... Ik weet dus niet wat voor problemen ze hebben, maar dat is natuurlijk ook niet de manier.
1: Nee, dat is niet de manier, nee.
0: Hoe zou jij een aanzoek aanpakken?
1: Nou, dat doe ik even lekker voor mezelf.
0: Oh.
1: Dat hoor je over een paar maanden wel. Nee, grapje. grapje. Ik denk dat ze deze wel gespeeld heeft. Dit is Miss Montreal.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Miss Montreal, Back in Music en Door de Wind. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Nou, de Zeeuwse stranden.
1: De Zeeuwse stranden, ja, gaan heel even naar Zeeland.
2: Ja, even naar Zeeland.
3: Heerlijk plekje, heerlijk plekje. We nemen alle het beste ijskokker en kibbelingkraam even door zo meteen. Ja, lijkt mij
2: leuk. Nee, mensen, doen daar, mensen zijn daar aan het kaas van duwen. En daar hebben ze last van.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2 jaar

0: internet- en tv-abonnement, een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
2: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Half tien, goedemorgen. Vertraging op de weg vanaf een kwartiertje. Die zijn op de A27. Door een ongeluk richting Utrecht kom je tussen Gorkum en Noordeloos in 4 kilometer. Reken daarop 20 minuten. En op de A28 naar Zwolle 7 kilometer tussen het Harde en Zwolle-Zuid met 23 minuten.
20: Vandaag is voorlopig de laatste mooie dag. Het wordt vandaag zonnig met vanmiddag hier en daar een bui. 20 tot 24 graden. Morgen in het hele land buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Annemarie heeft het laatste nieuws.
0: Goedemorgen, het gaat over TBS-klinieken. Want de wachttijd voor een TBS-behandeling is nog altijd lang. En dat terwijl het aantal TBS-patiënten wel afneemt. Blijkt uit nieuwe cijfers. Komt onder andere doordat de doorstroming vastloopt. TBS'ers die klaar zijn met hun behandeling en op een andere plek moeten gaan wonen, die kunnen vervolgens vaak nergens terecht. Ze houden de plekken dus bezet in de kliniek, waardoor de wachttijd oploopt. Kost de overheid ook veel geld, want patiënten die langer dan 4 maanden moeten wachten op een plek in een TBS-kliniek, die krijgen een schadevergoeding. Vandaag is de tweede dag van de coronaverhoren in de Tweede Kamer. De speciale commissie spreekt deze week met bijna 50 mensen deze weken om uit te zoeken of er goede beslissingen zijn genomen tijdens de pandemie en wat we kunnen leren voor een volgende crisis. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld, toen kwam viroloog Marion Koopmans langs en oud-minister Bruno Bruins, die werd toen ook bevraagd.
20: Ik heb daar een stukje van gezien, of tenminste gelezen, maar ik heb een soort corona-memory gedaan. Ja. Want al die, inderdaad, Marion Koopmans, Jaap van Dissel.
21: Komt Ernst Kuipers ook voorbij? Natuurlijk. De IC-baas.
20: Ja, zeker. Diederik Gommers hadden we.
21: Oh, Gommie!
20: Ja, Bruno Bruins.
21: Ja, van het briefje van Bruno, hè?
20: Briefje.
0: Irma.
21: Nee.
20: Doventop.
21: Irma was altijd niet gevraagd worden.
0: Nee, natuurlijk niet. Die komt niet langs. Maar pas wel in het rijtje.
21: Ja. De bingo-kaart bij jou was vol.
20: Ja, absoluut.
0: Afgelopen week was het natuurlijk heerlijk weer om op het strand te liggen. Maar in Wemeldingen in Zeeland zijn bewoners niet zo blij met al die strandbezoekers. Omroep Zeeland heeft er een verhaal over. Ze hebben er namelijk een zootje van gemaakt.
22: Ja, in de laatste paar dagen, wat ik eigenlijk heb gezien, was een complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier.
0: Ja, met vrijwilligers hebben ze het strand weer opgeruimd. Maar ze hopen wel dat jongeren zich wat anders gaan gedragen.
22: Als er nou eens één iemand zou zeggen van jongens, dit kan niet. Ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer.
21: Hé, maar kaas van nu op het strand, dat is toch echt geen potje. Er zit overal zand.
20: Wat een gedoe.
21: Ja.
20: Ja, misschien.
21: Dan moet je het wel echt graag willen, hè?
20: Heel vroeg in je relatie.
21: Ja, inderdaad. Of, dat je dan echt
0: meer tussen de duinpannetjes.
20: Ja, nee.
21: Ik heb dat dus wel gedaan. Daarom weet ik dat het een gedoe is. Wat een gedoe.
20: Ja. Ah ja, nee, overal zand. Ik hou sowieso niet van zand.
21: Nee.
20: Nee hoor.
0: Nou, goed, we weten genoeg. Dan nog 10 dagen tot de start van het WK. En mocht je in een Oranjestraat wonen, nou, dan kun je haast niet anders dan dat de boel al flink versierd is natuurlijk. In Haarlem hebben ze ook een Oranjestraat. En bij vorige voetbaltoernooien, ja, toen hingen de oranje vlaggetjes erbij, spandoeken. Maar er is nu nog helemaal niks te zien aan versiering. Deze buurtbewoner die denkt wel te weten waarom.
23: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen. En de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
20: Al die aspects.
0: Ja, al die experts. Dit zei hij bij NH Nieuws. Deze man, ja, die liep daar ook door de straat. Die is er een soort voor klaar voor.
24: Meneer, u bent de enige die eraan heeft gedacht.
25: Waar dan?
24: Aan het WK, met uw oranje shirt.
25: Nou, niet doelbewust hoor.
24: Nee?
25: Nee. Maar ik vond het gewoon een leuk kleurtje. Lekker zonnig weer, dus ik denk, hop, eruit Jan.
20: Juist, eruit Jan.
21: Ik ga een domme vraag stellen.
20: Ja, kom maar.
21: Als je ik hoor aan jou dan zeggen, Annemarie, als je in de Oranjestraat woont, kun je haast niet anders dan de boel flink versieren. Ik heb altijd gedacht, de Oranjestraat is een overkoepelende term voor alle straten die echt zo fan zijn met z'n allen van Nederlands elftal, dat ze zichzelf helemaal onderdompelen in de oranje kleur. Mm. Maar er zijn natuurlijk ook letterlijk Oranjestraten. Net zeg maar de naam van de straat.
20: Oh.
21: Wat wordt er nou bedoeld?
0: Volgens mij is dit letterlijk de Oranjestraat die bestaat in Haarlem.
21: Ja, precies. Dus dat je een post, dat je ook dat je adres is. Oranjestraat 12.
20: Oranjestraat nummer 13. Of is dit de titel voor de straat die het hardst het WK viert?
0: Ja, je hebt natuurlijk ook de bekende Oranjestraat bijvoorbeeld in Den Haag. Maar dat is dan wel de Marktweg.
20: Ja, dat klopt.
0: Maar die noemen we de bekende. Maar dit is letterlijk de Oranjestraat.
21: Oké.
20: En daar zijn ze aan het testen of mensen ook echt klaar zijn voor oranje.
0: Ja, daar was het altijd ook. Ja, waarschijnlijk ook vanwege de naam van de straat. Maar daar hebben ze de boel altijd versierd gehad.
20: Ja.
0: En nu dus
21: door die expats.
0: Door die expats.
20: Mattie en Marieke. Music. Zometeen Alex Warren naar Rose en Bruno Mars. Oh, en we moeten het zometeen hier nog even over hebben.
26: Hey Mattie.
20: Ja.
26: Mag ik vragen waarom je eigenlijk een pet op hebt?
20: Dat
26: is toch helemaal geen gezicht?
20: Nou.
26: Trouwens, je bent veel, veel leuker zonder pet.
20: Ja, maar,
26: en je zit binnen, weet je nog?
27: Tanga, Swan en Lendam, game. Lendam.

0: Ik hoop zo dat Alex Warren dan verteld wordt door iemand van de platenmaatschappij. Zo van, hey, het gaat supergoed. Even wat minder in Nederland, want daar ben je van de nummer 1 gestoten.
1: Ja.
0: In de Dutch Top 40. En dat hij dan vraagt, goh, maar laat eens horen dan. Wat staat er nu dan op nummer 1 in Nederland?
2: We gaan nog even door.
3: Who is this?
4: Who's this?
3: This is just in the wild.
0: Just in the wild, yes.
1: Alex.
0: Zo, ja, fantastisch toch?
1: Tandje bij.
0: Nieuwe nummer 1 in Nederland.
1: Ja, wel echt zo leuk voor die Justin.
0: Fantastisch,
1: hè?
0: Fantastisch. Hey, Luc, op de redactie. Je hebt, je hebt ook een soort van rapport van deze ochtend.
5: Klopt, ja. Al sinds 6 uur vanochtend wordt er veel geappt. Dat kan natuurlijk de hele ochtend zo door. Laat vooral even je berichtjes achter. Ja. Maar al 4 uur lang gaat het eigenlijk over één en hetzelfde. En dat is jouw pet.
0: Ja, laten we even luisteren.
6: Mattie. Heb jij soms een bad hair day?
7: Je moet je dat petje maar even niet doen, Mattie. Want kikken dat wel goed.
6: Weet je op wie je zo lijkt?
0: Nou.
6: Op Chuck Norris.
0: Chuck Norris.
8: Hé, Mattie. Mag ik vragen waarom je eigenlijk een pet op hebt? Het is toch helemaal geen gezicht?
0: Nou.
8: Trouwens, je bent veel leuker zonder pet. En je zit binnen, weet je nog?
0: Ja, ik zit binnen. Ja, ik weet het.
1: Hé, waarom heb jij een pet op?
0: Nou ja, deze heb ik gekregen voor Kiki.
1: Ik vind het een hele leuke pet.
0: Ik gewoon een hele leuke pet. En inderdaad, ja, ik heb echt heel weinig pet op.
1: In het verleden heb jij veel vaker petjes gedragen.
0: Ja, en nu, valt het enorm op. Ja, ik vind het gewoon een leuke pet.
1: Ik ook.
0: Dus is er wel mis mee?
5: Nee, hebt een pet op. Ja, al doe je een hoed met veren of een jurk. Kan mij schelen hoe je daar gaat zitten.
1: Nou,
5: ja,
1: wij
5: vinden het helemaal niet zo heel boeiend op de redactie.
1: Ik vind vooral ook dat ik denk, ik vind het jou leuk staan. Ik vind het ook zomers. Ja, hoor. Ja. Het kleurt heel erg leuk bij jouw spijkerblouse.
0: Ah,
5: ook zijn er veel mensen op de werkvloer hier verder bij Q. Groot pand natuurlijk, veel mensen.
0: Ja.
5: Je hebt ook een mening over. Ik liep even langs bij een van de collega's die er ook iets van vond.
9: Een soort zwaar gevochten crimineel. Ik weet het niet.
10: Zoals wie dan?
9: Ja, ik denk wel een zware jongen uit de EBI.
10: En wat noemen ze naam?
9: Ja, een Ridwan T.
10: Ik vind het wel tachy lijken met deze pet.
9: Ja. Dat hoor je mij, denk ik wel zeggen, ja.
0: Nou,
9: ja.
0: Hallo zeg.
1: Wat is dat nou voor vergelijking?
5: Een soort van ondergedoken, stiekem een crimineel. Van, kijk, mij ziet niemand zitten. Ik trek die pet stevig over mijn ogen.
1: Wat overdreven.
5: Ja, goed. Dus tachy werd genoemd. Toen dacht ik, ik kan wel even wat knutselen.
0: Ja. Maar dan kan ik nu luisteren.
5: Ja, doe maar.
1: Ik vind het niet kunnen. Ja, ik vind het echt niet kunnen. We hebben het echt over de grootste crimineel van Nederland. Mag ik zeggen dat ik het niet vind kunnen? Ik bedoel, ik wil niemand aan de schandpaal nagen, maar ik vind het echt niet kunnen.
5: Sorry, maar jij maakt al 4 uur programma met hem.
1: Ja, ik vind het echt te ver. Ik vind dit echt te ver.
0: Oh, dat gaat te ver.
1: Ja, ik vind
0: we hebben
1: grens
0: bereikt in dit programma. Dit kan niet.
1: Nee, ja, ik bedoel, ik ga niet aan zijn pis. Het is wat het is, maar ik vind het grappig.
0: Ja.
5: Nee, maar dat mag
0: ja.
5: Ook.
0: Ja,
5: dat mag ook.
0: Nee, dus er is zeg maar één stap voorbij leuk, Luc. Dus,
11: We gaan nu weer een rapport maken over het rapport van Luc.
1: Interessant. Ja, we gaan na 10 uur door, maak er maar ruimte voor.
0: Okay. Hey, even wat anders jongens. Wij spelen natuurlijk iedere ochtend om 8:30 4 op een rij. Nu gaat het natuurlijk niet om ons. Het is jouw kans om 2.500 euro te winnen. Maar ja, toch heel even Annemarie. Je bent al een tijdje niet gekozen om mee te spelen. En nogmaals, het gaat niet over ons. Maar Annemarie vroeg zich af of ze nog op de keuzelijst staat. Zeg maar. Is ze nog überhaupt een optie?
11: Ik denk dat ik niet meer op de lijst sta.
0: Ja.
1: Ja, het is onderzocht. Wat is de laatste keer, Kiki, geweest dat er gekozen is voor Annemarie?
12: Ja, echt lang geleden. 9 april.
11: 9 april.
0: Ja,
12: maar het grappige is, toen won je ook nog samen met Jolanda.
11: Ja, mensen zijn gek.
1: Hè?
11: Mensen zijn echt gek.
0: Ja.
1: Wat raar. En Annemarie is ook degene die als snelste de studio uit is. Omdat zij heeft niks gebroken.
11: Huh? Nee.
1: Nou ja.
11: Hier zit iemand met een rare pet en iemand met een lange poot.
0: Niet over mijn petje nou.
1: En ik wil ook niet. Ik
11: normaal hier.
1: Nee, dit is allemaal uiterlijk shaming. Ho ho. Maar ja, het is een optie hè, mensen. Annemarie is gewoon ontzettend goed in 4 op rij.
0: Ja, precies. Dus kies voor Annemarie. Want inmiddels kiezen mensen nog eerder voor een zware crimineel.

0: bye.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: Ja, wij zeggen bye bye bye en hello hello tegen Bas.
1: Hello, hello.
0: Hello.
2: Bas was dit weekend naar Beekse Berg. Heb je daar nog eventjes jouw broers en zussen gedag gezegd? Dus hieraf.
3: Ik zat hier op te wachten.
0: Ja, ach. Ach, ik heb mezelf natuurlijk afgelopen weekend ook 2 keer gemaakt.
1: Ja, ja dat is ook heel goed.
0: Hey, maar wel leuk altijd Beekse Bergen.
1: Ja, mooie park. Ja, leuk. Ja.
2: Ben jij dan, zat je in de auto en heb je dan die safari experience gedaan?
1: Oh ja, nee. Ik heb ze wel allemaal zien rijden inderdaad. Dan sta je daar in de file. En dan tussen de kamelen en de giraffen en de zebras. Nee, wij hebben de looproute gewoon gedaan. En op een bootje, dan vaar je zo mooi door dat park heen. Ook leuk.
2: Dat is mooi.
0: Leuk. Ja. Echt heerlijk. En lekker weer ervoor natuurlijk.
1: Ja, dat was perfect.
0: Zeker.
2: Ja, alsof je op de savanne was. Nou, je waande je natuurlijk eigenlijk in The Lion King. Ja, inderdaad. Precies.
0: Wat wij willen zeggen, Bas is volledig uitgerust. 100% fit om weer de hele week op Menno zijn plekje te zitten. En natuurlijk ook klaar voor het foutuur. Bas, waar kunnen we mee aftrappen?
1: Village People, YMCA.
0: Foute maand is begonnen, je kan het wel horen. Echt een rammer.
1: Ja. Of Marianne Rosenberg.
0: Waarmee begint Bas het foutuur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
16: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
1: Merci.
18: Thanks.
19: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.nl.
4: Mooi van Ethos. Get ready.
20: ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl. Je verdient het.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Youfone.
30: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
31: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
32: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
33: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
32: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
34: Goedemorgen. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een vermiste Nederlandse vrouw. De 41-jarige vrouw uit Schagen is inmiddels een week spoorloos nadat ze niet kwam opdagen voor een excursie. Het lichaam werd gevonden in een meer. Volgens een lokale burgemeester gaat het om de Nederlandse vrouw. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het onderzoek nog loopt. Zogenoemde homogenezingen lijken nu echt strafbaar te worden, dat schrijft de Telegraaf. Na de Tweede Kamer lijkt nu ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor een verbod te zijn. Het gaat dan om zaken als psychische druk en elektroshocktherapie. De omstreden homogenezingstherapieën gebeuren vooral in streng gelovige gemeenschappen. Morgen praat de Eerste Kamer erover. Thuisbatterijen om je zelf opgewekte zonnestroom op te slaan worden steeds populairder. In de eerste maanden van dit jaar werden zo'n 20.000 van verkocht en dat is een flinke stijging. Het komt waarschijnlijk doordat stroom opwekken met zonnepanelen vanaf volgend jaar minder geld bespaart op de energierekening. Toch is zo'n thuisbatterij voor heel veel mensen geen goede investering, zegt deze expert bij RTL.
35: Voor huishoudens die geen elektrische auto hebben, geen warmtepomp, zal het heel moeilijk worden om die thuisbatterij weer terug te kunnen verdienen.
34: Zelfs als alles in je huis elektrisch is, je een elektrische auto rijdt en op het goede tijdstip de vaatwasser aanzet, is het nog steeds lastig om zo'n thuisbatterij terug te verdienen. En een Nederlandse windsurfer gaat proberen een nieuw wereldrecord neer te zetten door 24 uur lang non-stop te surfen. In die tijd wil hij proberen minimaal 800 kilometer af te leggen en het huidige record ligt al bijna 700 kilometer. Afhankelijk van het weer gaat hij de komende weken zijn poging wagen op het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland. En met zijn recordpoging wil hij geld ophalen voor het goede doel Spieren voor Spieren. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is zonnig, vanmiddag meer wolken, maar de kans op een bui blijft klein en het wordt 20 tot 24 graden.
1: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files nog. Van een kwartier of langer op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal kom je in 15 minuten. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos, daar is je vertraging 24 minuten. Controles op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,9. De A28 Assen-Groningen bij 195,6. En de A50 Zwolle-Apeldoorn staan ze bij 227,9. Zo, goedemorgen maandagochtend 1 juni. De meteorologische zomer is begonnen, jongens. Ja, lekker. Nou, het foute uur staat ook op het punt om te beginnen. Nou, wat wil je nog meer? Misschien de koffiecup. Heel simpel, even inklokken. Hè. Doen we altijd aan het begin van het foute uur. Stuur even deze kant op via de Q-Music app. Waar momenteel de radio aan staat bij je. Misschien op kantoor. Ben je buiten aan het werk? Sta je op de steiger? Stuur deze kant op via de Q-app. Spreek ik je misschien zo.
0: Welcome to the one and only, the original.
2: Dit is
3: het foute uur.
1: En wat wil je zo horen? Ga je voor 100% van Flemming en Mart? Of voor dat Lil Kleine met Samuel Welten? Maak me nou niet gek.
0: Q Music is proud.

0: Dit is het Foute Uur.
1: DJ Paul Elstak hoorde je Rainbow in the Sky. Het is 13 over 10 op maandagochtend. Goedemorgen, Bas hier op de plek van Menno. Die geniet nog even lekker van zijn vakantie. Robert Schouten, die klokt zich in. Goedemorgen, heerlijk in het zonnetje aan het lassen hier. Chris Teunissen is erbij ingeklokt. Ben er weer bij, stickers aan het verwijderen. Annemieke ingeklokt, thuis aan het werk hier met het Foute Uur aan. En Tijmen Losser, die zegt, ik heb lekker het Foute Uur aan in de keuken. Ik ben koekjes aan het bakken. Het zal het lekker ruiken bij Tijmen. Mickey van Altena, die is ook bij het dagje Tilburg vandaag. Ik klok me weer in. En Jip, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En waar luister jij naar het Foute Uur, Jip?
2: Ik luister vanuit de stal bij Kate op locatie. Dat is een kinderboerderij.
1: Kate op locatie?
2: Ja.
1: Het klinkt alsof dat een mobiele kinderboerderij is dan.
2: Correct. Wij komen echt naar de mensen toe. Ze kunnen ons inhuren. En dan komen we langs met de diertjes. Ligt eraan wat je wil. We kunnen met de koeien komen. We kunnen met de geiten komen. Met de schapen. Noem het op. En we hebben het waarschijnlijk...
1: Je laat het in en je komt de kant op. Wat gezellig. Ja. En welke dieren heb je vandaag achterin dan?
2: Eens kijken. Ik ben vandaag zelf op de stal. Dus
1: oh ja.
2: Ik heb vandaag niets mee. Maar stalwerk moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Ja, dat is ook zo. En wat ben jij dan aan het doen? Waar ben je druk mee in de stal?
2: Op een moment hebben we net nog de stal uitgemest. Dus dat is gewoon alle vieze plekjes weghalen. En daarna mooi weer nieuw hooi erop strooien.
1: Gezellig.
2: En natuurlijk de diertjes eten geven hebben we ook al gedaan.
1: Heerlijk. Gaat het een beetje goed op het Foute Uur ook? Het is een beetje dansend in de stal?
2: Ja, het is heerlijk altijd, de Foute Uur. Dus
1: lekker.
2: Ik geniet er hard van.
1: Heel goed. Nou, we gaan de All Right Stop Coffeetime Cup je kant op sturen. Het handige meeneembeker. Komt ook geen stro in. Zit een mooie deksel op.
2: Ah, lekker.
1: Heel handig. En nog één ding.
2: Ja?
0: Fijne dag.
1: Een fijne dag, Jip.
2: Een fijne dag.
1: Werk ze. Doei doei.
2: Hey, doei doei.
1: Het is het Foute Uur. Ga je zometeen voor Britney Spears. En Oops, I Did It Again. Voor de Gary Halliwell. Met It's Raining Men. Jij bepaalt het nu. Door te stemmen op je favoriet in de Q-app.

0: zometeen een vader-zoon battle. Ja, leuk. Ga ik zo meteen aan je voorleggen. En jij bepaalt natuurlijk zoals altijd welke liedjes je hoort tussen die twee. As we speak is een battle gaande tussen Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Ja, of ga je voor Grooves in the Heart. D-Light. Nou, stem op je favoriet die in de Key Music App. Ik moet zeggen, Stevie V, Dirty Cash ligt aardig voor. Dus je kan daar nu nog verandering in brengen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd...

0: wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar
7: €6,49. Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Het is de 10:30. Goedemorgen, Q Music weer van Weerplaza. Voorlopig de laatste mooie dag. Zon, max 24 graden, wel kans op een buitje. Morgen in het hele land buien met kans op onweer, hagel en dan ook windstoten. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file gemeld. Langer dan 10 minuten nog op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal is een ongeluk gebeurd. Kom je in 3 kilometer, 16 minuten is je vertraging.
14: Bas van Nimwegen.

en Country Road in het foutuur van Q-Music. Het is vandaag internationale dag van de ouders. Ja, een dag om ouders over de hele wereld te eren. Of als je vader- en moederdag vergeet, dan heb je altijd nog internationale dag van de ouders. Dus ja, vergeet ze niet in het zonnetje te zetten vandaag. Ik dacht, laten we ook even een ouder-kind battle doen in het foutuur. Dus ga je zometeen voor André Hazes junior. Leef. Of voor de senior. En bloed, zweet en tranen. Stem op je favoriet. Doe je in de Q-Music app. Liedje met de meeste stemmen. Hoor je

André Hazes en bloed, zweet en tranen. Ja, misschien een kleine inspiratie hè, voor je stemlijstje. Pen dan heel even mee. Morgen starten namelijk de stem 10 daags, hè, voor de Foute 1500. Kun je 10 dagen lang jouw favoriete foute nummers door gaan geven. En dan hoor je ze natuurlijk terug in de Foute 1500. Vanaf volgende week vrijdag gaan we die doen. Ja, echt zin in. Leuk. Alleen maar van deze foute knallers. En die week sluiten we natuurlijk af met de Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion.

0: Suarez in het foutuur van Q Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fieke.
1: Het komende jaar is zo. Het vuurwerkverbod komende jaarwisseling is niet streng genoeg.
0: Alvast champagne opengepopt.
1: Ja, zoiets.
0: Ik zei net, vanaf morgen kun je stemmen op de Foute 1500. 10 dagen lang. Daarna hoor je de Foute 1500 natuurlijk op Q. 20 juni, de Foute Party. En bij alles hoort natuurlijk het Foute Anthem. Donnie en K3, Schaduw, ga ik zo meteen nog even lekker draaien.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldzink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldzink-advies.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker. Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans.

0: Nu overal te beluisteren.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
7: Goedemorgen. Er moeten strengere regels komen rondom het vuurwerkverbod. Dat adviseert de Raad van State. Het vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling voor het eerst in heel Nederland. De Raad van State vindt dat het kabinet uitzonderingen op het verbod nu nog te makkelijk maakt. Bijvoorbeeld voor verenigingen die wel vuurwerk zouden kunnen kopen en afsteken. Dat past volgens de overheidsadviseur niet bij het doel van de wet, een veilig oud en nieuw. In de gevangenis in Vught wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk datalek. Op een speciale laptop horen gedetineerden alleen hun eigen strafdossier te kunnen bekijken. Maar er wordt nu gevreesd dat een gevangene het dossier van een andere gevangene heeft ingezien. Een van hen verblijft in de extra beveiligde inrichting, waar mensen als Ridouan Taghi en Willem Holleder zitten. Pieter van den Hogeband gaat niet mee naar de Olympische Spelen over 2 jaar. De oud-zwemmer stopt als chef de mission. Dat is het aanspreekpunt en boegbeeld van de Nederlandse ploeg. De sportkoepel kiest voor een andere invulling en gaat op zoek naar een opvolger. Pieter van den Hogeband won namens Nederland 3 gouden medailles op de Spelen. En niet schrikken als je telefoon over een uurtje heel veel lawaai maakt. Het is de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat straks om 12 uur het luchtalarm weer wordt getest. Maar straks gaat, als het goed is, ook het NL-alert af op je telefoon. Dat systeem wordt ingezet bij grote branden, noodweer of andere gevaren in de buurt. Het wordt elk half jaar een keer getest en dat is dus zo om 12 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is zonnig, vanmiddag meer wolken, maar kans op een bui blijft klein en het wordt 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel Fieke, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file nog op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Ongeluk daar zorgt voor 13 minuten. Controles op de A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,9. De A28 staan ze Assen-Groningen bij 195,8. En ook op de A50 Zwolle-Apeldoorn daar opletten bij 228,0.
8: Music. Bas van Nimwegen.
6: Ik ga er zo voor zorgen dat je de rest van de dag een liedje in je hoofd hebt.

0: Q Music met Shepherd, you're the coming home. Vandaag terug naar 1 juni 1984, de opening van een hele bekende attractie in de Efteling, namelijk...
1: Ja!
0: Ken je gelijk toch? Carnaval Festival 1 juni 1984 werd het eerste ritje gemaakt. Maakt eigenlijk een reis, hè, door de hele wereld, van China tot Hawaii met je karretje. Wie heeft er niet in gezeten? Ik wilde er pas voor het eerst met mijn dochter Kiki van 2,5 in. Die is sowieso al fan van Yoki en Jet. Dus ik dacht, ja, dit gaat ze fantastisch vinden. Nou, de hele ochtend opgehaaid. Komen we eraan, wat denk je? Hartstikke dicht. Ja, vanwege onderhoud. Dus dat feest ging mooi niet door. Scheelde dan wel dat irritante muziekje de rest van de dag niet in je hoofd zit. Waar jij en ik nu wel last van hebben, zeg maar. Maar goed, dan de top 40 van toen, 1 juni 1984. Ik heb er 3 liedjes uitgehaald. Welke wil je horen? Stuur het deze kant via een berichtje met de Q Music app. Leuk als je dat even inspreekt met een audio-appje. Ga je voor de nummer 1 van toen...

0: Big in Japan. En op 4-3. Robert Jacketti en de Scooter. En I Save the Day. Aan welke wil je horen? Laat het weten via de Q Music app.
1: Dit is het.

0: Martin Garrix en Love bij Q-Music en Matt. Terug vandaag naar 1 juni 1984, de dag dat de Carnaval Festival in de Efteling werd geopend natuurlijk. Ik zie een hoop klachten dat ik het deuntje heb gedraaid van de attractie natuurlijk. Ja, dus de rest van de dag zit dat deuntje natuurlijk nog in je hoofd. Sorry daarvoor, ja. Ik zal het niet meer doen. Verder had je de keuze uit 3 liedjes uit de top 40 van toen. I Want To Break Free, Queen was keuze 1. Elfa Film met Big In Japan was keuze 2. En Robert Jacketti in de Scooters met I Save The Day. Audio appje van Yuri.
1: Er gaat niks boven Queen, natuurlijk.
2: Ja, voor mij nummertje 2. Big In Japan. Hoor je niet zo vaak, dus superleuk.
1: Ja, Bas, ik ga toch voor I Want To Break Free.
3: Wij willen heel graag I Save The Day horen zometeen.
4: Ja, dit kan natuurlijk alleen maar Queen zijn.
5: Ik kies voor I Save The Day, Bas.
6: I Save The Day, lekker man. Lekker bezig, Bas.
0: Ja, het is spannend. Heel spannend. Alphaville Big In Japan heeft 18% van de stemmen gekregen. Maar het ging vooral tussen I Want To Break Free en I Save The Day. 39% voor Queen. 43% voor inderdaad Robert Jacketti. I Save The Day is de top 40 classic van vandaag.

0: Faithless, New Religion bij Q Music. Hey, ik zei het net al, vandaag de laatste dag, volle zon. Vanaf morgen wordt het toch allemaal wat minder, wat onstuimiger. Windstoten, hagel, regen. Nou, zometeen om de radio nog even nagenieten van die zomerdagen. Carol G komt eraan. En Sianta te hubiera conocido.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
7: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
12: Zo klinkt de mooie de toekomst. Die kinderen die zorgen.

0: Nu bij Albert Heijn.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
14: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Q-Music The Party. Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music.
4: Zon, het is zonnig, max 24 graden. Wel kans op een buitje. Later dan gaan we meer regen krijgen. Morgen helemaal buien, onweer, hagel en harde wind dan. Q-verkeer van Flitsmeister met files. Twee gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Kom je in 21 minuten. En de A12 ook Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Defect voertuig, daar is je vertraging 16 minuten.
3: Bas van Nimwegen.
4: Met Harry Styles zometeen en dit is Carol G.
5: Ya lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

Armin van Buren en Davina Michelle bij Q. En hold on, ik zag net een appje binnenkomen van Justin van Milo. Die zegt, ik wil mijn collega's even bedanken voor het koffie halen. Flinke spierpijn na mijn eerste marathon gisteren. Au respect hoor, Justin. Er waren sowieso veel marathons afgelopen weekend. Hè? Ja, ik zag echt heel veel voorbij komen. Aan mij niet gezien, nee. Ik ben wel weer eens een keer geweest. Ja, vorige week. Het was echt lang geleden. Ik denk serieus dat ik mijn hardloopschoenen 5 jaar niet aan heb gehad of zo. Maar ze pasten nog. Het was eigenlijk ook wel lekker. Ik had ook bewust mijn Strava-app nog even op privé gezet, weet je wel. Ik was toch een beetje bang voor de tijd. En dan zien vrienden dat natuurlijk ook gelijk. Die denken, oh Bas, oh, je hebt 3 kilometer gelopen. Nou. Nee, ik dacht eerst eens even kijken hoe het gaat. Maar uiteindelijk 5 kilometer in 29 minuten. Dus ik was zelf best tevreden. Harry Styles, die moet er vaak nog een schepje bovenop doen. Die heeft niet genoeg aan alleen zijn Strava-app op privé zetten. Die moet echt een hele pruik of zonnebril op. Dat hij gewoon een beetje normaal over straat kan. Dat wordt hij herkend natuurlijk. Gerucht ging dat hij gisteren mee zou doen aan de Marathon van Utrecht. Hè? Hij is natuurlijk in ons land vanwege de concerten die hij doet. En hij is fanatiek hardloper, dus ja, maar het is muisstil. Online niks te vinden of hij nou gelopen heeft, of niet. Of misschien heeft hij zich gewoon heel goed vermomd, zou natuurlijk ook kunnen. Zich gewoon niet herkend. Mocht je hem donderdag of vrijdag in ieder geval strompelend over het podium zien gaan in de arena, dan weet je dat hij hem toch gelopen heeft. Je hoort hem nu op Q, Harry Styles, American Girls.

The Rhythm of the Night bij Q-Music. Het is maandagochtend. Heb je een lekker weekend gehad? Denk heel even na. Als je jouw weekend in één woord moet omschrijven, wat is dat dan? Wat is jouw weekendwoord? Ben ik benieuwd naar misschien het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Eén woord dat het perfect samenvat. Bij mij zou het klinker zijn. Nee, ik heb niet meegedaan aan lingo. Nee, ik heb er zo'n 1600 van in mijn handen gehad. Klinkers, als in stenen. Ik heb thuis het terras eruit gehaald. Zijn bezig met de tuin. Dus dat heb ik zaterdag gedaan. Alles eruit. Ik heb mijn rug er ook bij gelijk op marktplaats gezet. Ja, niet te doen. Is dat de hele dag kom natuurlijk. Maar wel zo'n klus waar je echt voldoening van krijgt. Dat is lekker. Q-Music. Maar hoe was jouw weekend? Wat is je weekendwoord? Stuur het deze kant op in de Q-Music app. Misschien ben je dan zo om 12:15 mijn kandidaat in weekend.

0: Katy Perry en Last Friday Night bij Q Music. Ja, zometeen hoor je deze. Ja, je schrok, hè? Ja, rond 12 uur is het weer tijd, hè, voor het NL Alert Test. Dus schrik niet als je het zometeen hoort. Ga je toch doen, weet ik zeker. Ik heb je gewaarschuwd. Ook deze komt eraan, Rihanna en Calvin Harris. We Found Love. En alright, stop lunchtime.
1: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30.
1: Negatief.
3: Positief.
1: Spijker.
3: Hamer.
1: Zoon.
3: Dochter.
4: Oh my god.
1: Het laatste woord is achtbaan.
5: Petpark.
2: Ja, ben jij de volgende?
1: Win 2500 euro.
2: Mattie en Mariekes, vier op een rij.
6: Q Music.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Deze week shop je veel dekbedden met prins al vanaf €29 op celesta.nl.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
7: Zij...
10: zal het met ons nooit worden.
11: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
12: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
13: Je wint €3000!
12: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
14: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
12: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
15: In 1 minuut.
12: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier... en je salaris.
16: Q sounds better with you.
17: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
18: Kom werken!
17: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Attap.
23: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag. Kimi is het nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. De Raad van State wil strengere regels rondom het vuurwerkverbod. Het vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling voor het eerst in heel Nederland. En de Raad van State vindt dat het kabinet uitzonderingen op het verbod nog te makkelijk maakt. Bijvoorbeeld voor verenigingen die wel vuurwerk zouden kunnen kopen en afsteken. Past volgens de overheidsadviseur niet bij het doel van de wet, een veilig oud en nieuw. De veiligheidsmaatregelen achter de hardloop-evenementen gisteren in Amersfoort, Groningen en Utrecht waren in orde. Dat meldt de Atletiek Unie als reactie op dat meerdere hardlopers onwel waren geworden door de warmte. Niet iedere deelnemer had zich goed genoeg voorbereid. Organisatoren kunnen veel maatregelen treffen, maar lopers moeten ook zelf zorgen dat ze goed voorbereid zijn en fit aan de start staan en hun tempo, kleding en hydratatie aanpassen aan het weer, zegt de Atletiekbond. Steeds meer ouders willen grip op veiligheid bij logeerpartijtjes. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Logeren bij familie is vaak geen probleem, maar bij vriendjes via school of sport ligt het anders. Bijna de helft van de ouders van basisschoolkinderen beperkt de logeerpartijtjes of staat het helemaal niet toe. Ze willen eerst vertrouwen hebben in de ouders van de kinderen bij wie ze slapen. En het was de afgelopen week heerlijk strandweer. In Wemeldingen in Zeeland zijn bewoners niet zo blij met al die strandbezoekers. Ze hebben er namelijk een zootje van gemaakt, meldt Omroep Zeeland.
5: Ja, de laatste paar dagen wat ik eigenlijk heb gezien was een complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier.
4: Met vrijwilligers is het strand weer opgeruimd. Maar ze hopen wel dat jongeren zich anders gaan gedragen.
5: Als er nou eens één iemand zou zeggen van jongens, dit kan niet. Ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer.
4: Als het niet verandert, hopen de buurtbewoners dat er meer toezicht wordt ingezet of het strand desnoods 's avonds gesloten wordt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag meer bewolking, maar de kans op een bui blijft klein en het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 15 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Defect voertuig kom je in 3 kilometer 15 minuten. Dan nog controles op de A1 Hengelo-Deventer bij 135,2. De A20 staan ze Rotterdam-Gouda bij 40,0. A28 Assen-Groningen bij 196,0. En de A59 Breda-Den Bosch bij 96,5.
6: Bas van Nimwegen. 3, 2, 1, go! All right. Stop. Lunchtime.
3: Ja, 12 uur geweest. Die altijd zware maandagochtend heb je alweer overleefd. Mocht je een beetje zitten in te kakken, heb ik hier extra energie. De lunchmix.
7: Ja, ik ben er klaar voor.
3: Kijk, dat is mooi met Snap. Zometeen ook Rihanna en Calvin Harris. En eerst Dua Lipa, Illusion.

0: Week samen met Snelle. Ze hadden dit weekend hun laatste show in het Gelre Dome. Ondertussen stond Bianca met de curryworst in de handen, denk ik. Bianca, of niet?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja, want jij had iets heel anders te doen. Hoe zag jouw weekend eruit?
1: Wij hadden zaterdag al een surprise party georganiseerd. Voor mijn dochter die 18 was geworden. Een apres-ski party in de tuin.
0: Nou, wat goed. Op naar 10 keer Gelre Dome, zou ik zeggen. Net als Suzanne Freek, hè?
1: Ja.
0: Wat leuk. Het klinkt wel heel gezellig bij jullie dan, inderdaad.
2: Weekend. Het weekend. Oh, weekend, het weekend.
0: Zijn er ook mensen die echt helemaal laveloos naar huis zijn gegaan naar dat apres-ski-feestje, Bianca, of niet?
1: Misschien beter geen uitspraken over doen. Het is allemaal goed. Iedereen is thuisgekomen.
0: Oké. Nou, dat is op zich een fijn idee.
1: Ja, zeker.
0: Eens kijken of jullie dan ook nog wat mee hebben gekregen van wat er het weekend allemaal gebeurde.
1: Daar ben ik bang voor.
0: We gaan weekend het weekend spelen. Ik heb 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt er. En van 2 heb ik de waarheid verdraaid. Aan jou de vraag welke er klopt. Goed?
1: Ja.
0: Bericht 1. Vrijdagavond bij een concert van Miss Montreal in AFAS Live werd de show stilgelegd omdat de hond van Sanne Hans het podium ineens op kwam rennen. Lola die ontsnapte uit de kleedkamer. En Sanne die knuffelde haar even en toen daarna is de show weer verder gegaan. Bericht 2. De allereerste rommeltuintelling was dit weekend. Ja, mensen die konden een rondje lopen door de buurt en het adres van rommelige voortuinen doorgeven. Bijvoorbeeld van afval of kapotte fietsen, hoog onkruid. De gemeente die kan dit na dit weekend dan vervolgstappen gaan nemen om een mooiere buurt te maken. Bericht 3. Zaterdag was het NK koken op de camping in de Stad Kanaal. 8 teams die moesten zowel een hoofd als een nagerecht maken. Met een typisch camping kooktoestel natuurlijk. En Marco en Bianca die wonnen het NK door een Chinese rijsttafel te maken. Ja, welk bericht is hier waar?
1: De eerste niet, volgens mij. Volgens mij had dat iets met een huwelijksaanzoek te maken. Die andere, ik heb echt geen idee. Ik denk dat het tweede waar is.
0: Jij denkt de allereerste rommeltuintelling is waar?
1: Ja, dat denk ik, ja. Dat hoop ik.
0: Ja? Ja. Zeg het maar.
1: Nummer 2. Ik denk dat 2 waar is.
0: Ach, wat jammer. Nee, is niet goed.
1: Oh.
0: Nee, er was geen rommeltuintelling, wel een hommeltuintelling. Je weet wel, hommels.
1: Ja, die heb ik zat. Ja. Ik heb
0: ze
1: niet geteld.
0: Nee, niet. Uiteindelijk bleek inderdaad, je zei het zelf al, bericht 1 ook niet waar te zijn. Het was wel een bijzondere geval daar, hè, tijdens het concert van Miss Montreal.
1: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
0: Een huwelijksaanzoek inderdaad, werd nee gezegd.
1: Ja,
0: en bericht 3 is wel waar. Het NK koken op de camping werd echt gewonnen door Marco en Bianca. Je moet er maar ook maar zin in hebben natuurlijk.
1: Nou, wat leuk voor Marco en Bianca.
0: Nou, inderdaad, helaas. We feliciteren Marco en Bianca, maar jou helaas niet.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Genk, je prijspakket. Ik wens je wel nog een mooie maandag.
1: Dankjewel, het volgende.

0: Pump. Je hoort hem extra vaak deze week. Kingdom Fear. Het is de alarmschijf uit Vancouver, Canada. Komt hij in. Je kent hem natuurlijk nog van zijn vorige. Hè? Met Dusa, grote top 40 hit geweest. Dit kan zomaar eens de volgende gaan worden. Zometeen Teddy Swims. Mr. Know-it-all komt eraan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings.

0: Vanaf €990. Swiss cents.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Geniet van de zon als je hem ziet, want vandaag de laatste mooie dag. Het is max 24 graden. Morgen regen, wind, hagel, kans op onweer. Het klinkt bijna als herfst, hè? Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met 1 file. Langer dan een kwartier op de A28 Hogeveen Amersfoort. Tussen de brug over de Overijsselse Vecht en Zwolle-Zuid. Defect voertuig daar zorgt voor 22 minuten. Bas van Nimmer.

0: Hey Joyce, je hebt een vraag over de brievenbus.
1: Ja, ik vroeg me gewoon af hoe laat we eigenlijk berichtjes kunnen insturen voor de brievenbus.
0: Berichtjes voor de brievenbus?
1: Ja.
0: Nou, tijdens het liedje van de brievenbus moet je je bericht sturen. Dus ik ga hem zo doen. Dus zet je bericht alvast klaar in de app. Kan je hem zo gelijk versturen.
1: Oh, top. Ja.
0: Want heb je iets belangrijks te delen?
1: Ja, nou, we wouden eigenlijk onze collega's even jaloers maken dat wij lekker vrij zijn vandaag. En dat wij hun lekker een fijne werkdag wensen vandaag.
0: Oh ja, zo'n collega ben jij, Joyce.
1: Ja.
0: Nou, nog een paar minuutjes, goed?
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel voor het bellen.
0: Fijne vrije dag, hè?
1: Dankjewel.

0: Mel Smit en Nel Horn, Drive Safe bij Key Music. Wim van Helden, goedemiddag.
1: Dag Bassie.
0: Klaar voor de brievenbus?
1: Jazeker, natuurlijk.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld's brievenbus, brievenbus.
0: Joyce de Vries had ik net aan de telefoon. Die stuurt, hoi lieve collega's van Enschede, MSG Enschede. Charlotte en Joyce hier, veel plezier met werken vandaag. Wij zien jullie morgen weer. Groetjes.
1: Mand. Sander die zegt, ik wil Kevin van der Molen super erg bedanken voor alle hulp met het bouwen van een trimsalon in de achtertuin. Thanks vriend, groeten Sander.
0: Hey Jimmy, blijf je daar wonen bij de garage? Vraag eens hoe lang het nog duurt met die bus. Man, man, man, zegt Jeffrey.
1: Piet, werkt ze met het in het warme halsteren. Groetjes van Ingrid.
0: Brievenbus had ik maar gewoon mijn school afgemaakt. Nu sta ik heel de dag tulpen te plukken. Groetjes van Siet.
1: Nou Adrie, veel succes vandaag bij de pedicure, zegt Willem.
0: Lieve Gompie, werk ze schatje op de vrachtwagen. Je kletskous, zegt Mirke.
1: Vanmiddag afspraak bij de hypotheker en dan kijken voor een koopwoning. Spannend, zegt Danielle.
0: Erik, je bent een super collega van Hondenuitlaat Monique. Je bent lief voor alle hondjes en ze zijn gek op jou. Dankjewel, zegt Monique.
1: Joyce, heel veel succes strakkies. Kusjes van mams.
0: Lekker aan het genieten op mijn verjaardag met lekker weer, fijne uitzending. Groetjes van Jolanda.
1: Melissa en Seda, ik hou superveel van jullie. Tot zo, zegt Ozzy.
0: Barry, succes vandaag. Lange, warme dag.
1: Oh, en even service momentje, Bas. Want ik krijg hier een berichtje binnen van Barbara. Die zegt, goedemiddag Bas. Ik heb tijdens Pasen meegedaan. Dan is de bakker al wakker. Ja, dat doe jij in het weekend natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dan bel je de bakkers van Nederland en dan test je of ze een beetje wakker zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog geen is de bakker al wakker sticker ontvangen.
0: Nog geen wakker bakkerplakker?
1: Nee, Pasen loopt een beetje achter de feiten aan.
0: Dat gaat even mis in de administratie dan. Nou, dat zullen we achter de schermen even afhandelen. Goed.
1: Dat is schandalig dit, hè?
0: Nou, inderdaad. Als de klachten al in de brievenbus binnenkomen, dan moeten we er iets aan doen. Ik heb nog wel een raadsel voor jou, Wim.
1: Okay.
3: Een cowboy die gaat naar de kapper.
1: Ja.
3: Een uur later komt hij naar buiten. Wat denk je?
1: Ja, het paard weg.
3: Pony weg.
1: Pony. Hij ging naar de kapper, dus een pony weg. Ja.
0: Ik ga even achter die stickers aan, jongens. Belangrijke zaken.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Vandaag kwam de dieren artsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Ik wil als dino!
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. Advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken door het Tuchtcollege. Hij zou een cliënt in een zedenzaak niet goed hebben voorgelicht over het wijzigen van zijn verklaring. En hij zou ook niet duidelijk genoeg hebben gemaakt aan zijn cliënt hoe hoog zijn rekening zou worden. Eerder bepaalde de rechter al dat het advocaten-echtpaar Knoops €95.000 moest terugbetalen. Zorgmedewerkers willen graag meer gebruik maken van AI op de werkvloer, maar weten nog niet altijd hoe. Ook levert het gebruik van kunstmatige intelligentie ethische vraagstukken op, vertelt deze ethicus bij de NOS.
12: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe hoeft te sturen.
11: Maar dat je minder mensen nodig hebt, heeft ook nadelen.
12: Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
11: In onderzoek onder zorgmedewerkers geeft 9 op de 10 mensen aan dat ze er vertrouwen in hebben met nieuwe AI-toepassingen kunnen leren werken. Een Nederlandse vuurwerkhandelaar wordt gelinkt aan de vondst van 20.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland. Het zou gaan om Raymond A., die al meerdere keren is aangehouden vanwege zwaar vuurwerk, merkt RTL. Het vuurwerk werd in maart gevonden bij een inval in een munitiebunker net over de grens in Duitsland. En er zaten ook cobra's bij, een type vuurwerk waarmee criminelen regelmatig aanslagen plegen. Op Roland Garros is een boete uitgedeeld van €65.000 vanwege seksistische opmerkingen naar de scheidsrechter. Paraguayaanse tennisser Balejo zei tijdens een 5-setter onder meer dat dit soort wedstrijden door een man moet worden geleid, omdat het voor een vrouw erg moeilijk is. Het is een zeer veel eisend publiek en er is veel kracht voor nodig om je tegen het publiek te verzetten. Balejo verloor en de hoogte van de boete komt overeen met het prijzengeld dat hij won met het halen van de 2e ronde op Roland Garros. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag meer bewolking, maar de kans op een bui blijft klein en het wordt 20 tot 24 graden.
10: 10 files gemeld. Er zijn de 2 die er bovenuit springen. De A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Zaandijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer. Je staat een kwartier in de file. A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. De parallelbaan is dicht. Komt door schade aan de vangrail daar. 8 kilometer. Vertraging zeker 20 minuten. Verder zijn er controles op de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6,9. De A28 Assen Groningen bij 196. En langs de A9 59, Breda Den Bosch, opletten bij 96,5.
13: Music. Wim van Helden.
14: En de Beat.

0: Start van de zomer. Tenminste, de meteorologische zomerstart vandaag. 1 juni. You know.
1: 1 juni.
0: Precies. Vandaag is het nog lekker, moet ik zeggen. Al begint het hier in Amsterdam al aardig grijs en bewolkt te raken. Het is vanmiddag nog een graadje of 24, maar vanaf morgen gaat het echt helemaal los. Heel veel buien. We krijgen echt een oer-Hollands weekje, ondanks dat de zomer dan nu officieel begonnen zou zijn. Juni betekent ook dat er nieuwe kansen zijn in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Want ja, afgelopen vrijdag sloten we de maand mei op een mooie manier af voor Appetito Maaltijdservice uit Oldenzaal. Zij hielden 43 seconden van een minuut over. Je krijgt in Het Slimste Bedrijf 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ja, en het knappe is, zij hebben die tijd al neergezet op de eerste dag van de nieuwe maand en zijn de hele maand gewoon bovenaan het klassement blijven staan. Kan jou ook overkomen. Straks rond een minuutje of 12 hier vandaan heb ik een vraag voor je waarmee je kunt kwalificeren voor de eerste ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland, maand juni.
1: 1 juni.
0: You know.

laten we eerlijk zijn. De meeste carrières van winnaars van The Voice of Holland waren niet bepaald van lange duur. Ik moet zeggen, de nieuwe kerstverse Voice of Holland, Ruben Hillen, die zingt in zijn liedje 20 Seconds. Nou, hij houdt het wat dat betreft al iets langer vol. Hij werd zeer enthousiast ontvangen in Repeat of Niet, waarin ik hem voor het eerst heb laten horen. Elke dag mag je daarin je mening geven over nieuwe muziek. Nou, echt super enthousiast. Heel veel repeatjes op binnengekregen. Hij stond ook 10 keer bij zijn coach Suzanne Freek als voorprogramma in de Gelderdoom. En hij mocht zelfs Cloud vervangen tijdens de show. En hij heeft nu dus ook nog een eigen tour aangekondigd. Kortom, hij heeft grootse plannen. Hij gaat het hele land door. Echt langs van die lekkere clubzalen. Weet je, Tivoli, Vredenburg, Paradiso, Amsterdam. Nou, dat soort zalen. Het paard in Den Haag. Daar gaat hij allemaal optreden. Met andere woorden, Ruben Hillen, de kerstversen. The Voice is pas net begonnen, joh.

0: Kiske Music. Binnen een paar minuten hoor je Stromae.
1: Het slimste bedrijf.
0: En WOW zet zich als eerste deze maand op de kaart. Ja, het is namelijk vandaag 1-1.
2: Juno.
0: Precies, een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Wie wordt het slimste bedrijf van de maand? Juno. Nou, you know it. Ik weet het misschien nog niet. Als jij het bent, meld je vooral even via de Q-Music app. Luister even goed hiernaar, niet schrikken. Ja, als het goed is, heb je dit net om 12 uur op je telefoon horen binnenkomen. Ik wil van je weten, hoe heet dit alarm?
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Zometeen om 14:15.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker. Ja, lekker.
5: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: soep.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Yo, Chris van Amsterdam hier.
4: We hebben een nieuwe single.
5: Met mij, Jan Smit.
6: En met mij, Frans Bauer.
7: Want zij hoort bij mij.
5: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Op steeds meer plekken raakt het bewolkt. Maximaal 24 graden vanmiddag. Morgen krijgen we toch heel veel te maken met regen, onweer en ook harde wind. Situatie op de weg, er zijn 8 files. De langste op de A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer. Je vertraging is daar 10 minuten, dus dat valt eigenlijk allemaal hartstikke mee, joh.
4: Jazeker, gas erop!
5: Wim van Helden.
3: Met de Backstreet Boys zometeen en nu...

0: bericht vanmiddag om 12 uur ook bij jou aangekomen, Ralf?
1: 12 uur is bij mij ook aangekomen, ja.
0: Ben ik meteen wakker, hè, als je dit krijgt?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is gelijk een soort halve hartverzakking. Maar het was een testberichtje. Wat is de naam van dit ontzettend irritante alarm?
1: Dat is de NL Alert. Het slimste bedrijf.
0: Helemaal goed, Ralf. Jij speelt namens Coro's uit Geldermalsen.
1: Dat is helemaal correct, ja.
0: En wat is, wat is het voor bedrijf, Coro's?
1: Coro's is een bedrijf dat verwerkt fruit en peulvruchten.
0: Je viel een beetje weg, maar ik hoor iets met fruit, peulvruchten en groenten, denk ik, dat je daarvoor nog zei.
1: Ja, groenten, fruit en peulvruchten, correct.
0: Kijk,
1: ja.
0: Lekker gezond, jij.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, wat heb je voor de lunch op het menu staan dan?
1: Nou, de lunch bij ons bestond gewoon een simpele boterham met hummus.
0: Ja, maar hey, toch die kikker uit te doen. Hey, en Ralf, hoeveel collega's staan er om je heen? Wie gaan allemaal meespelen?
1: Nou, we zijn uitgebreid van 5 tot en met 9. Dus we hebben een team van 9 nou klaarstaan.
0: Laat eens even horen dan, Coro's Geldermalsen! Voor jullie geldt ook 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. En in principe ben je sowieso nummer 1 als dat lukt. Want het is de eerste van een nieuwe maand.
1: We hebben in ieder geval de eerste plek bereikt.
0: Zo is het. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, yes, er klaar voor.
0: Wat is het hoofdingrediënt van guacamole?
1: Avocado.
0: Wie is de voorzitter van de Europese Commissie? Hoe noem je iemand die huizen verkoopt?
1: Makelaar.
0: In welke stad staat het Colosseum?
1: Rome.
0: Welke oud-zwemmer moet stoppen bij NOC-NSF?
1: Pieter van der Hoogwand.
0: Nou, ze waren alle 5 goed, maar de antwoorden lieten wel even op zich wachten. Hoofdingrediënt van guacamole, avocado. Dat was echt het... ik heb nog nooit zo lang op een antwoord zitten wachten. En dat voor jullie inderdaad, je moet weten, toch? Nou ja, als je een beetje in de groente, fruit, peulvruchten, dat soort dingen zit, dan had dit ook gekund, toch? Volgens mij hebben we gewoon een hele slechte lijn. Ik geloof niet dat het helemaal aan jullie ligt. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ik verstond iets van von der Leyen, dus heb ik goed gerekend. Hoe noem je iemand die huizen verkoopt? De makelaar natuurlijk. Het Colosseum staat in Rome en NSF neemt afscheid van Pieter van der Hogeband. Waarom precies? Dat is niet bekend, maar ze kiezen voor een andere richting. Later gaan ze daar nog toelichting op geven. Maar vanaf de volgende Olympische Spelen krijgen we een nieuwe chef de mission. Dat was zijn rol daar bij NOC-NSF. 5 vragen goed beantwoord. 32 seconden over. Voor nu eerste in het klassement. Die is binnengekomen in ieder geval. En wat binnenkort ook bij jullie binnenkomt, is het slimste bedrijf van Nederland, Kaartspel.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: twee uur. Ed Sheeran hoor je zometeen en ook Justin. Fieke, wat zit in het nieuws?
1: De NAVO vraagt politici om de regels rondom de productie van wapens te versoepelen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht... maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: het een tikje anders doet.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music News van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde microbioloog en oud-OMT-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar het kabinet vroeg steeds vaker om versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Advocaat Geert-Jan Knoops wordt voorwaardelijk geschorst voor 4 weken door het Tuchtcollege. Hij zou een cliënt in een zedenzaak niet goed hebben voorgelicht over het wijzigen van zijn verklaring. Hij zou ook niet duidelijk genoeg hebben gemaakt aan zijn cliënt hoe hoog zijn rekening zou worden. Eerder bepaalde de rechter al dat advocaten-echtpaar Knoops €95.000 moet terugbetalen. De NAVO roept parlementen van NAVO-landen op om regels te versoepelen in de wapenindustrie. Dat zou moeten helpen om meer wapens te produceren en beter samen te werken tussen landen. De NAVO-landen voelen zich bedreigd door Rusland en voelen zich minder zeker van bescherming van Amerika. De defensieindustrie kan de vraag om snelle herbewapening niet bijbenen. De veiligheidsmaatregelen achter de hardloop-evenementen gisteren in Amersfoort, Groningen en Utrecht waren in orde. Dat meldt de Atletiek Unie als reactie op dat meerdere hardlopers onwel waren geworden door de warmte. Volgens de Atletiek Unie had niet iedere deelnemer zich goed genoeg voorbereid. Lopers moeten ook zelf zorgen dat ze goed voorbereid zijn en fit aan de start staan en hun tempo, kleding en hydratatie aanpassen aan het weer, zegt de Atletiek Bond. En dan nog het weer bij ons van Weerplaza. De kans op een bui blijft klein vandaag. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten.
11: Situatie op de weg. 2 files. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan. 2 kilometer. Dus sta je ongeveer een kwartier in de file. Flitsers op de A13 Rijswijk Rotterdam 6,9. En langs de A28 opletten Assen-Groningen. Daar staan ze bij 195,9.

0: hoorden hem net nog in het slimste bedrijf van Nederland. En niet alleen net, trouwens. Je hoort hem elke dag in het slimste bedrijf van Nederland.
1: Huh?
0: Ja, en het is iemand die we allemaal kennen. Hoe dat zit en wie het is, dat hoor je zo meteen. Ondertussen wil ik je even attenderen op het feit dat juni is begonnen. En daarmee ook meteen de foute maand, traditiegetrouw. De hele maand schiet de confetti werkelijk door je radio heen bij Q-Music. Vanaf volgende week vrijdag gaat het helemaal los. Dan hoor je de foute 1500 weer. Alleen, daar moet nog wel even wat voor gebeuren. Er moet namelijk nog volop gestemd worden. Welke liedjes moeten in die foute 1500 terechtkomen? Vanaf morgen kun je dat laten weten. Dan begint de stem 10-daagse. En ik heb hier alvast een beetje steminspiratie voor je. Want zeg je fout, dan zeg je...
2: Ja, shoggy!
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Je hoort hem elke dag om 14:15 op Q-Music in het slimste bedrijf van Nederland. Ik hoor je denken, huh? Iedere dag toch een ander bedrijf wat meedoet. Dat klopt. Maar deze zanger hoor je elke dag in het slimste bedrijf.
1: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Dit is Jaap Reesema. Jaapie. Ja, Jaap is toch een beetje onze huiszanger. Je zou hem ook kunnen herkennen van de liedjes die hij heeft ingezongen voor Mattie en Marieke. Het is net 7 uur geweest. Je moet er nodig uit. Ja, dat zijn allemaal liedjes die Jaap Reesema voor ons heeft ingezongen. En dus hoor je hem elke dag om 14:15 ook in het streamste bedrijf van Nederland. Maar nu ook gewoon weer eens even een keer met een eigen hit van hem. Zoek de verschillen.

0: tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: beetstreekt. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 ml. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
13: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: Kiki anders doet.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Goedemiddag, dit is Q-Music. Het is 2:30. Bewolkte middag, steeds meer bewolking helaas. Blijft wel lekker warm vanmiddag, graad of 24. Morgen heel veel regen, hagel en heel veel wind. Situatie op de weg. Flitsmeister meldt 9 files. Slechts ben je af op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Rosmalen en de Empelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, bijna een half uur.

0: van genoot Quinty lekker mee in de achtertuin in Schiedam. Ze zegt afgelopen zaterdag Kensington in mijn achtertuin gehad. Met dank aan het IDDF-festival in Schiedam. Ja, ik zag daar beelden van inderdaad, ja. Festival met een, ja, eigenlijk een mainstage op het water. En het decor van het festival was een hele grote molen. Nou, als je als in Schiedam bent geweest, dan weet je, die molen die kan niet missen. Veel Hollandse krijg je niet. En er was natuurlijk ook heel veel jenever, want je bent eenmaal in Schiedam. Dus het was voor de mannen van Kensington ook een leuke avond. Living for Kensington bij Q-Music. Hey, zometeen om 3:15 zet ik weer een liedje vol in de spotlight dat je veel te lang niet meer gehoord hebt. Vergeet mijn liedjes, die zoek ik. Met dank aan Ruben heb ik deze er laatst bij kunnen zetten.
1: Ik zat met deze mooie dagen weer eens even door mijn oude lijstjes heen te scrollen. En zag het nummer van The Magician, Sunlight, voorbij komen.
0: Ja, Sunlight, lekker hoor deze. Ja, en Lisa kreeg het dan weer helemaal warm van haar vergeet mijn liedje.
2: Zo lekker in de auto, raampje open, zonnebril op. Heerlijk, dit nummer past er perfect bij. Trumpets van Jason Derulo. And the
0: trumpets, there you go. Ook een goeie, ja. Ja, die hebben we inmiddels allemaal gehad. Maar ik zoek dus van die liedjes waarbij je meteen zegt...
3: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Heb je zo'n vergeten liedje? Stuur hem vooral even in via de Q-Music app... met 6 minuten weer een nieuw vergeten liedje. Hoor je na Bruno Mars en dit is Kygo met Selena Gomez.

0: tijd. Hey Bruno.
1: Hey Mr. DJ. Vince,
0: vergeet mijn liedje. Ja, dit is weer zo'n oh ja momentje. Liedje dat je lang niet meer gehoord hebt. En vergeet mijn liedje. En vandaag zetten we vol de spotlight op dit vergeven liedje van Jamila. Die had al een tijdje een liedje in gedachten. En vond het nu tijd om hem ook maar eens een keer wat gaan in te sturen dan.
2: Onderweg naar onze allerlaatste zwemles zat ik in de auto met mijn dochter en mijn zoon. En we luisterden naar de Vergeet Me Liedjes op Q Music. En toen stelde ze de vraag van mama, welk liedje zou jij eigenlijk nog eens een keer willen horen? Nou, ik moest er even goed over nadenken, maar toen zat ik terug in de tijd toen ik met mijn iPod dan over straat liep en als het lekker weer was, net lente, en dan werd ik altijd zo ontzettend blij van dit nummer. Mijn vergeten liedje met Paolo Nutini en New Shoes.
0: Ja, leuk!

0: District Music. Zometeen hoor je de niet meer nummer 1 uit de top 40 sinds vrijdag. Maar hij staat wel op nummer 2, dus er is op zich nog niks aan de hand voor hem. En het laatste nieuws krijg je van Fieke.
1: Nederland helpt een groep studenten uit Gaza om naar ons land te komen.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend om 8:30. Meneer.
3: Mevrouw.
2: Bikini.
3: Badpak.
2: Uil.
3: Vogel.
4: Oeh, jongens.
2: Het laatste woord is biefstuk.
3: Vlees.
4: Dat is goed.
5: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
5: Mattie en Marieke's 4 op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q Music.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kanteloupmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
16: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar €6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
24: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
25: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voor wie.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
0: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1.

0: is 3 uur. Je music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Nederland gaat een groep Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor ons land hebben actief helpen om Gaza te verlaten. Dat meldt de NOS. Eerder vond het kabinet het genoeg om goedkeuring te vragen van een Israëlische bestuursdienst in de Palestijnse bezette gebieden. Maar nu gaan ze de groep toch helpen. Het gaat onder andere om studenten met een visum die een rechtszaak hadden aangespannen om de Nederlandse overheid te verplichten hen te helpen. In Utrecht is iemand om het leven gekomen bij sloopwerkzaamheden. Volgens de arbeidsinspectie werd het slachtoffer geraakt door een onderdeel dat was losgekomen van een bouwkraan. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekendgemaakt. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is gebeurd. En het kabinet blijft erbij dat Kanye West naar Nederland mag komen. Het Centraal Joods Overleg wilde via de rechter een inreisverbod voor de rapper. Kanye, die zich nu Ye noemt, deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken en hij verheerlijkte Hitler. Meerdere landen hebben hem de toegang geweigerd. Het kabinet noemt zijn uitspraken onwenselijk en grievend, maar niet voldoende om hem de toegang tot ons land te weigeren. Een opmerkelijke vondst van een wandelaar in Limburg die trof afgelopen weekend in een grasveld 29 verwaarloosde tamme konijnen aan. Ze werden in veiligheid gebracht door de dierenambulance. Kort na de reddingsoperatie beviel 1 konijn nog van 8 jonkies en nog eens 5 van de konijnen bleken zwanger. De dierenambulance Midden-Limburg is nu op zoek naar liefdevolle baasjes, want die heeft zelf geen plek om alle konijnen op te vangen. En dan nog het weer van Weerplaza. De kans op een bui blijft klein vandaag. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, windstoten en veel regen in korte tijd.
0: Situatie op de weg. Er zijn 10 files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Empel. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En de andere die ook wat langer is, is de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, daar ongeveer een kwartier. Flitsmeister meldt de controle op de A13 Rijswijk Rotterdam bij 6,9. En langs de A16 Dordrecht Breda, daar staan ze bij 53,9.
2: Music. Wim van Helden.
0: Cheerio. Die is sinds deze week de nieuwe nummer 1 in de top 40. Betekent dat Alex Warren een plekje opschuift. Dit is nummer 2 nu. Yeah.

lopen. Kijken of er nog een snackje te halen is. Het feit dat ik dat merk, betekent dat ik zelf ook rondjes ga lopen. Zo even na drie. En het is meestal zo'n moment op de dag dat je even die drie uur dip te lijf gaat. Even wat te snacken. Nou, dat geldt ook voor de muziek. Ik geef je vast een snack van een lekkere track. Die je zometeen helemaal hoort. Aan jou de vraag alleen. Uit welke hit komt dit? Ja, je mist hier dus alleen de zang. De rest zit er allemaal in. En het is het begin van het liedje en ook meteen het refrein. Dus dit komt er heel vaak voorbij. Dit zou je moeten weten. Nog één keer. Welke hit is dit?

0: Kingdom of Fear. De hele week de Q-Music alarmschijf. Cameron Whitcomb. Er komen heel veel antwoorden binnen. En ze zitten wel allemaal, moet ik zeggen. Ik heb net een klein stukje laten horen van een hit die je zometeen in het geheel gaat horen. Het zit wel allemaal in de hoek van de dancemuziek. Dus jullie zitten eigenlijk allemaal warm. Maar welke hit is dit? Ik zag meteen appjes binnenkomen. Cascada, Evacuate the Dance Floor, Isabel, Hedy, Patricia.
1: Evacuate the Dance Floor van Cascada.
0: Ja, warm, warm is het niet. René dan?
2: Dit is de Party Rock Anthem van LMFAO.
0: Nee. Ja, je hebt het begin van het liedje. Het is ook meteen het refrein. En het enige wat je nog mist hieraan is dus de zang. En dat maakt een wezenlijk verschil. Maar Nadia herkende hem.
3: Dit is natuurlijk Usher met More.
0: Let op, komt-ie.
4: Ik wil

don't do it, Benny don't do it. Ik heb het idee dat Benny het wel gaat doen. Met Martin Garrix. Ja, dit is toch even opmerkelijk. Ze hebben een soort tease video om ons een beetje lekker te maken. Hebben ze geplaatst op hun socials. Waar, ja, het lijkt toch echt dat zij in samenwerking aangaan. Nou heeft Martin Garrix natuurlijk net een track uit met Ed Sheeran. De volgende zou dus wel eens een track kunnen worden met Benson Boone. Je hoorde hem zojuist. En Martin Garrix is hier 3 minuten vandaan. Die hoor je zo meteen. Na snelle. Hij heeft daar...

Zometeen mag je je mening weer geven over nieuwe muziek in Repeat of Niet. Je gaat een nieuwe track horen van... ik vind het een van de beste bands van dit moment. Ze komen uit Engeland. Hoor je zometeen.

0: binnen een paar minuten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Voordat ik hier manager werd.

0: kippensoep.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl. Harry Potter.

0: de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op steeds meer plekken raakt het bewolkt. Het is vanmiddag nog zomers warm. Morgen wordt het veel minder lekker. Het krijgt te maken met buien, onweer en veel wind. Goed nieuws, er zijn weinig bijzonderheden op de weg. Slechts ben je af op de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Lexmond, 4 kilometer. Maar de vertraging is daar maar 8 minuten, dat is de langste file.
5: Wim van Helden.
4: Nieuwe ronde, repeat of niet, nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven zometeen.

0: Carson and Midnight Sun met Q-Music.
1: Repeat. Of niet.
0: Nieuwe muziek in Repeat of Niet waarover jij je mening mag geven. Het is ronde 3. Dat betekent dat je de eerdere 2 rondes hebt kunnen horen in het weekend. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat je het nu voor de eerste keer gaat horen. Ja, een band die ik eigenlijk niet meer hoef te introduceren. Want je kent ze sowieso van deze.

Ik heb het natuurlijk over Nothing But Thieves. Ze zijn terug met nieuwe muziek. En ja, dit liedje is een liedje zoals Nothing But Thieves als band bedoeld is, denk ik. Gewoon alle registers open. Heel veel energie geven. En natuurlijk dat in combinatie met de unieke stem van de zanger Connor Mason. Ja, ik wil deze track heel graag met je delen. Ik vind het zelf te gek. Maar de vraag is, ja, het feit dat ik hem met je deel, ben je er zelf ook blij mee? Of zeg je, nou, doe maar niet, Wim. Repeat.

0: Combatives en Evolution in
1: Repeat.
2: Repeat.
0: Of niet. Sam die zegt altijd repeat for Nothing But Thieves. Met allemaal emoties, met hartjes in de ogen. Bram die zegt repeat. Staat al een paar dagen in mijn playlist, Wim. Ik vind het echt geweldig. Sanne zegt repeat. Fantastisch nummer. Henk die zegt, nou, voor mij echt een niet, Wim. Dit is gewoon niet mijn ding. Danny zegt repeat. Duidelijke zaken, hoor. En Femke zegt, echt geweldig, Wim. Ik vind hem net zo tof als jij. Een repeat. Phil.
3: Hey Wim, dit klinkt lekker, joh.
0: Kurt.
4: Best lekker. Best lekker. Moet nog even wennen. Voor nu, voordeel van de twijfel. Dus een yesje.
0: Een yesje. Ryan.
5: Ik weet niet zo goed wat ik nou van het nummer moet vinden, maar ik kan er zeker wel aan wennen dat ik hem op de radio hoor. Voor mij een kleine repeat.
0: Voorzichtig repeatje. Sydney.
6: Oh, klinkt wel leuk. Lekker energiek. Origineel. Doe mij maar een repeat.
0: Robin.
7: Repietje. Repietje, repietje, repietje.
8: Wim, ik ben het er wel mee eens, hoor. Dit liedje is wel lekker. Dit mogen we wel vaker horen.
9: Hele dikke repeat van mij.
7: Nou, lekker nummertje, hoor. Doe mij maar een repeat.
2: Repeat.
0: Of niet. Ja, dit is met vlaggenwimpel door. Hatsee. Vanavond 21:15 en is er een nieuwe ronde repeat of niet for Nothing But Thieves Evolution. En hoor je hem dus in ronde 4 bij Lars Boelen.

0: voel dat ik je nodig heb.
1: Ja.
0: Domien Verschuur.
1: Dat dacht ik wel, Wim van Helden.
0: En niet ik alleen. Ik kreeg al een berichtje binnen van Nora.
1: Ja.
0: Die stuurde een appje.
1: Ja.
0: Wim, valt er nog wat te winnen?
1: Ach, natuurlijk.
0: Nou ja, ik sta hier met lege handen. Maar gelukkig is Domien Verschuur terug van vakantie.
1: Ja hoor.
0: En is er gewoon weer verdomme je salaris zometeen om 16:45? Kan het dat we gewoon een van de 10 vragen cadeau doen? Of is dat,
1: Nou, ik heb er lang over nagedacht op vakantie. En conclusie is, we blijven het gewoon doen.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Dan wil ik, ik zet hoog in. Ik ga ervan uit dat we vanmiddag een salaris verdubbelen. Dus vraag 7 halen we wel. Vraag 7 doen we cadeau.
1: Leuk. Nou. Ja. In welke Nederlandse stad ligt het Vondelpark?
0: Ik zeg het. Over een uurtje is er een salaris verdubbeld.
1: Ja. Mag het ook wel lekker terugkomen van vakantie meteen.
0: Nou zo. Zeker man. Iedereen weet waar

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
25: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
26: We gaan naar Portugal.
25: Ja.
26: In een camper.
25: Nee.
27: Onwijs leuk.
25: Zij...
28: zal het met ons nooit worden.
29: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
30: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: Nathalie van Suylenkom.
1: Goedemiddag. Op de beruchte porno-site motherless.com is nog steeds kinderporno te vinden, blijkt uit onderzoek van NRC. Justitie haalde de site begin mei offline, maar die was ook snel weer terug. De site zei de boel te hebben aangepast, waardoor illegale content weg was. Justitie-minister Van Wil zei vorige week al dat hij weinig vertrouwen erin had. Dan is er nieuws over het dodelijk ongeluk in België, waarbij een schoolbus op een trein botste vorige week. Volgens Belgische media was er al eerder kritiek op het rijgedrag van de buschauffeur. Begeleiders zouden daar meerdere keren over hebben geklaagd. Zo zou hij tijdens het rijden op zijn telefoon hebben gezeten, vaak te hard hebben gereden en spoorbomen hebben genegeerd. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. De wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster beet, mag voorlopig niet worden afgeschoten. De provincie Gelderland gaf eerder toestemming om de zogenaamde probleemwolf af te schieten, maar dat is niet gelukt. De provincie besloot daarom nu de vergunning in te trekken. En dan sport, voetbal. Ja, het is nog niet 100% zeker of Robin van Persie trainer blijft van Feyenoord. Dat zegt de nieuwe directie van de club uit Rotterdam. De komende weken wordt het afgelopen seizoen goed doorgenomen en daarna wordt er een knoop doorgehakt. Van Persie kreeg veel kritiek op tegenvallende resultaten. Uiteindelijk eindigde Feyenoord op de 2e plek. En nog het weer van Weerplaza. De kans op een bui blijft klein vandaag. Het is 20 tot 24 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, windstoten en veel regen in korte tijd.
0: Verkeer van Flitsmeister. 47 files, vertragingen van 20 minuten of langer op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht door een auto met pech. 5 kilometer, 42 minuten. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Dracht en Beesterzwaag. Kapotte vrachtauto, 5 kilometer, 24 minuten. De A20, 20 minuten vertraging van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel over 5 kilometer. En de laatste is de A58, Breda-Tilburg. Tussen de Reeshof en Tilburg Centrum West door een auto met pech. 4 kilometer, 22 minuten vertraging.
2: Music. Domien Verschuren.
0: En de Q-middagshow van maandag met nieuwe muziek van Jonas Blue, Edge of Desire. Zometeen naar Harry Styles, dit is American Girls.

0: Lifestyle på Q Music. American Girls.
1: Domien and the Q Middag Show.
0: Goedemiddag, 6 over 4. Kakerverse begin van de maandagmiddagshow voor 1 juni 2026. Voelt goed om weer terug te zijn. Shout-out naar Tom en Bram voor de afgelopen week. Shout-out ook naar Mattie en Marieke. Mattie versus Marieke de week daarvoor. En Joost Winkels uiteraard, die op de winkel heeft gepast. Het waren rare weken. Het was niet mijn maand, de maand mei. Maar ik heb hem wel lekker afgesloten op Mallorca. De afgelopen week hier lekker een week vakantie gehad. En die had echt alles, die vakantie. Genoeg bedjes aan het zwembad. Heerlijke cocktails, smakelijke gerechten. Dagelijks geweldig weer. Dus je zult begrijpen dat ik na een week vakantie vier op Mallorca kapot ben. Ik kan niet meer. Het was de eerste vakantie met die lieve kleine baby Boris van 10 maanden. En ja, ik weet het. Ik weet echt wel waar ik aan begon. Dat vakantievieren zoals ik gewend ben, dat ligt achter mij. Ik ben nu een vader, maar toch, hard werken is het. Dat is echt waar. Maar normaal gesproken geen idee had van tijd op een vakantie, was ik nu bezig met zijn fruithaptiming, zijn dutjeschema, zijn snackritme. Los daarvan een geweldige week gehad en vooral enorm genoten. Want ja, voor het eerst ook met hem gezwommen. Nou ja, iets schatterers heb ik lang niet meer gezien. Lekker om weer aan het werk te zijn. Even heerlijk uitrusten. Goed dat je er weer bij bent. Het is een maandagmiddagshow. Om je vingers bij af te likken kan ik je beloven. Michael Jackson hoor je Black and White komt eraan. Na nieuwe muziek van Janis Blue.

De maandagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op dit moment op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Roosteren en Maasbracht. Er is een ongeluk gebeurd. Je file is 9 kilometer lang. Je vertraging is daar 40 minuten. Veel sterkte. Q-music.

0: Jackson met Kim Music, Black or White. Morgen, nee, overmorgen is het woensdag 3 juni. Dan verschijnt op Netflix een nieuwe documentaire reeks waar ik echt naar uitkijk. Wel een beetje met een knoop in mijn maag. Dat is namelijk Michael Jackson, The Verdict. Dat is een nieuwe serie, nieuwe documentaire serie. Die gaat over die bizarre rechtszaak tegen Michael Jackson over vermeend kindermisbruik. Er is echt een hele nieuwe serie over gemaakt. En daar wordt al heel lang over geteased en heel veel trailers online gezet al. Maar eens dus ook de jury spreken die uiteindelijk ervoor gekozen heeft dat Michael Jackson onschuldig is. Ze zijn unaniem tot de verdict gekomen. Dat hij op veel van die punten onschuldig bewezen is. En nu gaan ze helemaal dat traject, dat juryberaad, gaan ze dus opnieuw in het daglicht zetten en opnieuw in de spotlight. En vanaf woensdag kun je het allemaal gaan bekijken op Netflix. The Verdict van Michael Jackson. Black or White, hoor je bij Q. Het is 4:15. De middag. Het is de maandagmiddagshow voor 1 juni 2026. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Ivo die wil graag weten waarop Mallorca ik vakantie heb gevierd. Porto Petro, zo heet het. Sowieso volgens mij echt enorm in trek Mallorca tegenwoordig. Veel Nederlanders die daar op vakantie zijn geweest. Nu ook weer berichten binnenkomen van mensen die zeggen: grappig, Mallorca, ga ik ook naartoe. Veel plezier, heerlijk eiland. Dan een bericht van Johan, die zegt: fijn je weer te horen, Domien. We hebben je gemist. Lekker aftellen naar de foute 1500 nu. Dat is ook zo, ja, juni is begonnen, joh. We zitten helemaal in de maand van de foute 1500 en de foute party, the big one. Morgenochtend dan begint het stemmen op de foute 1500. Dan kun je laten weten dat volgens jou de allerfoutste liedjes ooit gemaakt zijn. Dan nog een bericht van Renate, die reageert op mij in de vakantie, dat het zo'n ongelooflijk drukke week is geweest met zoveel momenten waar ik aan moest denken voor mijn baby Boris. Het is niet veel positiever wat ze brengt.
1: Haha, die Domien. En jij denkt dat het er allemaal makkelijker op gaat worden naarmate die ouder wordt.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Nou, nee hoor. Tot je 12e krijg je het alleen maar drukker, drukker en nog veel drukker. Dan ben je blij dat je aan het werk mag.
0: Nou, dan ben ik vandaag omdat ik blij aan het werk mag. Blij dat ik aan het werk mag. En dan een bericht van Angelique. Die zegt: afgelopen vrijdag was ik op een terras in Amsterdam. Door een fout gelast bankje ben ik gezakt. Nu een pijnlijke rug. Wat een goede smoes. Dat als je door een bankje zakt, dat je dan zegt dat het bankje verkeerd gelast is. Ja, Angelique, of de bitterballen smaakten heel goed. Allebei is het oké.

0: Columbia Q Music, It's Only Love. En zo werd het bijna 16:30. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit er in het nieuws zo?
1: Hele dagen zittend werken is hartstikke ongezond. Ik vertel je zo de reddende regel.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Michelle. Ik ben 34 jaar, woonachtig in Voorhout. En ik ben teammanager bij de Graafschap.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Velsink-advies.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: De beursveelweken van Bouwmaat.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Q-Music, the party.
8: Q-Music vind je donderdag bij het Waves Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
7: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
9: Q-Music. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
16: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is Q-Music, de middagshow met verkeer van Flitsmeister. 75 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A2... Maastricht-Noord richting Eindhoven, tussen Born en Sint-Joost. 3 kwartier, 12 kilometer. En een auto met pech, een vrachtauto met pech op de A7... Groningen richting Heerenveen, zorgt tussen Drachten en Beesterswaag... voor een file van 6 kilometer met een vertraging van 30 minuten. De kans op een bui blijft klein vandaag. Het is 20 tot 24 graden, dus
17: de korte broek die kan wel aan.
16: Morgen trekken buien over met kans op onweer en windstoten. Nathalie heeft het laatste nieuws.
18: Goedemiddag. De wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster beet, mag niet worden afgeschoten. De provincie Gelderland gaf eerder toestemming, maar de rechter floot de provincie weer terug. Die vindt dat er niet genoeg reden is waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Ouders zijn bezorgder geworden door verschillende zedenzaken van afgelopen tijd. Experts waarschuwen juist niet te krampachtig te zijn.
16: Nee, maar ik snap het wel. Ik begrijp het wel. Als je al die dingen leest, dan je moet wel iemand goed kennen voordat je je kind erachter laat.
18: Ja.
16: Dat gezegd hebbende, mocht iemand Boris een nacht willen hebben of een week... Laat het even weten in de Q-app. Ik draag hem met liefde aan je over.
18: Het was even genoeg na die weekvakantie.
16: Na een week kennen wij elkaar goed genoeg. En denk ik dat hij bij iemand anders het ook heel leuk kan hebben. Nee, I love my boy.
18: Goed nieuws voor als je binnenkort gaat vliegen. Transavia denkt niet dat het nog vluchten geschrapt worden door technische

0: problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging. Dat is opgelost, zegt Transavia.
1: Ik ben dus zo blij dat ik dit volledig gemist heb. Dat dit nieuws komt vandaag pas tot mij. Ik heb met Transavia gevlogen afgelopen week. Ik ben de zaterdag teruggekomen en de zondag daarvoor ben ik heen gegaan. Ik heb niks van deze problemen gemerkt. Maar ik ben dus wel zo'n paniekvogel dat als ik dit had gelezen in de week voordat ik op vakantie zou gaan, ik was in alle staten geweest. Ja, ik kan helemaal niet met dat soort tegenslagen omgaan. Ik zou niet weten wat ik dan zou moeten doen.
0: Zeker.
1: Ja, zou ik in paniek raken.
0: Ja, wat kan je dan doen?
1: Ja, niks, maar afwachten wat Transavia dan voor je besloten heeft. Ze hebben wel nieuwe vliegtuigen, weet ik. Want ik zat dus terug vanuit Mallorca afgelopen zaterdag in een gloednieuwe Airbus.
0: Oh.
1: Die volgens de gezagsvoerder, zal een grapje zijn geweest, de dag daarvoor van de fabrieksband was gerold. Dat was de tweede vlucht die ze meegemaakt
0: hadden. Heel geruststellend.
1: Ja, ik kon nog even van die cellofaantjes van de dingen trekken. Echt een spiksplinternieuw vliegtuig.
0: Ja, grote kans dat jij dit ook veel doet op werk zitten. Sommigen van ons zitten 8 à 10 uur per dag aan hun bureau. Dat is niet goed, zeggen sportartsen. Zelfs niet als je 4 keer per week sport.
1: Nieuwe roken, hè, zitten. Zo wordt het benoemd.
0: Oh ja?
1: Ja, zitten is een nieuwe roken. Ja,
0: dit is niet goed. Ja, want langdurig zitten heeft gevolgen voor onze gezondheid, want je verbruikt amper energie. Maar er is hoop, als we onderzoekers mogen geloven. En dat is de 30-2-regel. Na elke 30 minuten zitten, beweeg je 2 minuten. Hm. En dit is dan wat je moet doen, zeggen experts. Let op.
1: Pak maar even een klapblokje erbij.
0: Ja, zet een timer en beweeg na elke 30 minuten zitten 2 minuten. Wandel rond, doe een paar squats, neem de trap en haal koffie op de verdieping boven je.
1: Sorry, doe een paar squats. Wie denk je dat ik ben? Arie Boomsma.
0: Ah, jij kan wel wat hebben.
1: Pak er een collega bij, hè, dat kun je zo in de lucht houden voor extra gewicht. Sodemiet erop. Sorry hoor, ik vind het wandelen prima, maar ik ga niet zitten squatten op mijn vloer met mijn collega's naast zitten.
0: Meneer vakantiemodus.
1: Ja, maar nee, sorry, wie gaat dit nou doen? Kijk, als je dit Nathalie van Zuiderkom, jij zit ook vaak op je krent.
0: Nee, ja, sorry.
1: Laten we het zo meteen even proberen. Hè, we zitten nu. Nou, laten we het zo meteen zo tegen 5 uur even proberen. Doe even een paar squatjes.
0: Hartstikke verlul.
1: Wat verschrikkelijk.
0: Nou, het is wel goed voor je. In ieder geval, maak het niet te ingewikkeld. Hey, okay. Plan bewegingen in je agenda. Plan 2 wandelmomenten van 10 minuten. Alsof het een soort van vergadering is.
1: Ja.
0: En maak van 1 of 2 beweegpauzes per dag een echte workout. Dus nou, daar gaan we dus weer over de squats. 20 squats.
1: Sorry.
0: En met trap lopen.
1: Echt niet.
0: Of 2 minuten stevig stappen.
1: Okay.
0: Dat is lang genoeg om je lichaam wakker te schudden.
1: Nou, wij gaan squatten zo, dat weet ik wel.

0: Lekker liedje om te squatten. Kygo met Khalid en Griffin. Save My Love worden hier bij Q Music. Het gaat vanmiddag over squatten. Want zitten is het nieuwe roken. En we moeten met z'n allen meer bewegen.
1: Ja, want sommigen van ons zitten 8 à 10 uur per dag aan hun bureau. Dat is niet goed, zeggen sportartsen. Daarom moet je meer bewegen. En er is dus een 30-2-regel ingevoerd. Zet een timer. Beweeg na elke 30 minuten 2 minuten. En wandel rond, doe een paar squats, neem de trap en haal een koffie op de verdieping boven je.
0: Als buschauffeur werkt dat niet, zegt Kelsey.
1: Nee, dat wordt lastig.
0: Tenzij je een dubbeldekker hebt.
1: Ja.
0: Dan kan het wel. Davy zegt, ik ga de 30 minuten even roken buiten. Dan weer terug.
1: Ja, dat is
0: ook geen oplossing. En Stephanie zegt dit.
2: Hey Domien, maak je er dan zo direct een nationale squat moment van? Oh. Ik ben benieuwd.
0: Ja, vind ik een heel leuk idee. Zo'n nationaal moment. Kunnen we zo meteen om 5 uur wel even doen. En mocht je nou denken, luisteren en denken, god, ordinair allemaal. Heb je niet goed geluisterd? Het gaat over squatten, niet over squirten. Belangrijke disclaimer natuurlijk. Veel meer salaris komt eraan. Zometeen om 16:45 spelen met Richel. Teammanager bij voetbalclub De Graafschap. Wat zij verdient en of het haar lukt om haar salaris te verdubbelen. Hoor je naar

0: Coldplay met Kier Music.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Kwart voor 5 geweest. Richel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Domien.
0: Welkom bij jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Hey Richel, dit is interessant. Jij bent voor veel mensen toch een bekende Nederlander.
3: Is dat zo?
0: Nou ja, jij bent teammanager bij de Graafschap, de voetbalclub voor de duidelijkheid. En ja, kijk, het pijnlijke nieuws is wel, tenminste, dat viel mij toevallig op toen ik je naam even door de Google haalde, dat jouw baan stopt daar. Tenminste, jij gaat daar stoppen als teammanager. Maar ja, jij bent de afgelopen jaren ben je daar echt gewoon, jij bent verantwoordelijk geweest voor het eerste elftal van de Graafschap.
3: Ja, dat klopt. De afgelopen 4 jaar heb ik daar met heel veel plezier gewerkt.
0: En het klinkt een beetje als een opmerking uit 1956, maar best wel een dingetje toch? Een vrouw op zo'n hoge positie in de voetballerij.
3: Ja, dat klopt. Dat vond ik ook wel spannend toen ik hier ging solliciteren. Ik kwam zelf ook uit de topsport.
0: Tennis toch?
3: Ja, dat klopt. Ja. En dat vond ik best wel spannend in de mannenwereld. Maar ik moet zeggen dat het me alleszins is meegevallen en dat ik het heel erg naar mijn zin heb hier. Nou,
0: dat wil ik natuurlijk vragen. Hoe is het bevallen? Goed dus. Wat zou er nog kunnen verbeteren in die branche, de voetbalbranche?
3: Nou, ik denk dat het wel een wereld is waar het vooral gaat om wie je kent in plaats van wat je doet. En ik denk dat dat wel iets is wat verbeterd zou kunnen worden. Maar verder, nee, ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En het is heel erg leuk met de collega's op kantoor en ook met de spelers en met de staf. Dus
0: gaaf hoor.
3: Ja, het is een hele leuke afwisselende baan.
0: En voor de duidelijkheid, vandaag de dag gewoon nog teammanager van de Graafschap.
3: Zeker, ja.
0: Wat verdien je per maand daar?
3: Ik verdien ongeveer 2550 euro.
0: Ja, ik maak er 2600 van, gewoon voor mijn gemak. Voor hoeveel uur is het ongeveer?
3: Dat is wel fulltime, dus dat is voor 40 uur. Soms wel iets meer.
0: Richel, geen vetpot, hè?
3: Geen vetpot, nee, dat klopt.
0: En je bent 34 jaar jong.
3: Ja, dat klopt ook.
0: Dat zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2600 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Duidelijk.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke dag komt er direct na dinsdag?
3: Woensdag.
0: Welke kleur heeft matcha thee?
3: Groen.
0: Hoeveel is 30 keer 12?
3: 360.
0: Van welke zangeres zijn de top 40 hits Zoo en Dai Dai?
3: Pas.
0: Wat is de grootste toets op een standaard computertoetsenbord?
3: De Enter-toets.
0: Nee! Richel, waarom is zo'n roep? Nee, wij doen iedere middag op de redactie een oefenrondje. En ik gaf vandaag exact hetzelfde antwoord. Maar de spatiebalk is qua oppervlakte groter dan de Enter-toets.
3: Oké.
0: Ja. Dus ik kan het antwoord helaas niet goed rekenen.
3: Nee, dat is jammer.
0: Oh, kut. Vraag 4 moest je ook passen. De zangeres die
3: Shakira,
0: je zo meteen door met Zoo. En van haar nieuwste Dai Dai is inderdaad Shakira. Ja, dan blijft het steken bij je 3 goed beantwoorde vragen, Richel, helaas.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Mag je toch feliciteren met 3 keer 10 euro is 30 euro cash. Krijg je van Q-Music een tempo team, maar het is niet de gedroomde 2600 euro.
3: Nee, dankjewel, Domien.
0: Richel, ik wens je een hele fijne maandag.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de

0: 4 vandaag in verdubbel je salaris. Van welke zangeres zijn de top 40 hits Zoo en Die Die? Shakira was het juiste antwoord. Werd helaas gepast door Richelle. Ze kwam niet verder dan 3 goed beantwoorde vragen. Won toch €30. Jouw plek in de arena. Kom claimen via Qmusic.nl of via de Qmusic app. En speel morgen mee om 4:15 met verdubbel je salaris. We gaan naar richting 5 uur. Het laatste nieuws krijg je van Nathalie.
1: Ja, nog 10 dagen en dan begint het WK voetbal. Maar de winnaar zou nu al bekend zijn. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: Het zal een hele hoop slapeloze nachten schelen. En ook

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Goedemiddag, het Q Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
6: Goedemiddag. Op de beruchte porno-site modeless.com is nog steeds kinderporno te vinden, blijkt uit onderzoek van NRC. Justitie haalde de site begin mei offline. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. In Utrecht is iemand bij sloopwerk om het leven gekomen. Volgens de arbeidsinspectie is het slachtoffer geraakt door een onderdeel dat was losgekomen van een bouwkraan. Er is onderzoek gestart naar het ongeluk. Een zware explosie bij een vuurwerkfabriek op Malta. Daarbij zijn zeker 2 personen gewond geraakt. De rook was op een groot deel van het eiland te zien. Na een zware ontploffing volgden kleinere explosies. Op beelden is te zien dat gebouwen op het eiland staan te trillen. Het WK voetbal moet nog beginnen, maar de winnaar is al bekend. Althans, volgens een Brits bedrijf dat altijd de WK-voorspellingen doet. Spanje zou dit jaar de wereldkampioen worden. De kans dat Oranje wint is iets kleiner, namelijk minder dan 4%. Nou. Klein lichtpuntje voor Oranje fans. De Britten zaten er bij de vorige 2 edities qua winnaar naast.
5: Houden ons daar aan vast.
6: Tot slot het weer van Weerplaza. De kans op een bui blijft klein vandaag. Het is 20 tot 24 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer en windstoten.
5: Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, ja, er zijn 30 minuten voorbij. Ja, 30 minuten voorbij. We hebben net in het nieuws van 4:30 gehoord dat het nieuwe rook is natuurlijk. Dus we moeten met z'n allen even wat squats doen. Dus ik wil graag iedereen uitnodigen met een zittend beroep. Ook buschauffeurs, trambestuurders, andere automobilisten. Even de auto, de tram of de bus aan de kant te zetten. De reizigers die moeten maar even wachten. En 20 squats doen.
7: Ja.
5: Ja, 20 squats. Oké, okay, nou. Ondertussen, Q-verkeer van Flitsmeister. 76 files in Nederland. 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug door een ongeluk. 6 kilometer, 48 minuten.
8: Kan je niet.
5: De A35, Enschede Almelo. Tussen Delden en Almelo Zuid door een ongeluk. Naar 8 kilometer. Vertraging is daar 1 uur. Hoppa! Het is de 2:05. Oké, okay, genoeg gesquat. We gaan naar huis.
9: Oké,
5: okay,
9: let's go.
5: Middagshow van maandag. Nakatomi is hier. Children of the Night.

0: Makatomi.
1: Domiens popquizje.
0: Oh nee. Welke andere grote 90s act kwam uit dezelfde fabriek als Nakatomi?
2: Dit is een gok, maar ik denk 24/7.
0: Nee, is niet goed.
2: Shit.
0: Nee. Denk aan de foute party, The Big One.
2: Banger Boys.
0: Yeah. Goed geantwoord, studio van Wessel van Diep.
2: Gezellig. Dit is Nick Smit.
0: De 7/5, goedemiddag. Het is de maandagmiddagshow voor 1 juni 2026. Mike die laat weten in de Q-app. Mijn hart gaat na die 20 squats sneller dan de beat van Nakatomi. Misschien toch maar iets vaker gaan sporten. Dat is echt erg. Ik voel het meteen in mijn bovenbenen ook. Dat is echt heel slecht.
2: Ik heb het zelf hoor.
0: Ja, dat is niet goed. En S die stuurt, ja, ook wij hebben even meegesquat op het werk hier in Badhoevedorp. We staan weer helemaal aan voor de laatste paar minuten van deze werkdag. Ja, goed dat je erbij bent. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-music app. Timo is er ook bij. Zegt, yo, Domien en Anton. Hier lekker de hele dag gewerkt in de barbershop.
3: Ja.
0: Anton, dat is een...
2: Wat is dat eigenlijk?
0: Een soort hippe kapper. Dan kun je ook je baard laten trimmen en zo. Door echte serieuze vakmensen. Fijn dat jullie weer compleet zijn. Een hartelijke groet van Timo. De hartelijke groeten terug.
4: Hey. Domien.
2: Ja.
4: Anton.
2: Ja.
4: Hoe is het?
2: Nou, jij bent toch naar... je bent naar Mallorca geweest.
0: Hè? Mallorca, ja. Week in Mallorca vorige week.
2: Wij hadden dus bijna naast elkaar gelegen aan het zwembad, een week lang.
0: Ach nee.
2: Ja.
0: Dat had ik zo ongelooflijk leuk gevonden.
2: Ik zie je gezicht. Ja. Hij meent er geen flikker van.
0: Nou, weet ik niet. Stel, we zouden elkaar... Dus het is puur toeval, hè. Stel, wij zouden elkaar treffen bij het zwembad. En zou je dat dan... Het is toch ergens ook goed om even een weekje niet bij elkaar te zijn.
2: Nou ja, het zou misschien toch wel kut zijn als je dan in hetzelfde hotel zit.
0: Toch? Dat je elkaar, je gaat toch de hele tijd ga je elkaar een beetje in de gaten houden.
2: Kijk, één dag is wel leuk.
0: Ja.
2: Twee dagen ook nog wel.
0: Op een gegeven moment ga je toch opletten hoeveel kipnuggets je op je borst hebt. Je gaat elkaar toch een beetje in de gaten houden. Drinkt hij nou een biertje voor 12 uur? Ouzo, waar ben je dan geweest?
2: Ik dacht, weet je, ik moet wandelen. Dat is goed voor het koppie. Dus ik ben naar de Pyreneeën gegaan.
0: Oh ja, totaal andere vakantie.
2: Ja. Ja, maar echt.
0: Ja, ik heb afgelopen week ik denk 0 kilometer gewandeld. Ik heb ook 0 boeken gelezen. Ik heb ongeveer 533 luiers heb ik verschoond.
2: Nou, heerlijk.
0: Ja, meer over onze vakantie zo meteen.

0: Grande Barbecue en Bright Eyes. Aloha. Kwart over vijf op deze maandagmiddag die weer als vanouds voelt. Anton, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lekker even op vakantie geweest, ondergetekend naar Mallorca. Wij hebben vakanties gehad, allebei. En die konden niet verder uit elkaar liggen dan dat ze deden.
1: Nee, dat klopt.
0: Echt 100% zeker. Ik durf bijvoorbeeld te wedden dat jij op jouw vakantie bijvoorbeeld geen handdoekje hebt gelegd.
1: Nou, dat is correct.
0: Wat heb jij gedaan?
1: Nou, ik ben naar de Pyreneeën gegaan. Ik ben gaan wandelen. En nou, ik moet zeggen, Domien, dat is fantastisch.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Jij bent alleen van het buffet.
0: Ik heb een all-inclusive vakantie gehad. Ja, daar komen we zo wel op.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Weet je wat je dan doet? Eerst ga je dus met het schommeltje een stukje omhoog. En dan ga je het laatste stuk naar de top ga je dan lopen. En dan ligt er echt sneeuw. Dan sta je in je korte broekje sta je in de sneeuw. En dan ga je vervolgens weer naar beneden lopen. En dan ben je ongeveer 4-5 uur ben je verder. En 30.000 stappen. En dan beneden, dan ben je dus dat pilsje dat, wat daar dan staat.
0: Oh, ja.
1: Dat speciaal biertje.
0: Ja.
1: Nou, dat is het lekkerste biertje wat je maar kan bedenken.
0: Oh, dat was mijn pre-lunch biertje was dat.
1: Ach!
0: Ja, zo 11:15, dan riep ik even iemand van de bediening en dan bestel ik een koud pilsje.
1: Ach, bij mij was dat om 5:00 middags naar een flinke arbeid.
0: Sowieso, ik zie jou ook geen all-inclusive vakantie boeken. Ik denk niet, heb je dat ooit gedaan?
1: Nou ja, één keer met moest onder dwang eigenlijk van de familie.
0: Ja, precies. Jij bent geen all-inclusive ganger.
1: Nou, die zit je niet op een gegeven moment gewoon vol?
0: Nee. Nee, maar het is echt fantastisch. Kijk, ik moet ook zeggen, ik heb all-inclusive geboekt omdat we dus voor het eerst met de zoon op vakantie gingen. Met Boris van 10 maanden. Dus we zaten ook wel een beetje te denken van, ja, hoe gaan we nou ons leven zo makkelijk mogelijk maken? En jij kent mij ook, ik ben best wel een stresskip. Ik kan echt op vakantie me alsnog heel druk maken over, eet ik wel bij het beste restaurant van het dorp? Ja, dan kan ik echt mijn hele vakantie, mijn hele dag door laten. Ja, dan kan ik echt mijn dag door laten pesten. Omdat ik dan ergens zit te eten en denk, ja, ik kan toch beter het restaurantje hiernaast kunnen kiezen. Nou, in dit geval werd het allemaal uit handen genomen. We hadden gewoon op het resort, hadden wij 3-4 plekjes waar je kon eten. En ook à la carte, dus niet alleen maar van die grote buffetbakken waar we konden opscheppen.
1: 4 restaurants op 1 resort?
0: Ja, een Grieks restaurant, een Spaans restaurant, een Mediterraans restaurant.
1: Ja, doe normaal.
0: Dat is echt waar, en een Aziatisch restaurant. Het was ook wel, moet ik zeggen, het was wel aan de prijs.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Ja.
1: Maar wat kost dat nou per nacht?
0: Nou, gok is gewoon wat het per nacht. Nou ja. Nee, dit is niet simpel.
1: Was het via de vakantiediscounter?
0: Nee, was het niet. Laat ik zo zeggen. Laat ik dat dan zeggen. Deze vakantie niet te boeken via de vakantiediscounter.
1: Oh, nou, dan zou ik toch zo €300 per nacht.
0: Ja, precies. Ongeveer. Ik durf ook te wedden dat jij meer van je vakantie. Daar kan het echt niet zeggen. Ik durf ook te wedden dat jij meer van je vakantieland hebt gezien dan de rit naar het resort en weer terug en het resort zelf.
1: Ja. Ik heb echt. Ik heb even gekeken, 800 kilometer afgelegd met de auto, met de huurauto.
0: Oh, met de auto. Ik dacht dat je 800
1: kilometer... Nee, ben je gek.
0: Heb je lang gelopen dan iedere dag?
1: Nee, met de huurauto. En, weet je, het smaakt naar meer. Ik denk dat ik huttentochten ga doen komende vakantie.
0: Ah, echt? Wie ben jij? Huttentochten doen.
1: Ja, een beetje als jouw buffettocht, maar dan... jij gaat van buffet naar buffet, ik ga van hut naar hut.
0: Wat ben jij geworden in de afgelopen...

0: had de soundtrack van mijn vakantie kunnen zijn. All-inclusive op Mallorca. Waar ik niet dat ik een babytje had waar ik op moet letten van de 10 maanden jong. The Lazy Song, hoor
1: je. Ik begrijp echt wel dat je dat doet met een baby. Als je voor het eerst op babyvakantie gaat, snap ik dat je het makkelijk wil maken.
0: Nou, oké, ik moet zeggen, ik heb dus. Ik heb me niet verzet tegen all-inclusive. Ik heb het al eerder gedaan. En ik vond dat niet voor mij. Omdat, kijk, ik maak jou een beetje belachelijk om jouw vakantie dat je op huttentocht wil. Ik benijd dat ook heel erg. Ik vind het ook heel erg interessant. Jij houdt echt van de actieve vakantie. Ja, je bent bang dat er een belediging komt, maar ik ben
1: ik zit te wachten.
0: Nee, ik ben het echt.
1: Maar?
0: Nee, niet maar. Nou, maar in dit geval, omdat ik dus ook iets wil doen op vakantie, maar met een kleine en ook een baby, is het misschien goed om daar wat rustiger in te zijn. Dus ik heb een week lang, niks gedaan. Dat is niet helemaal waar. Ik heb vooral voor hem gezorgd.
1: Goed. En luiers verschoning. Kijk, dat is ook een workout.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. 25 keer per dag moet doen wel. We gaan onderweg naar 6:30. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we blijven nog even in de vakantiesfeer. Want je vergeet dan altijd wel iets. Maar wat zijn nou de meest bizarre achtergelaten voorwerpen? Daar is onderzoek naar gedaan.
0: En we blijven nog even in de vakantiestemming met een van de zomerhits van 2026 van De Bouwsdag.
3: Deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar Figo.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 85 files, vertragingen van 30 minuten of langer op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar 7 kilometer, 55 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Voorwerpen op de weg zorgen voor 10 kilometer file met een half uur. En ook een half uur op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en de Galenkopperbrug. Daar 7 kilometer extra reistijd.
8: Vanavond is het nog lekker lang lekker, want droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien. Onweer is mogelijk, stevige windstoten, hagel, code geel ook daarvoor. En dat allemaal bij zo'n 21 tot 24 graden.
9: Dus de korte broek, die kan wel aan.
7: Nathalie heeft het laatste nieuws.
10: Goedemiddag, er komt een kort geding tegen de komst van rapper Kanye West, ofwel Jay. Het Centraal Joods Overleg is het niet eens met het kabinet dat Jay dit weekend laat optreden in Arnhem. In een kort geding eist de Joodse organisatie een inreisverbod. Jay deed ooit antisemitische uitspraken. En hierdoor was hij onder andere in Frankrijk, Polen en Engeland niet welkom.
7: Ik niet zo die erop letten, maar volgens mij spreekt hij dat als Jay. Dus echt het tweede deel van zijn voornaam, Kanye.
10: Oh.

0: tegenwoordig. Ja, ja, dat is niet zo gek, want hij heeft zijn naam volgens mij inmiddels al 12 keer veranderd. Hij wil nu inderdaad aangesproken worden als J.
1: J. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen dus die uitzondering aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De Raad vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod een veilig oud en nieuw. En dan sport Oranje heeft vandaag in de aanloop naar het WK voetbal voor het eerst achter gesloten deuren getraind. Gisteren was de zogenoemde uitzwaaitraining. Er waren 1500 fans bij. Maar nu kan er niemand meer meekijken. Woensdag is dan de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip.
0: Hebben jullie er een beetje zin in?
1: Ja, maar ik kom er moeilijk in.
0: Jij, ik hoor jou moe zeggen.
2: Ja, nee.
0: Waarom niet?
2: Nou, ik voel het nog gewoon niet zo.
0: Nee, precies. Maar ook niet als je juichjek van Jumbo ziet. En het voorspelshirt van Stels. Hey, en
2: ben ik nou negatief?
0: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel interessant. Ik begin dus bij mezelf wel echt al een beetje oranje koorts begin ik te merken.
1: Oh.
0: Ja, ik heb inmiddels in mijn agenda heb ik ook groot gezet wanneer die wedstrijden zijn.
2: Je hebt dat in je agenda gezet?
0: Ja. Omdat ik heb zo vaak gehad in het verleden dat ik dan een etentje had gepland rondom een heel belangrijke wedstrijd. Ik weet nog wel, tijdens het EK24 ging ik met Bas en Chris, met mijn goede vrienden, gingen wij heel goed uit eten. En toen was het volgens mij, toen stonden we denk ik in de 8e finale of zo met Nederland. En toen, ja, dan kan ik me toch niet concentreren op dat hele lekkere etentje. Voetbal, je weet het, boeit mij weinig. Totdat het een soort landsbelang betreft.
2: Ja, en dan wordt het spannend. En dan,
0: ja.
2: En jullie hebben uiteindelijk in dat restaurant samen gekeken.
0: Ja, ik heb stiekem mijn telefoontjes erbij gezet. Maar Bas, ja, je kent hem ook. En als je mama man de podcast hebt geluisterd, dan ken je hem als luisteraar ook. Die heeft helemaal niks met voetbal. Chris een beetje en ik zit daar dan tussenin. Maar ik vond het wel belangrijk om die wedstrijd toch te kijken. Natuurlijk een kroegje achter de koekoek. Dus daar zijn we nu dan bezig met wanneer zijn die wedstrijden. Ik weet nu 14 juni, 20 juni en 26 juni. 20 juni tijdens de Big One, de foute party. Gaan we met z'n allen kijken. Dus nou, ik merk, ik zit er wel echt wel in.
2: Nou, jij bent toch de grootste voetbalkenner nu van ons allemaal, hè?
0: Van ons drieën wel
2: een Jack van Gelder in de top.
0: Ja, nou, dat dan misschien niet. Ik heb wel een pool ingevuld.
2: Ach, ook?
0: Ja, ik heb ook een pool ingevuld.
2: Hou nou eens op.
0: Ja, bij ESPN heb ik een pool ingevuld. En ik denk echt, ja, je zult zien, ik ben straks blijkt de Nostradamus van het voetbal te zijn.
2: Nou, wie gaat er dan winnen?
0: Ja, iemand. Een land. Ja. Nee, dan weet ik niet. Ik heb alleen de eerste drie speelrondes.
2: Algerije,
0: ja, ik weet. Algerije staat genoteerd.
1: En je hoopt het nooit mee te maken, maar soms overkomt het je. Je bent op vakantie, op weg terug naar huis en dan bedenk je ineens, ik ben iets vergeten.
0: Oh, tuurlijk, ja.
1: Een specialist in vakantiehuizen onderzocht wat het meest wordt vergeten in hotelkamers of vakantiehuizen. Nou, wat stip bovenaan staat, wat wordt vergeten? Kleding, van ondergoed tot schoenen, staat stip bovenaan. Andere veel voorkomende vergeten items zijn oplaadkabels.
0: Oh, die ben ik al zoveel verloren. Ik heb al zoveel van die blokjes van de iPhone laten liggen. En dan nog wel de receptie gebeld. En dan is het weer moeilijk. Nee, doe het niet meer.
1: Zonde.
0: Ja.
1: Boeken. Sleutels.
0: Als je Mattie Valk heet, uiteraard. Ja.
1: En dan heb je ook nog opmerkelijke vondsten. Bijvoorbeeld aan 3000 euro in een envelop in een matras. En de eigenaar kwam er pas in het vliegtuig achter dat hij dat envelopje was kwijtgeraakt. Maar ook Lego set van 400 euro. Een duur keukenapparaat. Diepvriesgarnalen en seksspeeltjes.
0: Tuurlijk. Leuk!
3: Rondvraag.
0: Ja, voor de rondvraag. Wat voor cruciaals of opmerkelijks ben jij wel eens vergeten op vakantie?
2: Nou ja, ik denk dus toch mijn onderbroek.
0: Dat leg je toch in een zakje of zo? Als je het gedragen hebt, dan leg je dat toch even weg.
2: Ik had helemaal geen onderbroeken meegenomen.
0: Oh, ik dacht helemaal geen onderbroek aan.
2: Nou ja, uiteindelijk ben ik gewoon zo in het korte broekje gegaan.
0: Ach, natuurlijk. Ja. Ja, we gaan allemaal Griep weer over een eiland. Ja.
2: Ik ben zo door Athene heen gelopen. Nou, die Grieken wisten niet wat ze overkwam.
0: Oké, wat voor cruciaals? Ben jij ooit vergeten op vakantie? Mag cruciaal zijn, mag opmerkelijk. Laat het weten via de Q Music app.

0: vakantiebestemming. Zonder dat je dat natuurlijk echt door had. Laat het weten via de Q-app of bel 0909-9596.
1: Patricia die zegt, ja, mijn man die is ooit zijn trouwring vergeten op vakantie.
0: Vergeten. Dan Ruud, die stuurt sleutels van onze caravan die op 1100 kilometer verderop stond. We kwamen er een uur voor aankomst pas achter. Hey Ruud, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe heb je die camper open gekregen in de caravan?
2: Nou ja, met een platte schroevendraai van de camping-eigenaar hebben we het raam ontwricht.
0: En dit was je eigen caravan?
2: Ja.
0: En wat waren de reparatiekosten achteraf?
2: 350 euro voor een nieuw raampje.
0: Lekker, hè? Kamperen op vakantie, zo lekker goedkoop is dat.
2: Ja, zo lekker goedkoop.
0: Ruud, dankjewel voor je bericht.
2: Graag gedaan, hoi hoi.
1: Anja, die zegt, ik ben mijn schoenen een keer vergeten, dus ik had alleen maar Crocs bij me.
0: Bram, zijn autosleutel, toen hij terugvloog naar Nederland, dus op vakantiebestemming liet hij zijn autosleutel achter.
1: Britt, die is de cowboyhoed vergeten in Egypte in februari van dit jaar.
0: Logisch. Toch je cowboyhoed meenemen?
1: Ja, in februari naar Egypte. Tuurlijk, ja.
0: Altijd je cowboyhoed meenemen op vakantie. En Evelien zegt, ik heb een eigen lingeriewinkel vol badkleding. En wat vergat ik afgelopen Pinksteren? Juist, mijn badpak.

0: Mocht je denken, je bent op de radio, dan is dit het moment om iets te zeggen. Hallo! Ik zie dat Dave aan de lijn hangt. Hé, hey, ja, Dave!
1: Ja?
0: Ja,
1: hoor je me zo beter?
0: Oh, dit gaat wel iets beter. Dave, je bent op de radio.
1: Ja, helemaal goed. Ja, goedemiddag.
0: Heel Nederland zit er klaar voor. De vraag van vandaag, wat voor cruciaals opmerkings ben jij ooit vergeten op vakantie, Johan?
1: Nou, niet zozeer ik zelf, maar ik kwam een aantal jaar geleden naar Ibiza.
0: Lekker.
1: En koffietje netjes ingepakt. Ik had alles in. Kom aan op Ibiza, ik sta te wachten. Geen koffer.
0: Oh, nee.
1: Maar, nou ben ik 2,03 meter. Oh, nee. Dus mijn... Die shitjes die hebben ze daar niet overal. Zeker niet op Ibiza, want dat is allemaal standaard maat.
0: Dus wat heb je gedaan? Voor de duidelijkheid, dus de airline in kwestie, zij zijn eigenlijk jouw koffer vergeten mee te nemen. Om het even in een rondvraagvormpje te persen. Zij zijn jouw koffer vergeten mee te nemen. Je komt aan op Ibiza met je 2,03 meter. Ja, dan kun je een I Love David Guetta shirt halen ergens. Maar dat zijn allemaal van die maatjes die gaan tot 1,85 meter natuurlijk.
1: Ja, precies. Elletje, XL'tje, dat moet je mee doen.
0: En wat heb je aan gehad dan 3 dagen lang?
1: Nou ja, gewoon naar een zwembad gaan zitten en dan je was in het hotel kunnen wassen. En gelukkig kwam na 3 dagen, hadden ze mijn koffer ergens gebonden, die hadden ze op de verkeerde vlucht gezet.
0: Dus waar is je koffer op vakantie geweest dan een dag?
1: Nou ja, die was heel de andere kant op gegaan. Die was ergens, ik weet niet precies waar, maar die hebben ze niet van na 3 dagen hebben weer op Ibiza kunnen krijgen.
0: Maar die nam wel leuke foto's mee natuurlijk van de plek waar die geweest was, die koffer voor jou.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Dave, dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik wens je een mooie maandag.
1: Hello there,
0: I'm good, hoor je zo meteen.

0: zo bedacht is. Jelly Roll, I'm Good. En David Guetta met Bibi Rexha, I'm Good. Bij Q-Music in de middagshow. Rondvraag van vandaag is, wat voor bijzonders of cruciaals ben je wel eens vergeten op vakantie? Komen er veel berichten binnen in de Q-Music app. Onder andere van Maaike. Die zegt, ik ben mijn hoofdkussen vergeten. Ik wilde bijna terug, maar ruim 300 kilometer was een beetje te gek. Dan zet ze in datzelfde bericht, ik vind het nog steeds erg. Het is ondertussen al 8 jaar geleden.
1: Weet je, dan ben je wel heel gehecht aan je kussen.
0: Iedere dag gaat zij dus slapen met potverdorie. Had ik 8 jaar geleden dat kussen maar niet vergeten.
1: Ja, dat is toch niet best.
0: Vera die zegt mayonaise vergeten op vakantie. Geen ramp voor ons, wel voor onze zoon van 11.
1: Nou, dit snap ik wel.
0: Wat?
1: Nou, kijk, mijn moeder die nam vroeger altijd hele treetjes appelmoes.
0: Appelmoes, natuurlijk. Ja, de griep. Ja, maar treetjes?
1: Dan gingen we naar de Costa Brava en dan in de aanhanger 12 pakken appelmoes.
0: El Delfinverde.
1: Ja, voor 3 weken. Ja. Van die groene pakken, weet je wel.
0: Ja, ik weet precies welke appelmoes het is.
1: Heerlijk.
0: Ik vind dus weer, ik heb afgelopen week dus op Mallorca gezeten. Daar hadden ze van die Heinz ketchup. Die je niet in Nederland kunt kopen. Ja, die vind ik zo ongelooflijk lekker. Dat is die beetje zuurige mayo.
1: Oh ja, oh, die heeft een lekker zuur randje.
0: En ik weet dus niet, misschien luistert er iemand nu die wel weet waar je het kunt halen. Het is niet in de normale supermarkt te koop volgens mij, deze Heinz. Dat is dus, ja precies, het is een beetje die Franse mayo. Die heeft net dat randje. En dat geeft mij meteen een vakantiegevoel. Ik vind dat zo, ik zie jou vol verbazing kijken.
2: Nee, ja, ik ben ondertussen ben ik aan het lopen door de Jumbo. Want volgens mij, bij ons heb ik was, is dat met een blauw etiket?
0: Vraag aan de kleurenblinden.
2: Sorry.
0: Ik weet het niet. Ik heb gegeven bij de Jumbo.
2: Nou ja, volgens mij hebben wij daar wel eens Heinz.
0: Oh ja.
1: Nou, ik zie mogelijkheden.
0: Nou, dan ga ik morgen even langs. Ja, van Jumbo. We gaan naar het nieuws van 6 uur. U hoorde haar al. Nathalie van Zuiden, kom. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een sporticoon maakt een comeback. Wie dat is, vertel ik je zo.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit, maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Velsinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Velsinkadvies.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als

0: Voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Ik wil als Dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Oh,
16: wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
20: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
21: Goedenavond. Er is een nieuwe slaapplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten worden ze opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. In een sporthal is plek voor 150 mensen. De afgelopen dagen werden tientallen vluchtelingen nog tijdelijk opgevangen in Warfum. Ons land stuurt de komende maanden geen mensen terug naar Libanon. Dat zegt asielminister Van den Brink. Het is daar momenteel onveilig vanwege de Israëlische aanvallen in het land. Iran zegt hierdoor niet meer met Amerika te willen praten over vrede tot er een volledige wapenstilstand is. De buschauffeur van het dodelijke treinongeluk in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens Belgische media hadden begeleiders daarover geklaagd. Zo reed de chauffeur vaak te hard, zat hij op zijn telefoon en negeerde vaker spoorbomen. Bij het ongeluk kwamen 2 tieners en 2 volwassenen, onder wie de buschauffeur, om het leven. En sport, tennis. Serena Williams maakt haar comeback. De Amerikaanse tennister speelde 4 jaar geleden haar laatste officiële wedstrijd. Williams is inmiddels 44 jaar. Ze maakt haar comeback dit weekend al tijdens het grastoernooi van Queens. Daarna hoopt ze mee te doen aan Wimbledon. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. wordt morgen 21 tot 24 graden.
2: Nou, de korte broek die kan wel aan.
20: Q-verkeer van Flitsmeister. Nog 43 files in Nederland. Twee vertragingen langer dan 30 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoude Rijndijk en Prins Klausplein door een ongeluk. 12 kilometer met drie kwartier. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Daar 7 kilometer, 36 minuten.
4: Q-music.
15: Domien Verschuren.
20: En de Q-middagshow met Anton. Goedenavond.
16: Hallo.
20: Maroon 5 komt eraan. Misery zometeen naar Taylor Swift. Dit is de Fade of Ophelia. Q-music.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het begin van de avond van maandag 1 juni 2026. Het is de allereerste zomeravond in Nederland. De meteorologische zomer is vandaag begonnen.
1: Ja, dat is dan 1 juni en de astrologische gaat 21 juni.
0: Ja. Vandaag is nog even lekker lang lekker ook, zoals jij dat zo mooi zegt. Lekker lang lekker.
1: Ja, het is lekker lang lekker. Het gaat op 20.

0: også med ekstra virgin olie.
1: Virgin olie? Ja. Jeg ga voor de extra virgin olie.
0: Ja, maar je weet
1: dat nou
0: beginnen.
1: Ja hoor.
0: Hoe spreek je
1: er
0: dan uit?
1: Nee, ik ga er niet eens aan branden.
0: Oh.
1: Hey, het is verder ook de avond dat ik, de hele avond zit te refreshen op de website van de vrouw die ik net gedraaid heb.
0: Oh.
1: Taylorswift.com. Ja, dit is een geweldig verhaal en ik ga het proberen om heel beknopt samen te vatten. Al een week lang zijn de fans van Taylor Swift echt in alle staten, want ze is weer iets aan het teasen. Dat doet zij supergoed. Ja. Ze verstopt overal Easter eggs in en die moet je dan als fan een beetje zien te vinden. Nou, nu is er een samenwerking op handen tussen Taylor Swift en Toy Story.
0: De film?
1: De Disney Pixar film. Toy Story 5 komt eraan, gaat deze zomer draaien in de bioscoop. Volgens mij echt over, drie weken. Ergens eind juni, als ik het goed heb uit mijn hoofd. En nou is er al een week lang, zijn er allemaal hints dat er iets is tussen Taylor Swift, TS, en Toy Story, TS. Dus billboards zijn allemaal verschenen in grote steden, in Toronto, in New York, in Amsterdam. Maar er is ook vanmiddag een countdown gestart op taylorswift.com. En die telt af naar 8 uur vanavond.
0: Ja, dat is nog niet zo moeilijk.
1: Wat dan?
0: Ja, ze gaan natuurlijk gewoon de soundtrack van die film doen.
1: Dat zou ik echt waanzinnig vinden. Maar er gaan ook stemmen op dat zij een stem gaat doen in die film.
0: Oh.
1: Maar dan denk ik, dan ga je toch niet de hele countdown op je website doen, toch? Als je één stemmetje gaat doen in die film.
0: Misschien doet ze een stem van Buzz Lightyear.
1: Dat denk ik niet. Nee. Ja. Nou, vanavond weten we meer. Taylorswift.com, daar kun je alles vinden. En het is de avond, dat we toch een beetje aan het voorgloeien zijn. Want sinds vanmiddag weten we dat het weer terugkomt. Er komt een nieuw seizoen aan van B&B Vol Liefde. En speciaal daarom zometeen in de studio, TV-expert Anton Griep.

0: luisteren naar Jack Style en Yon en Turn the Lights Off bij Q Music. Ja.
1: Ja. Ja. Nog maar even, hè?
0: Ja. Hou maar even diep adem.

0: B&B voor Liefde komt terug.
1: Je verwacht het niet.
0: Nee, vanaf 20 juli. Vanaf 20 juli, 8 weken lang op RTL 4.
1: Ja, nog 5 weken slapen. Dat is dan echt zover.
0: Geweldig. Ik moet wel zeggen, ik ben afgehaakt bij Wintervoorliefde. Mm-hmm. Was niet te doen. Niet doorheen te komen. Maar dit is natuurlijk de OG. Hier is het allemaal mee begonnen. B&B voor Liefde. Ja, leg even het format uit.
1: Nou ja, goed. Je hebt gewoon 8 B&B-eigenaren, Airbnb-eigenaren. En die gaan op zoek naar de liefde.
0: Dat is eigenlijk in een notendop, ja.
1: Ja, en dan komen er allemaal van die gezellige mensen over uit de hele wereld. En die gaan dan daten. En dat ongemakkelijke stuk tv kunnen wij dan weer... wat zei je nou? 6 weken kunnen we dat dan zien.
0: Ja, ja. Nou is het wel zo. Het is een beetje aangepast. Want het duurt korter dan afgelopen seizoen. Want nou ja, bij RTL zagen ze ook wel... Het is niet enorm interessant om iedere dag 1,5 uur naar deze mensen te kijken. Dus ze halen er 1,5 uur van af, geloof ik.
1: Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Nee,
0: TV-kenner Anton Gieten, die in de studio natuurlijk.
1: Het begint later. Dus het begint nu om 9:05. Hè. Vroeger was het altijd 8:30. Maar volgens Tina Nijkamp, de grote tv-deskundige, gaan ze op het Spaanse model. Hè, want het is mooi weer in Nederland. Dus ze hebben besloten, we moeten later met dat programma beginnen. Want gaan er meer mensen kijken. Maar het duurt gewoon 1,5 uur. Goed, als je de reclame eruit haalt, zit je natuurlijk op 1 uur tv. Maar het is wel tot 10:30 is het te zien nu. Dus het is gewoon 1,5 uur uitzitten, sorry. Oh. En 4 dagen in de week weer. Ja. Ja.
0: Ik las dit. Ik dacht wel heerlijk dat we gewoon teruggaan naar een uur tv met dan 3 reclameblokken.
1: Nou ja, op Videoland.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik hoop vooral, kijk, die Winter voor Liefde, die gaat natuurlijk ook over als jij skileraar bent in Oostenrijk. Dat was die Mike natuurlijk, die had er een skischool. Dan mag je ook meedoen. Mm. Ik vind het juist leuk dat al deze mensen helemaal in dat B&B-wereldje zitten. En dat er dan dus zo'n, nou, vaak toch een slamiel van een vent langskomt.
1: Ja.
0: Bij een of andere Irma of een Imke, die daar eigenlijk toch maar 1 ding echt heel graag wil. Dat is het bestieren van die B&B. En daar komt dan Robert, komt dan langs. Vaak heten ze Robert of Ronald.
1: Is een cabrio,
0: hè, met net te weinig haar. Hij heeft het nog niet helemaal afgeschoren. Maar de strijd tegen de haarlijn, die heeft hij wel verloren inmiddels.
1: Absoluut.
0: Die komt dan daar aan en die begrijpt dan niet dat, hoe heb ik het net genoemd, Irma of Imke, dat zij zo druk zijn met die B&B.
1: Nee, die denken, we gaan lekker romantisch daten deze tijd.
0: Precies. Kijk, en dat is zo lekker aan B&B voor liefde.
1: Nee, werken zal je.
0: Nou, ik neem alles terug wat ik heb gezegd. Ik merk nu alweer, het begint helemaal te borrelen. Het kan maar niet lang genoeg duren.

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cameron Whitcomb.

0: opschrijven deze week. Cameron Whitcomb. Yeehaw! Kingdom of Fear. Onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Ja, een Frans museum is beroofd. En zometeen onthult de meest gênante buit ooit.
0: En even naar 6:30. Een nieuwe top 40 update met Talk to You van Another.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go
12: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Sportief.
16: Oké. Okay.
15: Betrouwbaar.
16: Oké.
15: Okay. En zuinig.
16: Oké. Shun.
15: Sorry?
16: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
17: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk

0: De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Goedenavond, het is 6:30. Dit is Q Music. De middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog maar 18 files en 2 langer dan 15 minuten wachten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewaarde-Rijndijk en Prins Klausplein. Door een ongeluk 12 kilometer met 36 minuten. En op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan 4 kilometer met 17 minuten.
2: Vanavond nog lekker, lang lekker, droog en zonnig en een graadje of 20. Morgen zware buien, onweer is mogelijk, stevige windstoten, hagel, code geel ook dan. Oh. Het wordt nog wel 21 tot 24 graden.
1: Nathalie heeft het laatste nieuws.
3: Goedenavond, er is een nieuwe slaapplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten worden ze opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. In een sporthal is plek voor 150 mensen. De afgelopen dagen werden tientallen vluchtelingen nog tijdelijk opgevangen in Warfum in Groningen. Een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep. Niemand werd geraakt, gelukkig. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5.
1: Sorry.
3: Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Wow. Hij zou drugs hebben gebruikt.
1: God, wat dom allemaal.
2: Ja, dat je hem dan tegen een politiebureau...
1: Ja. Nou, dan moet het ook zo zijn, toch?
2: Ja.
1: Sukkel.
3: Sport, tennis. Serena Williams maakt haar comeback. De Amerikaanse tennister speelde 4 jaar geleden nog haar laatste officiële wedstrijd. Williams is inmiddels 44 jaar. Ze maakt haar comeback dit weekend al tijdens het grastoernooi van Queens. En daarna hoopt ze weer mee te doen aan Wimbledon.
1: Waarom zou je het willen? Ja. Waarom zou je dit willen? Deze vrouw is de buitenaards. Hè? Serena Williams, een van de allerbeste tennissers die de wereld ooit heeft gehad. 4 jaar geleden had een punt achter de carrière gezet. Waarom denk je dan dus 4 jaar later alsnog... Ik wil toch weer mee gaan doen aan Wimbledon uiteindelijk.
2: Ja, het wordt toch altijd minder dan het is geweest. Dat is echt zo.
1: Dat risico, dat ligt natuurlijk wel op de loer. Kijk, misschien, het zou ook kunnen zijn dat zij dus 4 jaar lang stil heeft gezeten... en nog wel wat potjes in de achtertuin heeft gespeeld. Want deze vrouw is zo ongelooflijk rijk. Die zal waarschijnlijk 3 tennisbanen in de achtertuin hebben.
2: In de achtertuin.
1: Ja. En dat ze heeft gedacht, ik ben nog zo goed in vorm... voor mijn stokoude 44 jaar. Want dat ben je natuurlijk in de topsport.
2: Michael Schumacher, de grote Formule 1-coureur... Die kwam ook ooit een keer terug in de Formule 1 en dat werd helemaal niks.
1: Ja, dus dat is toch een smetje op, toch? Die ene
2: enorme... je hele oeuvre.
1: Ja, maar toch wel interessant. Ik ga het wel volgen.
3: Gaan zien.
1: Ja.
3: Opnieuw is een beroemd kunstwerk gestolen uit een Frans museum. Niet de Mona Lisa, maar een opmerkelijk kunstwerk, namelijk de banaan.

0: Letterlijk. Een banaan die met duct tape tegen de muur geplakt is.
1: Oh ja, die ken ik wel, ja.
0: Ja, het is een idee van een Italiaanse kunstenaar. Bewakers ontdekten dat de banaan vanochtend weg was. Erg groot is de paniek niet. Het museum heeft een klacht ingediend en er is een nieuwe banaan opgeplakt. Dat gebeurt trouwens sowieso elke 3 dagen, omdat de banaan uiteraard bruin wordt op dit moment.
1: Is dat echt waar?
0: Ja.
1: Ik dacht dat er een soort van... ik wist wel dat het een echte banaan was, maar ik dacht die is gewoon helemaal ingespoten met een bepaald spulletje, waardoor het nooit kan gaan rotten.
0: Nee.
1: Hè, iedere 3 dagen is er dus iemand die dus als banaanbaan heeft de banaan dus te verversen.
0: Ja. Maar dat lijkt me ook nog moeilijk, want ik denk dat je dan ook op de juiste hoogte moet, dat de duct tape op de juiste plek moet komen. En...
1: Oh, dus er wordt ook iedere keer duct tape wordt ook vervangen?
0: Nou, dat weet ik niet zeker, maar het lijkt me op een gegeven moment dat de kracht van de duct tape wel een keer
1: zeker, je kunt
0: wordt.
1: Niet eindeloos ervan aftrekken natuurlijk.
2: Nee. Nou, en wat voor banaan is het ook? Hè? Kijk, Chiquita is duur. Ga dan voor het huismerk.
3: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de Top 40 update.
1: Here we go. Hit dossier van maandag 1 juni 2026. Zometeen op nummer 1 uiteraard het huidige goud in de lijst. Op 2 extra langschrijf van Samber. En op 3 de hoogste nieuwe binnenkomer van afgelopen vrijdag. Eerst Talk to You van Another and 54 Ultra. Staan een aantal weken in de top 10. Pieken nu zelfs op plaats 5. Daarom vanavond op nummer

hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van afgelopen vrijdag. Top 40 update. Dan nummer 2 is voor Samber. Zijn hit Homewreckers stijgt niet, maar is nog steeds te vinden in de Nederlandse top 10. En daarmee klimt hij wel omhoog in een ander lijstje. Namelijk die van acts die het langst onaangebroken in de top 10 staan. Samber staat er al sinds augustus 2025. In totaal heeft hij daarmee nu 40 weken onafgebroken top 10 notering gehad. Daarmee evenaart hij Calvin Harris. En er zijn nu nog maar 2 acts die het langer hebben volgehouden. Eén daarvan, daar is hij weer. Pharrell Williams. Hij flikte het om 47 weken achter elkaar in de Nederlandse top 10 te staan. En daarboven, ja, staat weer deze band. Wordt hier een leuk mannengroepje, de Beatles. Zij overtreffen Pharrell dan weer 69 weken onafgebroken in die top 10. Maar ja, zolang Somber in de top 10 blijft staan, is het mogelijk om hen allemaal te overtreffen. Al moet hij om de Beatles te pakken nog wel even een halfjaartje volhouden. Vanavond in de update zijn huidige top 10 hits Homewrecker nummer 2.

0: Donderdag 1-6-2026. Het was volgt de archief in met Another Talk to You op 4. Shakira, Burna Boy, Die Die op 3. En Samber dus op nummer 2. Nummer 1 van vanavond. Het huidige goud in de lijst. Ja, sinds afgelopen vrijdag is die na bijna twee maanden niet meer van Alex Warren, die gouden plak. Een andere zanger heeft hem van de troon gestoten. En zijn naam is Justin De Wild met zijn Cheerio. Vrijdag ging mijn collega Lars Boelen bij hem langs om hem te verrassen met het geweldige nieuws. Zag hij zelf totaal niet aankomen. Lars wel, maar Justin niet, voor de duidelijkheid.
1: Nee, joh.
2: Ik had er geen woorden voor. Het... Ach, jongen.
1: Nummer 1.
2: Ja, gewoon, ja, super. Echt super.
0: Ah, heerlijk. Cheerio, Justin De Wild.

0: Jonas Blue, Rita Ora en Tiësto in Ritual bij Q Music. Joey van der Velde. Hey.
1: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, we gaan er gewoon mee door. Iedere dag zo rond de 6:50 even een dankbaarheidsmomentje. Vandaag met jou. Mag ik hem aftrappen?
2: Ja, ga je.
0: Ik ben vandaag heel dankbaar voor mijn gekookte eitjes. Hardgekookte eitjes.
2: Is dat het bakje wat hier links van mij staat? Is dat dat rode Tupperware bakje wat hier staat?
0: Hoe raad je dat?
2: Nou ja, ik neem aan dat je als je gekookte eitjes op hebt tijdens de show, gok ik.
0: Altijd tijdens de show, zo half zes uur gaat het bakje open en haal ik er 2 gekookte eitjes uit.
2: Ja?
0: Die pel ik dan hier. Toch echt wel, moet ik zeggen, een zuur gezicht van Nathalie Verzuijlen komt.
2: Ja, vind je het gek? Want dat is natuurlijk net zoals sinaasappel, weet je, als 1 iemand het in de ruimte eet, geniet iedereen mee.
0: Ja, maar ik vind het nooit zo erg. Had je daar even last van gehad of niet van de eitjes?
3: Viel vandaag mee.
0: Zie je?
2: Maar dan windjes laat het naar huis.
0: Nou, nee.
2: Daarom heb je leren bekleding. Zeg er niet in.
0: Ja, was je het makkelijk eraf. Nee, nou, ik heb weinig last van de winderigheid, moet ik zeggen, na het eten van een eitje. Maar waarom ik het doe, is los natuurlijk van groeien. Doe ik het voor de hongerklop.
2: Echt?
0: Ja, want als je een programma maakt tot 7 uur, ik wil helemaal niet zielig doen, dat ga ik ook niet doen. Want het is hartstikke leuk. Maar dan op een gegeven moment begint natuurlijk wel, het maagje begint een beetje te knorren van een uurtje of 5.
2: Ja, ja.
0: En vroeger, tot echt een jaar geleden, had ik hier alles wat los en vast zat. En het maakt niet uit wat er lag. Er lag er weer een Mars of een raketje of weet ik veel. Alles wat ik maar kon vinden, dat stopte ik in mijn giegel.
2: Ja, ja.
0: Niet goed. Dus nu heb ik 2 eitjes. En dan ben ik zo meteen, ga ik lekker eten.
2: Ja, dat is wel grappig. Want ik bedoel niet dat ik zeg maar op dagelijkse basis mee bezig ben. Maar jij bent wel steady qua gewicht. Hè? Ja,
0: dat
2: doe je wel goed.
0: Steady qua gewicht.
2: Dat zijn dat die 2 eitjes?
0: Dat zijn 2 eitjes. Maar dat is natuurlijk heel veel balans zoeken in het leven.
2: Ja, ja. Ja, dat kijk je me nou aan. Ja. Balans zoeken in het leven.
0: Ja.
2: Dat bedoel je.
0: Nee, ik ben heel dankbaar voor mijn gekookte eitjes.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Zo meteen na 7 uur, Joey van der Velde. Raar gesprek, weer je. Godsamme. En morgen wonen komt eraan, meteen elkaar. Je hoort er zo.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo 2 cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus,
10: profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Oh, wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
20: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
28: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
29: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
30: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
29: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
30: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
31: Tijd voor gesponsorde vacatures.
28: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
32: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
33: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
34: ANWB en gaan.
35: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
36: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Frits Emmelkamp.
1: Goedenavond. De gemeente Borger-Odoorn schiet opnieuw het COA te hulp. De gemeente biedt opvang aan 150 asielzoekers... voor wie geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA heeft al weken te weinig opvangplekken. Vorige week moesten asielzoekers zelfs buiten slapen. Reddingswerkers in Laos gaan een nieuwe poging doen... om twee vermiste goudzoekers te redden uit een ondergelopen grot. Eerder werden al vijf andere goudzoekers uit de grot gered. Het is niet duidelijk of de laatste twee überhaupt nog in leven zijn. Ze zitten namelijk al bijna twee weken vast in de grot. Een wandelaar in Limburg heeft dit weekend 29 gedumpte konijnen gevonden. 11 volwassen konijnen, 15 jonkies en 3 pasgeboren konijnen. De dierenambulance meldt dat de konijnen er slecht aan toe waren. 4 zijn er inmiddels al overleden. 1 konijn bleek zwanger en heeft nog eens 8 jonkies gekregen. Waar de dieren nou eigenlijk vandaan komen, dat is niet helemaal duidelijk. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij het WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure namelijk maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman dus ook gewoon opgeroepen. Krijg je nog wat weer vanavond, blijft het zonnig en het koelt niet echt af. Het blijft zo'n 14 graden. In de ochtend lokaal een bui regen, daarna droog en volop zon. Het wordt morgen zo'n 19 tot 23 graden.
0: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A27 nog een vertraging tussen Gorkum en Breda. Tussen industrieterrein Avelingen en Nieuwedijk. Vertraging is daar 15 minuten. En er wordt geflitst op de A7 tussen de grens met Duitsland en Groningen. Daar staan ze bij 230,4. En op de A77 tussen de Duitse grens en Boxmeer. Daar staan ze bij 10,9.
2: Joey van der Velden.
0: Ja, ik ga je zo meteen even laten horen wat luisteraar Quinty overal opsmeert. Maar echt, echt overal. Na Bibi Rexha, eerst Morgan Wallen.

0: zeg goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow, we zijn meteen vertrokken. Ik begin meteen even met het volgende. Heb je nou een opvallende gewoonte, dan lijkt het me leuk om je vanavond te spreken in een nieuwe episode van Normaal of Niet. Daarin onderzoeken we of dat wat je altijd doet door iedereen wordt gedaan, of dat je daar de enige in bent. Donderdag sprak ik Quinty en die vertelde over haar verslaving.
1: Ik gooi op alles wat ik eet mayonaise.
0: Ja, maar dus echt alles, hè. Lekker, lekker mayonaise. Ik snap het ook wel, zo'n goed gemaakte witte toef doet wonderen voor de snelheid waarmee je iets opeet. Toch was het niet normaal. Maar als je daar dan weer mayo op smeert, dan valt het eigenlijk alles wel weer mee. Over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Nergens anders verdien je meer geld per seconde dan bij dit zenuwslopende spel. En omdat je nu al luistert op deze maandagavond 8 minuten over 7... ga ik je bedanken. Je krijgt een voorsprong van me. Dat werkt als volgt. Als je de Q-Music app uit je binnenzak pakt, heel goed, en mij een punt stuurt, stuur ik je iets terug. Ja, gewoon iets. Ik zeg niet wat, maar het heeft wel met een voorsprong te maken. Dus je hoeft alleen maar een punt te sturen. Dus niet uitgeschreven punt, nee, gewoon een punt.

Van Ellen Henderson bij Q en Hurricane. Ik kreeg gisteren een telefoon van Mattie, weet je wel, van de ochtendshow. Die belt mij op en die zegt, weet jij hoe mooi die foute party gaat worden? Ik zeg, ja, ik heb een vermoeden. Hij zegt, we gaan die wedstrijd kijken, die gaan we natuurlijk winnen. En daarna ook nog de grootste foute party ooit. En dat is natuurlijk gewoon waar. Je kijkt bij ons in het Philips Stadion de wedstrijd van Oranje. En daarna ook nog een feestje. En weet je wie er bij ons allemaal in het elftal zitten? Zo, dat is niet normaal. K3 is er, Melanie C, Samuel Welten, Christos Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Gers Pardoel, Chaotic en de Benga Boys. Is nog belangrijk om te zeggen dat er nog maar een paar tickets zijn.

0: Nice to meet you. Zometeen Alex Warren.
1: Tegen de klok.
0: Ik weet niet of dat je door hebt, maar de vakantieperiode gaat natuurlijk aanbreken. En het is heel veel lol hebben en zwemmen en plezier. Toch zit er bij vakantie gaan altijd een alletje onder het gras. We raken heel veel kwijt onderweg. Heel veel. Ik heb er een onderzoek over gevonden. Met stip op 1, de zonnebril. Nou, helemaal uien. Dat kan ook nog enorm in de papieren lopen. Zonnebrillen zijn gewoon duur. De ronde die we zometeen gaan spelen van Knok tegen de klok is voor iedereen die de komende maanden iets kwijt gaat raken op vakantie. Dus dat bij deze is dat al gedekt. Ja, of je hebt gewoon zin om een stapel met geld te verdienen. Dan vind ik het ook goed. Dan spreek ik je ook zo meteen. Wil je een paar honderd euro in enkele seconden verdienen, dan zou ik zeggen, stuur mij nu zo snel als je kan het woord klok en dan grijp ik zo meteen de telefoon. Dus je hoeft alleen maar klok te sturen. Vanaf nu.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroomt.

0: vrijdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
1: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
0: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
1: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
0: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music-app.
2: Q sounds better with you.
3: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Joey van der Velden.

0: Justin Bieber bij Q and Ghost. Over 3 minuten, knok tegen de klok. Hou je telefoon vrij als je hebt aangemeld. Ik ga zo meteen bellen. Ik heb iets geleerd vandaag. Ja, ik kende het woord germafoob niet. Eerlijk zeggen. Wist je wat dat betekent? Dat is dus smetvrees. Ja, wist ik dus niet. Oké, check, smetvrees dus. Olivia Rodrigo, die heeft daar dus een beetje last van. Ik viel in een interview met haar. En daar werd de vraag gesteld, wat neem je altijd mee op tour?
1: I'm a little bit of a germaphobe with hotels. So I always like to have my own pillowcase over the pillows.
0: Ja, dus je eigen kussensloper meenemen waar je ook heen gaat. Ik vind dat eigenlijk, vind ik dat wel slim. En ik vind het ook hygiënisch. Neemt helemaal geen ruimte in. Je vouwt hem op en dat voelt meteen goed. Dus ja, 3 keer raden wat ik vandaag in mijn binnenzak heb gestopt. Mij krijgen ze niet gek. Dit is Olivia Rodrigo bij Q Music en Drop Dead.

0: Ik ben fan. Olivia Rodrigo bij Q Music en Drop Dead. Zometeen een mooi liedje van Zoe Lieve.
1: Tegen de klok.
0: Eerst wel ik een rondje knok tegen de klok. En dat doe ik met Marjolein. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Eerlijk tegen me zijn, Marjolein. Sta je met waterlanders in de ogen? Of kan je het... Bijna wel.
2: Ja, een beetje wel.
0: Ik wil zeggen, of kan je het heel makkelijk afsluiten? Maar dat is natuurlijk niet echt als je een huis achter je laat, hè?
2: Nou ja, dat en zeker met die kleine meid die hier toch het eerste deel van haar leven opgegroeid is.
0: Ja.
2: Dat is wel spannend, ja, om dat zo achter te laten.
0: Even voor iedereen die nu denkt, wat is Marjolein dan aan het doen?
2: Ja, ik ben aan het verhuizen.
0: Ja, en je doet een soort laatste rondje door het huis omdat je het huis moet opleveren?
2: Juist, precies.
0: Heb je nog iets moeten terugbrengen in de oude staat?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oké, dat scheelt echt enorm veel werk.
2: Juist.
0: Oké, dus zometeen gaat de deur dicht, dan heb je een nieuw huis...
2: Ja, inderdaad.
0: Wat ontbreekt er nog in het nieuwe huis?
2: Ja, een leuk speeltoestel voor in de tuin.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, er komt lekker weer aan. Wat voor speeltoestel zou je willen hebben?
2: Ja, ik zit te denken aan een leuke schommel of een glijbaan.
0: Ja. Wat kost dat?
2: Ja, dat is wel een paar honderd euro als je iets moois wil hebben natuurlijk.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Ja, ik zat te kijken net naar een glijbaan en dan ben je toch al gauw richting de 200 euro kwijt.
0: Dat meen je niet.
2: Ja.
0: Marjolein, dat wist ik niet. Dat wist jij me waarschijnlijk ook niet, totdat je het zag.
2: Juist, precies.
0: Oké. Nou, laten we knok tegen klok spelen. Je hoort zometeen de reeks geldbedragen wisselend tempo hoor je oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk zo net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niente. Dus we gaan even 200 euro eruit slepen.
2: Juist, dat hopen we.
0: Daar gaan we.
3: 47 euro. 80 euro. 99 euro. 110 euro. 152 euro.
2: Stop.
0: Marjolein, spannend. Ik dacht,
2: ja, zeg maar.
0: Ik dacht, die gaat nog heel even door.
2: Nee, ik durfde niet meer.
0: Nou, je hebt 152 euro. Lekker gespeeld.
2: Mama, dat is hartstikke mooi.
0: Mama die heeft even een glijbaan verdiend op de maandagavond.
2: Ja, precies.
0: Dat is toch fijn. We gaan even luisteren hoeveel zat er in de klok. Misschien wel de volledige glijbaan.
3: 163 euro. 178 euro.
2: Ja.
0: Ja, joh. Marjolein, scheelt maar...
2: Het scheelt niet zo heel veel, gelukkig.
0: Metische glijbaan scheelt het, niet zo heel veel.
2: Juist.
0: Ik ga 152 euro naar je overmaken. Thanks voor het meespelen en tot later.
2: Yes, dankjewel. Fijne

Zoe Levi bij Q Music en sluit me in je armen. Bij elke grote artiest is er natuurlijk altijd een manager die daar pal achter staat om alles in goede banen te leiden. En zorgen dat er niks verkeerd loopt qua planning, qua pers en PR, maar ook qua financiën. Dat je niet dat je alles wat je verdiend hebt ook weer uitgeeft. Snap je welke kant ik op ga? De manager van Teddy Swims die was op een bepaald moment een beetje boos op Teddy. Want die deed iets dat echt enorm in de papieren liep. Dan ga ik even een fragmentje uitknippen van een filmpje wat ik net heb gevonden. Dat ga ik je zo meteen laten horen. En deze... Die heb ik niet uitgeknipt, die stond al in de computer.

0: negatief.
1: Positief.
0: Spijker.
1: Hamer.
0: Zoon.
1: Dochter.
2: Oh my god.
0: Het laatste woord is achtbaan.
3: Petpark.
4: Petpark. Ja, ben jij de volgende?
5: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus. Vier op een rij.
6: Mattie en Marikus. Q Music.
4: Bezig.
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: 18 plus speelbewust.
22: Ja?
23: Echt serieus?
22: 77.
23: Oh, wat een geld.
24: 18.000. Godverdikken we.
25: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
26: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
27: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
28: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
29: Kijk op kwf.nl/voor wie.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
31: 1 minuut over 8. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws.
0: krijg je van Frits Emmelkamp.
1: Goedenavond. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn zelfstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten, maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om speels gedrag. De Belgische politie heeft waarschijnlijk de dieven opgepakt die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral van de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is daarbij wel handig. Daarom wil Merz een lijst gaan maken waarop staat wat Europese landen allemaal doen om de eigen defensie te versterken. Het Kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten, zo'n 200 miljoen euro. Tenminste, dat denkt de gemeente. Deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt de hele boel te verschimmelen. Tijdens de verbouwing moet het museum daarom ook een flinke tijd dicht. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af, maar blijft wel overal droog. Met weinig wind koelt het weinig af tot zo'n 14 tot 16 graden. Morgenochtend trekt de regen verder noordwaarts over het land, dus dat wordt een paraplu.
0: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers, die zijn er wel. Op de A1 tussen Amsterdam en Naarden, ter hoogte van Muiden, daar staan ze bij 13,8. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 230,4. En de A77 tussen de Duitse grens en Boksmeer, daar staan ze bij 10,9. Music. Joey van der Velden. De manager van Teddy Swims, die was een beetje boos. Hij gaf

0: Gavin DeGraw, Back Q Music, Another Over You. Zometeen hoor je Dua Lipa en Training Season. Eerst ga ik een van de meest vrijgevige artiesten uit de top 40 draaien. Zijn naam is Teddy Swims. Die neemt dozen met zonnebrillen neemt hij mee op die tour. Honderden heeft hij erbij zich. Dat is natuurlijk handig. Hij draagt zelf heel graag een zonnebril. Als je hem googelt, ja, je ziet eigenlijk nooit geen zonnebril. Dus ja, je kan er maar een paar op reserve hebben. Altijd handig. Maar hij geeft deze zonnebrillen geeft hij heel vaak ook weg.
1: I see kids that like are standing up front and they're like, maybe it's their first show ever, or they're even holding signs like it's my first show ever. So I started like just always giving my sunglasses away to those kids.
0: Ja, en kinderen die voor het podium staan waren eerst merkzonnebrillen van €300. Nu zijn ze iets goedkoper, want ja, anders loopt het wel heel erg in de papieren. Sta je de hele avond voor niks op te treden. Ja, Teddy kreeg op een bepaald moment kreeg hij gewoon mot met zijn manager. Mr. Know-it-all, hoor je nu bij Q Music.

bij Q Trading Season. Ik ga zo meteen een nieuwe ronde van Normaal of Niet ga ik opstarten. Een opvallende gewoonte ga ik tegen het licht houden. En of dat jij dan heel eerlijk wil zeggen wat je ervan denkt. Eerst even een van mijn gewoontes. Ik verzamel gekke dingen in mijn zelfbenoemde museum. Zo heb ik bijvoorbeeld een afgehakte duim van Mattie. Nep trouwens, van rubber is die. Ik heb tientallen plopkappen van collega's. Maar ook een petje dat een acteur droeg in Bas en Adriaan. Nou, noem maar op. Allemaal opvallende dingen. Het valt allemaal in het niks bij de collectie van Ed Sheeran. Het staat allemaal in zijn tuin. Die heeft bijvoorbeeld een pub om samen met vrienden een drankje in te doen. Hij heeft een voetbalveld, heeft hij. Hij heeft een gigantische boomhut. Ook nog een kapel met een eigen grafkelder waar hij dan ooit, als hij een houten pyjama aantrekt, in begraven wil worden. Ja, het is een beetje luguber, maar je kan het alvast maar hebben. Is dit dan alles, Joey? Nee. Hij heeft ook nog een helikopterplatform, inclusief helikopter. En dan heeft hij ook nog tijd om hits te scoren, samen met Martin Garrix. Dit is Repeated Back You.

0: en morning bij Q Music. Ja, hier heb ik echt ongelooflijk veel zin in. We doen zometeen een nieuwe ronde van Normaal of Niet, waarin de vraag wederom is: is deze gewoonte nou normaal of niet? Als je luistert, je bent uitgenodigd om mee te doen met deze zinderende enquête. Als je nou zit te luisteren en denkt, ja, maar wacht even, dit gaat over mij, ik doe ook iets dat volgens mij niet helemaal doorsnee is, dan zou ik zeggen, stuur even een bericht in de app van Q. Wellicht ligt jouw gekke gewoonte zometeen of binnenkort langs de meetlat. Zoals bijvoorbeeld Ilse je voorging.
1: Als ik besluit om bijna te stoppen met douchen, dan ga ik met mijn rug onder de kraan staan en dan droog ik al de voorkant van mijn lichaam af.
0: Dat was niet normaal trouwens uit onderzoek. Wessel, die was er ook.
2: Ik eet liever mijn ontbijt van een borrelplank.
0: Ja, supernormaal. Supernormaal om je ontbijt van een borrelplank te nuttigen. Ja, ik ben op zoek naar veel meer gekke gewoontes. Stuur even een berichtje in de app van Q. Dan spreek ik je binnenkort of wellicht zometeen. En je hoort Taylor Swift. En Opa Light. Daar hoef je niks voor te doen.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Q Music vind je donderdag bij het Wave Festival De Koog Texel met Edwin Orlander. En zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het Zomerfeest Herfst bij Feest Andereest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
19: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q Music.
18: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
21: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
22: Yes!
23: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
24: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
22: Yes!
25: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen.

0: en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Echte Gooise Moeders is terug.
3: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
4: We gaan naar Portugal.
3: Ja.
4: In een camper.
3: Nee.
5: Onwijs leuk.
4: Zijn.
6: Zal het met ons nooit worden.
7: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido. Joey van der Velde.

0: The Way I Are. Zometeen Harry Styles, American Girls.
1: Anouk.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, Anouk. Ben je er klaar voor?
2: Ja, denk het wel.
0: Ja, laten we maar beginnen.
3: Normaal. Doe eens normaal, man. Of niet?
4: Ja. Lekker zo normaal.
0: Iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Anouk. Ja, Anouk, laten we maar de koe bij de horens vatten, zoals dat heet. Wat is jouw opvallende gewoonte?
2: Als ik thuis kom van iets gedaan te hebben, of dat nou werk is, of boodschappen doen, of een dagje uit, dan wil ik het liefst zo lang mogelijk in de auto blijven zitten. En dan zonder radio, zonder telefoon, gewoon stilte.
0: Oké, dus. En even, want dat is dan 8 van de 10 keer, 9 van de 10 keer, 10 van de 10 keer?
2: Nou, eigenlijk altijd. Behalve als ik ergens echt moet zijn op tijd. Dus sowieso als ik thuis kom en ik ben alleen, blijf ik in de auto zitten. Ben ik met mijn vriend, ja, dan moet ik er wel uit.
0: Ja, je kan niet aan je vriend vragen, blijf er even na. Ja, dat zou op zich wel kunnen. Maar jij blijft dus altijd nog even, zeg maar, afkoelen in de auto.
2: Ja.
0: En waarom?
2: Ja. Nou ja, ik ben fysiotherapeut en dan vanuit werk zie ik dus de hele dag door mensen en sta je constant aan. Mm-hmm. En dan kom ik thuis en dan denk ik zo, ik heb nou toch even een partij geen zin in mensen. Mm-hmm. En ja, dat is op een gegeven moment zo voortgezet dat ik dat nu dus altijd heb. Dus als ik even boodschappen ben gaan doen, dan denk ik ook zo, lekker even in de auto zitten.
0: Even lekker niks. Ja, dat is natuurlijk in de auto. Normaal gesproken vraag ik ook altijd van, wanneer is het dan begonnen? Is dat ook echt begonnen bij het starten van deze baan? Of had je het eerder al?
2: Ja, met het starten van deze baan heb ik ook pas een auto gekocht. Dus met het starten van deze baan is dat begonnen.
0: Hey, maar Anouk, een half uur is best wel lang.
2: Ja, het is niet altijd een half uur, maar het is wel eens een half uur geweest dat mijn vriend belde, hé, waar ben jij?
0: Waar blijf je? De piepers beginnen af te koelen.
2: Ja, precies.
0: Maar geen telefoon, wat doe je dan? Zit je dan met je ogen dicht? Of doe je ademhalingsoefeningen?
2: Ja, een beetje naar buiten kijken. Ik ben een keer relaxed met mijn hoofd op het stuur gaan liggen. En toen tikte er iemand op het raam om te kijken of dat het wel goed ging.
0: Ja, wou ik net vragen. Is er wel eens iemand die op het raampje heeft geklopt? Hallo mevrouw, wat gaat het goed?
2: Ja, dat is dus één keer gebeurd. En toen dacht ik, oké, misschien moet ik nu wel gaan uitstappen.
0: Ik ben zaterdagavond in slaap gevallen in de trein. Ook zo met mijn hoofd naar voren tegen de stoel aan. Toen was ik echt, ik was doodmoe was ik. Maar dat is best wel lekker, Anouk. Je kan in vreemde houdingen ook lekker slapen. Dat is,
2: heerlijk.
0: Jij doet het in de auto, ik in de trein.
3: Normaal of niet?
0: De vraag is, als je luistert, wat vind je van de opvallende gewoonte van Anouk? Herhaal het nog even één keer voor iedereen die er net bij is.
2: Ja, als ik thuis kom van een dagje uit werken of boodschappen doen, blijf ik soms toch wel een half uur in de auto zitten.
0: Laat me weten via de app van Q wat je hiervan denkt. Is dit normaal of niet? Je mag het typen of je spreekt het in. Dat is heel makkelijk. Dan druk je op het microfoontje en dan hebben we binnen nu en

0: en Awake Tonight. Ja, we zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit wat verder achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht de gekke eigenaardigheid van Anouk. Welkom terug.
1: Hoi, hoi.
0: Vertel nog even aan Nederland, wat doe je?
1: Ja, als ik heb gewerkt, boodschappen gedaan of een dagje uit, dan kan ik tot wel een half uur in de auto blijven zitten. Ja. Als ik thuis kom.
0: Even afkoelen, geen telefoon.
1: Precies.
0: Geen radio.
1: Precies.
0: Heeft dat er nog mee te maken dat ik best wel druk ben?
1: Nee hoor.
0: Nee? Dus niet als ik rustiger ben dat je dan toch de radio overweegt? Hey, is trouwens de achterbank dan niet lekkerder om op te gaan zitten als je even wil uitrusten? Want ja, je zei net, ik ben in slaap gevallen met mijn hoofd op het stuur. Maar je kan ook op de achterbank gaan zitten.
1: Nee, daar kan niemand, die ligt vol met zooi.
0: Oh ja, zo'n auto heb ik ook. Nou, we gaan eens even kijken wat vindt Nederland hiervan. Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. We gaan er maar eens even op het gemakje doorheen, Anouk. Sabine Heemskerk zegt, normaal heerlijk toch? Even een momentje voor jezelf. Marianne Vonk schrijft, ja, dat is normaal even heerlijk. Helemaal niemand die aan je hoofd zeurt. Dan Jurre Kamminga, die zegt niet normaal. Milou Velders, die zegt niet normaal. Niels, die zegt, ja, ik doe dit ook wel eens. Even kijken, normaal van Harold Krikke. Normaal, ik doe dit ook altijd na mijn dienst als wijkverpleegkundige. Dat is Kelly Thijssen. Er is ook audio binnengekomen van onder andere Debbie.
2: Is heel normaal. Doe ik ook.
3: Ik vind het volkomen normaal.
0: Daan die zegt niet normaal. Dit vind ik echt heel gek. Wesley die zegt ook niet normaal. Is de airco dan wel aan? Ja, is de airco dan wel aan eigenlijk?
1: Nee, niet altijd. Want ik zet de auto uit en dan gaat de airco ook uit.
0: Raampje open?
1: In de zomer wel, ja.
0: Heb je in de zomer wel. Heb je ook een lekker parfummetje voor in de auto? Dat vind ik altijd lekker, zo'n flacon die je dan een beetje door de auto kan vernevelen.
1: Nee, niet meer. Misschien wel een goed idee.
0: Oké. Er is een uitslag. Heb je mee zitten tellen?
1: Ja, ik denk dat het normaal is.
0: Normaal.
4: Ja.
0: Volledig normaal. Echt de overmeerderheid. Iedereen zegt eigenlijk, nou ja, 80%, dit is volledig normaal, doe ik ook wel eens.
1: Perfect, dan blijf ik het gewoon lekker doen.
0: Dat zou ik zeker doen, Anouk. Thanks dat je erbij was vanavond. Ik heb eigenlijk nog één vraag aan je, want je zit nu niet in de auto, hè?
1: Nee, ik ben expres op mijn werk gebleven.
0: Oké, en daar staat natuurlijk de radio aan. Wil jij een zomers of wil je een meeslepend liedje?
1: Doe maar zomers, met de regen die eraan komt.
0: Oh ja, dat we daar nog even in de zomerse temperaturen blijven. Oké, ga ik zo meteen draaien. Eerst Meteor en Hanne Mee bij Q Music. Dit is Wat wil je van mij?

is de Ubiera Conocido. Suzanne Freek, die hebben natuurlijk 10 keer in een uitverkochte Gelredome gestaan. Er is nog iemand die 10 keer in een uitverkocht Gelredome heeft gestaan. Alleen niemand kent haar. Ja, over wie ik het heb, ga ik zo meteen.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl. Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: 1 minuut over 9, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
20: Goedenavond. In Eerdugewaard zijn vanavond meerdere mensen neergestoken. Dat gebeurde op een industrieterrein. Om hoeveel slachtoffers het gaat is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ermee gaat. De politie heeft een gebouw afgezet en staat met getrokken wapens voor de deur. Zijn veel hulpdiensten ter plekke. President Trump heeft vandaag gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en vertegenwoordigers van Hezbollah. De drie zouden hebben afgesproken dat er geen Israëlische troepen naar Beirut gaan en dat Hezbollah heeft ingestemd om geen aanval op Israël meer uit te voeren. Trump zegt dat het een goed gesprek was. België laat een veroordeelde seriemoordenaar uit de gevangenis. De man heeft bijna 50 jaar in de cel gezeten en is inmiddels 78 jaar oud. Hij krijgt een enkel band en mag naar huis. De man heeft in de jaren 70 zeker 6 mensen vermoord, waaronder een compleet gezin. Nabestaanden zijn woedend dat de man vrijkomt. En er zijn beelden opgedoken van vlak voor het auto-ongeluk van voetballer Raheem Sterling. Hij reed vorige week in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Sterling staat onder contract bij Feyenoord, maar is verhuurd aan een Engelse club. Volgens de maker van de beelden leek het erop dat Sterling een lachgasballon vasthield. De voetballer is na het ongeluk aangehouden voor rijden onder invloed. Het weer, het blijft de rest van de avond droog en we krijgen zo nu en dan zelfs de zon te zien. Vannacht vanuit het zuidwesten wat regen bij zo'n 14 graden. Ook in de ochtend regen met kans op zware onweersbuien en flink wat wind.
19: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers op de A2 onder andere tussen Den Bosch en Utrecht. De hoogte van Zijderveld, daar staan ze bij 79,3. A6 Muidenberg-Lelystad bij 42,1. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 230,4. Op de A8 Amsterdam-Beverwijk, de hoogte van Oostzaan bij 3,9. A16 Dordrecht-Rotterdam, de hoogte van Dordrecht bij 35,5. En de A77, dat is de Duitse grens Boxmeer, daar staan ze bij 10,9.
0: Music. Joey van der Velden.
19: Suzanne en Freek die stonden 10 keer in het Gelredome.

Something Just Like This. Zometeen hoor je Rihanna en Disturbia. Kan je niet ontgaan zijn dat Suzanne Freek 10 keer in het Gelredome hebben gestaan. Heel veel mensen hebben deze show gezien. En ja, meer dan terecht. Het was echt te gek. Het was waanzinnig. De soldaat van Oranje onder de concerten, kan je wel zeggen. Het zou je niks verbazen dat Suzanne Freek zelf 10 keer aanwezig waren. Maar er was nog één iemand die dat ook is gelukt. Dat is Anouk Pijman. Even applausje voor Anouk Pijman. Even applausje. Anouk Pijman die was bij alle 10 concerten. 10 keer stond ze echt keihard vooraan. Nu hoor ik je denken, nou, dat kost wel een centje. Dat is waar. Maar dat zal Anouk echt aan de spreekwoordelijke reet roesten. Want 10 keer Suzanne Freek in het Gelredome, dat is natuurlijk onbetaalbaar. Dit is Halverwege bij Q-Music.

Disturbia bij Q. Rihanna is dat. Zometeen ga ik op zoek naar een Q-luisteraar die heel goed muziek kan herkennen in 1 seconde. Nieuwe ronde van Toonaangevend is aanstaande. En het is, even kijken, 9:59. Ik zit in de touragenda van Damian de Fiets, zat ik een beetje te scrollen. Die heeft vanavond niks staan, die is vrij. Dus ik weet wat hij aan het doen is. Je zou denken, stoere rocker in zijn vrije tijd. Een beetje sleutelen aan zijn motor en de hele dag spare ribs eten. Maar niks is wat het lijkt. Als Damian de Fiets vrij is, dan zit hij het allerliefste in zijn pyjama broek op de bank met zijn lievelingssnoep naar tekenfilms te kijken. Wat voor tekenfilms dan? Nou, Tom en Jerry vindt hij leuk. Barbapapa, de Powerpuff Girls of de Flintstones. En dat allemaal dan om op te laden om daarna gewoon weer de stoere rocker te zijn.

0: A Broken Heart. Oké. Zin in. Leuk. Leuk. Op maandag wordt altijd het spelletje toonaangevend gespeeld. Dat is eigenlijk een moeilijk spel als je niks van muziek weet. Een makkelijk spel als je alle liedjes uit je hoofd kent. Oké, nee. Ik ben op zoek naar een Q-luisteraar die heel snel liedjes kan herkennen in 1 seconde. Dus de eerste seconde van een liedje, als je dan meteen weet over welk liedje het gaat en ook de artiest erbij weet te noemen, dan ben je echt uitermate geschikt om zo meteen toonaangevend te spelen. Ik ga je een aanmeldtoon laten horen om even te testen hoe je erin zit vanavond. Oké. Weet je titel en artiest van de volgende aanmeldtoon? Ja, dat is wel te doen, toch? Als je het weet, stuur even een bericht in de app van Q. Je mag het ook inspreken als je bijvoorbeeld druk bent. Handen vol, dan druk je op het microfoontje. Nog 1 keer luisteren.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
1: It's playtime.
2: Easy Toys. It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
5: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
6: We gaan naar Portugal.
5: Ja.
6: In een camper.
5: Nee.
7: Onwijs leuk.
6: Zij.
8: Zal het met ons nooit worden.
4: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een

0: maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Joey van der Velden.

0: Kiki, goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: En welkom bij Tonengevend. Wat is eigenlijk jouw favoriete karaoke-nummer?
1: Iets van Harry Styles.
0: Leuk. Maar welke dan van Harry Styles?
1: Ik denk Warm and Sugar.
0: Oh ja. Ben je al bij de concerten geweest eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat vond je?
1: Ja, leuk. Zo leuk dat ik nog een keer ga.
0: Oh, je gaat twee keer?
1: Ja.
0: Nou, oké. Dus, uiteraard ga je dan iets karaoke van Harry Styles. Dan ben je natuurlijk gewoon een groot fan. Hey, welkom bij Toonaangevend. Ik laat je zo meteen de eerste herkenbare tonen van een Q-Music hit horen. Jij mag dan zeggen over welke hit het gaat. De titel levert je 1 punt op. Datzelfde geldt trouwens ook voor de artiest. Bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het enige echte Q-Music prijzenpakket.
1: Nou, mooi.
0: Er was een aanmeldtoon die klonk als volgt. Heb je er lang over na moeten denken?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Wie is het en wat zingt hij?
1: I had some help van Morgan Wallen en Post Malone.
0: Dat is helemaal goed, inderdaad. Dan gaan wij voor het echt beginnen. Je hebt 5 punten nodig voor dat Q-Music prijspakket. Ben je klaar voor je allereerste toon?
1: Ik hoop het. Is dat We Will Rock You?
0: Ja, je vraagt het aan mij, maar ik ga echt niks zeggen hoor. Je moet echt het antwoord geven. We Will Rock You van?
1: Van Queen.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. We will rock you. 2 puntjes voor jou. We zijn lekker weg. Oeh, ik wilde deze doen. We zijn lekker vertrokken. Je hebt 2 punten binnen. Ben je klaar voor de volgende toon?
1: Ja.
0: Daar ga je. Ja.
1: Tantanium.
0: Ja, ik hoor hulp op de achtergrond. Wie is dat? Wie is het?
1: Is dat van Sia?
0: En David Guetta, inderdaad. Tactia en Senium. Tactia en Sia. Oké, 2 punten zijn wederom bij het scorebord gevoegd. Je hebt 4 punten. Ja, als je nog 1 punt scoort, dan zijn we gewoon binnen. Dit is jouw volgende toon. Blijf volledig stil aan de andere kant. Geen idee?
1: Mag ik hem nog een keer?
0: Ja, dan komt ie. Nee, hè? Kelly Clarkson en Since You've Been Gone.
1: Oh, ja.
0: Ja, gaat opeens een lampje branden, maar geen stress. We hebben nog 2 tonen te gaan en je hebt nog maar 1 punt nodig. Dit is de volgende. Is een lastige. Eigenlijk alleen een pianootje. 1 akkoord.
1: Adele?
0: Ja, en?
1: Kan ik hem nog een keer horen?
0: Ja, je mag hem nog 1 keer horen. Adele is goed.
1: Make You Feel My Love.
0: En dat is inderdaad goed. Heel knap. Zullen we die laatste toon ook nog even spelen dan?
1: Ja hoor, is goed.
0: Ja, daar komt-ie.
1: Dat Slow Hands?
0: Nee, dat is niet Slow Hands. Oh. Heb je een artiest nog?
1: Ja, nee, dan niet.
0: Dan niet? Nee, het is het zijn de 21 Pilots. En Stressed Out, gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Je hebt 6 punten weten te scoren in deze ronde van toonaangevend. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel. Super.
0: En veel plezier als je nog een keer naar Harry Styles gaat. Wanneer ga je?
1: Donderdag.
0: Oké, nou, doe hem de groeten van mij dan.
1: Ja, sorry.
0: Oké, tot later. Doei.
1: Doeg.
0: Zometeen de alarmschijf van Cameron Whitcomb, Zoo, Shakira. Eerst Kygo samen met Conrad. Fire.

schrijver van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear heet het. Ik ben niet zo'n heel grote voetbalfan. Blijkbaar doen we dit WK ook weer mee. Heb ik me laten vertellen. En ik kwam dus iets tegenover de goaltune van Oostenrijk. Dat is natuurlijk het liedje dat wordt afgespeeld als er gescoord wordt. Ja, ik kom nooit in het stadion, maar blijkbaar gaat dat zo. Die van Oostenrijk is sinds het EK van 2024 officieel verboden, omdat fans een andere, iets wat aanstootgevende tekst zongen op de melodie. Nou, het is natuurlijk ingewikkeld en ongelooflijk kinderachtig. Dus Oostenrijk doet dit jaar ook weer mee met het WK. Alleen dit liedje mogen ze dus niet meer gebruiken. Want hier gaat het over. Dit is Gigi D'Agostino bij Q Music en La Mouille Toujours.

0: zijn we weer.
1: Hoe gaat het?
0: Goed.
1: Vaart maken, hè, denk ik wel. Jij zit op een bommetje voor de show.
0: Nou, we zitten echt bommetje vol. We gaan het over frikandellen hebben. We gaan op zoek naar Atje voor de sfeernamen.
1: Repeat of niet? Doe even, want je mag natuurlijk niet zeggen wat er... Nee. Ja, ja. Wat je ervan vindt, maar je kan wel een beetje door laten schemeren.
0: Nieuw van Nothing But Thieves.
1: Is het Nothing But Thieves?
0: Ja, maar hoezo?
1: Wat vind je van het liedje?
0: Oh, wat vind ik ervan?
1: Twee keer knipperen is, ik vind het fantastisch. Eén keer knipperen, ik vind het mooi. Mooi. Oké.
2: Iets dat je op het strand kan doen met een R.
1: Rommelen.
0: Ja.
1: Ja. Niet goed?
0: Rochelen.
2: Rommelen, je gaat toch niet rommelen?
0: Wat is nou rommelen?
1: Racket spelen. Racket spelen.
0: Racket racen?
1: Ik heb geen idee, zeg maar.
2: Rennen, bijvoorbeeld?
0: Oh ja, rennen had ik wel gekund.
1: Ja, rennen naar een ijsje. Okay.
2: Iets dat je vandaag in je mond hebt gestopt met een P.
0: Een
1: paprika.
0: Paprika,
1: inderdaad. Goed, hè? Een puntje, inderdaad. Volgende.
2: Een zeer ongeschikte naam voor een kind met een G.
0: G-spot.

0: Jan Smit en met mij, Frans Bauer.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
0: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
6: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
8: Oranje fans.

0: Nee, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Inmiddels 10 uur het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Frits Emmelkamp.
6: Goedenavond. Bij de steekpartij op een industrieterrein in Heerhugowaard is 1 dode gevallen. Ook zijn er 2 zwaar gewonden, meldt de politie. Agenten hebben een gebied rondom het gebouw afgezet. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventie staan met getrokken wapens voor de deur. Zou mogelijk nog een verdachte in het pand zijn. De agent die betrokken was bij de gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist niet dat de vrouw zwanger was, zegt een woordvoerder. Op beelden is te zien dat agenten een man proberen aan te houden, waarna de vrouw zich ermee bemoeit. Een agent trekt haar weg, waarna ze op de grond valt. Als ik had geweten dat ze zwanger was, had ik anders gehandeld, laat de agent weten. De bekende fastfoodketen met de gele M gaat op de schop. Het restaurant wil meer kwaliteit gaan bieden met luxere gerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen voor de kids. Het bedrijf wil af van het imago een goedkope fastfoodketen te zijn. Door de hoge inflatie verwachten gasten meer waar voor hun geld, had dus een topman. En de Nederlandse 3x3 basketballers zijn het WK in Warschau goed begonnen. Zowel het mannen- als het vrouwenteam hebben de groepswedstrijden gewonnen. De mannen wonnen van Nieuw-Zeeland en China en de dames wisten Tsjechië en Azerbeidzjan te verslaan. Woensdag staan de mannen tegenover Japan en Duitsland en de vrouwen nemen het dan op tegen Madagaskar en Polen. Krijg je nog het weer van mij? Vannacht vanuit het zuidwesten wat regen bij zo'n 14 graden. Ook in de ochtend regen met kans op zware onweersbuien en windstoten tot 75 km per uur.
5: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij 79.3. De A8 Amsterdam-Beverwijk 8.7. En de A77 Duitse grens Boxmeer bij 10.9.
7: Lars Boelen.
5: Ja, leuke show vanavond. We gaan een stout pakketje openmaken. Ik ga op zoek naar mensen met een atje voor de sfeernaam. En we gaan het even hebben over frikandellen.

0: Bauza. Magnetic bij Q Music. Ja, dat nummer is 3 maanden geleden uitgekomen. Kwam toen 10 rondes door Repeat of Niet. En as we speak staat hij op 9 in de top 40. De vraag is, gaat dat ook de toekomst zijn van het volgende nummer dat je gaat laten horen?
1: Repeat. Of niet.
0: Dat is aan jou. Jij bepaalt of je doorgaat naar de volgende ronde. Het is ronde nummer 4 voor het nieuwe nummer van Nothing But Thieves. En als dat je geen thieves zegt, dan moet je even luisteren. Oh ja, deze, Overcome. Nothing But Thieves dus. Ze hebben een nieuw liedje gemaakt en dat nummer heet Evolution. En ik ben dus benieuwd wat je ervan vindt. Is het een repeat of zeg je Nothing But The Thievers? Slecht grapje. Laat het weten en doe het met een audioberichtje. Spreek het even in de Q Music app.
1: Repeat.

0: muziek van Nothing But Thieves. Evolution.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Mag die door naar de volgende ronde? Dat is de vraag. Sylvia die zegt een repeatje. Hey Lars, zeker een repeat, zegt Petra dan weer. Weer een goed nummer van Nothing But Thieves. Repeatje ook voor Lotte en voor Rado. Michelle zegt nog wat een geweldig nummer weer. Tuurlijk een repeat.
3: Ja, zeker een repeatje. Ik hou van Nothing But Thieves. Al okay. Sinds het begin.
0: Goed zo.
3: Dit is gewoon een banger.
0: Een banger.
3: Ja, dikke repeat.
4: Nee, ik blijf bij mijn keuze. Voor mij geen repeatje. Het is niet mijn stelmuziek, maar wel een hele fijne uitzending, Lars.
5: Yo. Dit is een dik repeatje.
6: Het liedje weet me niet echt te pakken of zo. Okay. Dus voor mij is dit een nietje.
7: Ik vind het nummer helemaal niks, man. Doe bijna mijn oren. Wat de tien. First lead.
8: Klein repeatje. Lars, we geven hem het voordeel van de twijfel.
9: Alright. Ja, echt fantastisch. Gewoon even helemaal uit je dak. Lekker stevig.
0: Ja.
9: Repeat.
0: Ja, dit is heel grappig. Als je kijkt naar de Q-Music app, dan kunnen we eigenlijk de app in twee gedeeltes splitsen. Het is een beetje you hate it or you love it. Maar als we alles tegenover elkaar zetten, zegt de meerderheid repeat. Met andere woorden, hij is door naar de volgende ronde. Ronde nummer 5. Morgenmiddag, 4:15. Bij grote vriend en collega Wim van Helden. Zometeen sneller, laat het licht aan. En eerst Destiny's Child. Dit is Survivor.

0: fantastisch liedje. De nieuwe van Snelle en Laat het licht aan. Ik denk trouwens dat Snelle zelf het licht voorlopig even uitdoet. Hij gaat denk ik even bijslapen. Hij heeft namelijk 10 avonden lang samen met Suzanne Freek gezongen in het Gelredome in Arnhem. En over slapen gesproken. Dream a little dream. Dit is Armin van Buuren samen met Sam Gray bij Q.
1: We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night.

Hey, ik zat vanmiddag even bij de tandarts in de wachtkamer. Even voor de controle, hè, 1 keer per half jaar. En toen kwam de assistente, die kwam de wachtkamer inlopen en die riep door de wachtkamer: Anja van der Veen! En toen dacht ik: Anja van der Veen, Anja van der Veen. Anja van der Veen, van der Veen. Anja van. Anja van der Veen heeft gewoon een Atje voor de sfeernaam. Ja, sorry, het is heel gek. Ik hoor melodieën in namen. In dit geval heeft Anja van der Veen dus een Atje voor de sfeernaam. Maar.

0: Op het idee? Denk je nou ook een Atje voor de sfeernaam te hebben? Stuur dan even je volledige voor- en achternaam met een berichtje in de Q-Music app. Gaan we dat zometeen controleren en dan beloon ik je misschien wel met het officiële predicaat Atje voor de sfeernaam. Dus kom maar door, je volledige voor- en achternaam met een berichtje in de Q-Music app. En ook Jesten, Jack Staal en Joon, hoor je zo.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
5: En deze week extra goedkoop... Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Lars Boelen.
16: Hoi,

0: Evanescence bij Q Music en Bring Me To Life. Ik zat vandaag bij de tandarts in de wachtkamer. Ik zat daar te wachten met wat andere mensen. En toen kwam de tandartsassistente binnen en die riep de volgende, Anja van der Veen. Anja van der Veen. En toen dacht ik, Anja van der Veen? Anja van der Veen? Anja van der Veen, van der Veen, Anja. Ik dacht, Anja heeft een atje voor de sfeernaam. En daarom ben ik op zoek naar iedereen met een atje voor de sfeernaam. Floren, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij denkt er ook een te hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is jouw volledige naam?
1: Mijn volledige naam is Floren Wassenberg.
0: We gaan het even testen. Floren Wassenberg, Wassenberg. Ja hoor, ja. Een officiële atje voor de sfeernaam. Gefeliciteerd.
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Ik krijg ook een audioberichtje van Shaila.
2: Shaila Zijpenhof, Zijpenhof, Shaila Zijpenhof.
0: Oh ja, ja, zeker Shaila, ook jij hebt een atje voor de sfeernaam. Jeffrey!
3: Goedenavond.
0: Jeffrey, goedenavond. Hoe heet jij voluit?
3: Jeffrey Mennega.
0: Jeffrey Mennega, Jeffrey Mennega, Jeffrey... Even kijken hoor. Jeffrey Mennega, ja, Jeffrey Mennega, ook een officiële atje voor de sfeernaam. Gefeliciteerd, hè, Jeffrey.
3: Thanks.
0: Sadie.
4: Yo.
0: Wat is jouw volledige naam?
4: Sadie van der Plas.
0: Sadie van der Plas, even kijken hoor. Sadie van der Plas, van der Plas. Sadie van der... Sadie, ook jij hebt een officiële atje voor de sfeernaam.
4: Jazeker.
0: Die kan je in je zak steken.
4: Yo.
0: Dan nog eentje doen, nog eentje dan. Aniek.
5: Ja.
0: Aniek, bij jou is het een speciaal geval, want jij geeft je vriend op.
5: Zeker, die vond ik wel mooi passend.
0: Hoe heet je vriend dan?
5: Kevin Kraaienbrink.
0: Kevin Kraaienbrink? Even kijken hoor. Kevin Kraaienbrink, Kraaienbrink. Ja hoor, Kevin Kraaienbrink. Maar Aniek, dan ben ik toch ook benieuwd naar jou.
5: Nou, ik denk dat die niet zo mooi erin valt.
0: Maar hoe heet jij dan?
5: Aniek Visser.
0: Even proberen. Aniek Visser. Nee, dat past niet. Nee,
5: nee, die past niet.
0: Stop eens even. Aniek, weet je wat jij wel hebt?
5: Vertel.
0: Een Max Verstappen naam. Aniek Visser. Jij hebt een Max Verstappen naam.
5: Ja, die vind ik ook heel mooi.
0: Gefeliciteerd ermee, Aniek.
5: Ja, bedankt.
0: Mazzel.

Shanna Spyro en Material Lover bij Q-Music. Hey, ja, ik ga je nu wat laten horen. Het is echt lang geleden dat ik zo hard moest lachen om iets op TikTok wat ik voorbij zag komen. Het is van Wessel van Bakel. Dat is een geweldige gast. Die kwam in mijn algoritme voorbij. En hij zingt nummers met alleen maar het woord frikandel. Ja, ja, dit is echt mijn humor. Ik kan die echt. Ik heb hier in bed zo hard omlopen gieren. Dit vind ik zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien denkt. Nou, ik vind het niet grappig, maar ik vind dit dus heel grappig. Luister bijvoorbeeld. Even, ja, oké, ik ga je waarschuwen. Je gaat het nummer ook niet anders meer horen. Maar ik ga dus Bluff en Zoute Landen voor je draaien. Maar hij heeft dus een frikandelversie gemaakt. Luister.

Afrojack en Never Forget You. Komt een berichtje binnen in de Q-app van Willisa. Ongeveer een kwartiertje geleden. Die vroeg, wordt er straks nog knok tegen de klok gespeeld? Willisa, jazeker. Sterker nog, je kunt je aanmelden over ongeveer 3 minuten... naar de nieuwe van Alex Warren. Dit is Fine Place to Die.

0: De nieuwe van Alex Warren, Fine Place to Die. Bijna 11 uur, dat betekent zometeen een nieuwe ronde knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan win je helemaal niks. Het is een bikkelhard spel. Maar wil je meespelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken op de eerste van de maand? Ik kan me voorstellen dat de rekening behoorlijk leeg is weer. Misschien is de hypotheek net afgeschreven. Of de huur. Weet je, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, mag wel weer even aangevuld worden. Meld jezelf dan aan en doe dat nu. Stuur nu het woord klok. Nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook Taylor Swift komt eraan.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis... tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu. Bij Zalando.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Inmiddels 11 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Frits Emmelkamp.
16: Goedenavond. Bij een steekincident in Heerhugowaard zijn een dode en 2 zwaar gewonden gevallen. De steekpartij was in een bedrijfspand op een industrieterrein. Dodelijk slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp kwam te laat. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden en wie de slachtoffers zijn. 2 gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. In Canada zijn 16.000 nep voetbalshirts en andere voetbalspullen in beslag genomen. Het gaat om artikelen van bekende sportmerken. Ook zijn er 2 nep wereldbekers gevonden. De spullen waren bedoeld voor het WK voetbal dat bijna begint. Volgens de politie hadden de nepartikelen een straatwaarde van $3,5 miljoen. Er werd al flink gespeculeerd en het is nu officieel... influencer Kim Kardashian en Formule 1-coureur Lewis Hamilton hebben een relatie. De influencer heeft het nieuws bevestigd op sociale media. Ook deelden ze de eerste beelden van haar in de Britse Formule 1-coureur. Ze waren een eindje aan het fietsen. En nog meer shownieuws. Taylor Swift heeft de titelsong voor de nieuwe Toy Story film geschreven. Het nummer heet I Knew It, I Knew You en is vanaf vrijdag verkrijgbaar. Swift laat weten altijd al te hebben gedroomd om een nummer voor de filmreeks te mogen schrijven. Het is trouwens de vijfde film in de Toy Story reeks. Krijg je nog het weer vannacht? Kans op regen. En ook in de ochtend blijft het niet droog. Het wordt morgen zo'n 24 graden. In de middag kans op zware regen en onweersbuien en windstoten tot zo'n 75 km per uur.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee korte vertragingen. De A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zoetermeer Centrum en Zoetermeer. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging 5 minuten. En de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Wierde en Almelo-Zuid is de afrit dicht. En ook daar 5 minuten. Flitsers gezien langs de A6. Muidenberg-Lelystad bij 68.2. En de A8 Amsterdam-Beverwijk bij 8.7.
17: Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je wil meespelen. Stuur nog even snel het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift bij Your Music. Net bekend geworden dat zij ook de titelsong voor de nieuwe Toy Story film gaat maken. Komt aanstaande vrijdag uit. We gaan een nieuwe ronde knok tegen de klok spelen. Maak je kans op een lekker geldbedrag, tenminste als je het een beetje slim speelt. En dat doe ik vanavond met Jeffrey. Jeffrey, goedenavond.
1: Goedenavond, Lars. Hey.
0: Hey Jeffrey, ik begrijp, je bent aan het trainen. Ik moet eerlijk zeggen, lekker bezig. Ik bedoel, het is maandagavond 10:50. Ik zit op mijn luie reet en dat is ook het voordeel, hè, want de sportscholen zijn tegenwoordig 24 uur per dag open. Hoeveel kilo heb jij al weggedrukt vanavond?
1: Nou, laten we zo zeggen, wat ik doe niet echt wegdrukken, maar met mijn biljartkeutje, die is zeg maar 520 gram. Ja, als je dat een paar keer doet, dan heb je ook wel weggedrukt wat dat betreft, hè.
0: Jeffrey, jij bent aan het trainen voor het biljarten.
1: Juist, dat hoor je niet zo vaak, hè.
0: Nou, ik vind het wel mooi. Ik hoorde Jeffrey is aan het trainen, ik zie voor mij een hele grote stoere man, weet je wel. Met van die enorme armen en misschien tatoeages. En dan, up, en dan trekken aan die gewichten. Jij staat gewoon een beetje te stoten met een biljartkeutje.
1: Ja, en zonder tato's en zonder dikke arm inderdaad. Dus,
0: maar wel gewoon, uit Den Haag.
1: Ah ja, nou, laat me zeggen, ja, dat hoor je natuurlijk wel. Ik kom uit Den Haag, maar ik woon in Beuningen, vlakbij Nijmegen.
0: Oh ja, hoezo ben je helemaal verhuisd dan?
1: Ja,
0: de liefde.
1: Dat doet met een man, hè.
0: Maar wat vindt een Haagenees dan van Beuningen?
1: Nou, lekker relaxed, eerlijk gezegd. Oh. Het is wat anders dan een drukke stad, hè. Maar,
0: ja, het is ook wel lekker. Even geen rellen in de Schilderswijk en zo.
1: Precies, jij snapt het ook.
0: Lekker rustig, alright. Hey, we gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal goed.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen, Jeffrey. Roep stop. Als jij een bedrag hoort waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel lekker. En als je te laat bent en de klok gaat af, dan win je helemaal niks. Dat is wel de keerzijde. Dus als je te gretig bent en je wacht te lang, ja, dan kan het ook zijn dat je met niks naar huis toe gaat. Maar dat is hoe het spelletje werkt.
1: Nee, is goed. Helemaal begrepen.
0: Right. Jeffrey, ik wens jou heel veel succes. Daar ga je.
1: Toppie.
2: 3 euro. 27 euro. 68 euro. 82 euro. 94 euro. 110 euro.
1: 10
0: Jeffrey, wat doe je nou?
1: Ja, ik ging toch voor 1 treetje hoger nog, hè?
0: Shit. Hey, 110 euro, ja. Ik vind het zo. Ik had het je zo gegund, Jeffrey. Dat is zo lekker geweest. Gewoon tijdens het biljarten nog even 110 euro in het zak. Maar ja.
1: Ja.
0: Helaas. Helaas. Hey, ik wens je wel een fijne avond en bedankt voor het meedoen, hè?
1: Is goed, dankjewel.
0: Yo, mazzel.
1: Hoi.
0: Morgenavond opnieuw een nieuwe kans. Als je denkt, ja, ik wil ook een keer proberen om mee te doen. Morgenavond nieuwe kans bij Joey en bij mij. En dan doen we gewoon weer een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Zometeen, Samber Homewrecker komt eraan. En eerst Fleming. Dit is Automatisch. Ik kan

0: Dit is Q Music.
1: Jesse, Jack, Sal en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: En is glansrijk door alle rondes van Repeat of Niet heen gevlogen. Zo zomer is de zomerhit van dit jaar kunnen worden. Jonas Blue, Maliv. Dit is

weet niet of je dit ook hebt, maar als je dan een nieuwe laptop hebt, of een nieuwe telefoon, of een nieuwe partner, dat je dan helemaal zin hebt om alles uit te proberen. Alle nieuwe functies en dingetjes. Toch, dat is toch zo? Dan ben je toch helemaal, dan ga je daar helemaal in op in al die nieuwe dingen. Nou, bij Q-Music hebben we ook zo'n nieuwe functie. En het leuke is, daar heb ik jou bij nodig. Ik wil die functie zo meteen even gaan uittesten. Maar daar heb je de Q-app voor nodig. Dus als je hem nog niet hebt, download even de Q-Music app. Doe dat nu even. Geef je 2,5 minuut voor. En dan kom ik zo meteen even bij.

0: Hey, je herkent het wel. Een nieuwe functie op je telefoon of op je laptop. En dan wil je dat natuurlijk meteen gaan proberen, toch? Nou, wij hebben dat hier bij Q-Music ook. Wij krijgen hier nog geen uur geleden, kregen we een mail binnen. Iedereen kreeg dat. We kunnen nu dus, ja, dit vind ik heel grappig. We kunnen nu dus foto's uit de Q-Music app, kunnen wij, ja, ik heb hier achter mij. Ja, je moet anders even Kijk Live even aanslingen. Q-Music.nl/Kijk Live of via de Q-app. Ik heb hier een enorm scherm. Ik ben eigenlijk een soort weerman. Dus achter mij een enorm scherm. Maar dan kan ik dus nu foto's die uit de Q-app komen, dus die jij dus stuurt, die kan ik hier op dat scherm zetten. Echt als een soort weerman. En dan kan ik erover praten en dan kan ik daar dingen over zeggen. En dat, nou, ik dacht, het is toch een leuk moment om eventjes te proberen of dit ook echt werkt. Ik bedoel, die feature is een uur oud. Ik vind dat echt. Ja, ik ben echt een gadget freak, dus ik hou van dit soort dingen. Dus ik hoop dat het werkt. Dus als je denkt, hey, ik vind het leuk om bekend te worden, en ik wil wel eens eventjes met mijn bek even op dat scherm hier bij Q-Music. Ja, stuur er nu even een foto, ja, van jezelf dan. Of misschien heb je iets anders, iets leuks wat je wil laten zien. Kom maar door. Kom maar door met die foto's in de Q-app. Tover ik hem zo even op het scherm. Tenminste, dat hoop ik. Dan gaan we kijken of het werkt. Is toch leuk om te proberen? Leuk. En ook Bruno Mars komt eraan. I just might.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgesteld.

0: Ed Sheeran bij Q Music en Castle on the Hill. Ja, je kent het vast wel. Als je een nieuwe telefoon hebt of een nieuwe laptop met nieuwe functies erop, dat je die continu wil proberen. Toch? Dat wil je dan toch uittesten? Nou, ongeveer een uur geleden kregen we hier bij Q Music een mail dat er een nieuwe functie is gelanceerd. We kunnen nu foto's vanuit de Q Music app hier op een groot scherm achter mij kunnen we dat neerzetten. Ik ben eigenlijk een soort weerman geworden. Dus ik dacht, laten we dit nou eens proberen. Stuur even al je foto's waarvan je denkt, nou, dat mag wel gedeeld worden met de rest van Nederland. Stuur die even deze kant op met een berichtje in de Q Music app. Als je wil meekijken trouwens, doe dat via qmusic.nl/kijklive of in de Q-app. Dan kun je dus meekijken met de beelden en dan zie je dus de foto's. Nu hebben we bedacht, ik dacht, ik haal Romy van de redactie erbij. Ja. Ik kijk even niet in de Q-music-app. Romy, als jij dan eventjes alle foto's op het scherm kan tonen, één voor één. Ja. Dan ga ik gewoon beschrijven wat ik zie. Ja?
1: Ik ga even kijken of dit lukt. Ik ben nooit zo handig met die technische dingetjes. Even kijken, je hebt me uitgelegd. Ik vond dit.
0: Oké, komt de eerste foto. Oh, dat is het bericht van Julian en... Julian heeft een selfie gemaakt. Die is denk ik aan het werk. Die heeft een bouwhelm op en een geel shirt aan. En wat heeft hij in zijn hand?
2: Weet ik niet.
0: Ja, leuk. Iets met pallets op de achtergrond. Nou, een volgende.
2: Leuk. Kijken.
0: Bericht van Janine. Die zegt 130, hey. En die stuurt een foto van de uitzicht. Die rijdt op een snelweg.
2: Oké. Okay. Volgende, leuk.
0: Dat is wel leuk dit. Erik, die wil ook beroemd worden. Die stuurt een foto van zichzelf. Tongetje uit zijn mond, selfietje. Leuk, Erik.
2: Dankjewel.
0: Even kijken, Irma. Die zegt, ik kijk even mee voor het slapen gaan. En nou, we krijgen een inkijkje bij Irma thuis in de woonkamer. Het is nu een soort Twilight Zone. We zitten nu een soort vierde dimensie, want zij zit naar ons te kijken en zij kijkt nu weer naar zichzelf waarschijnlijk. Goed, volgende. Cindy. Ah, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Cindy heeft een foto van de hond gestuurd. Die ligt lekker te slapen op de bank. Wat schattig. Kijk, even nog meer. Berichtje van Alice. Wat is dat? Ik denk dat Alice, maar dit is denk ik niet van nu, want het is daar nog licht. Of ze zit niet in Nederland, maar dit is denk ik een kermis die in opbouw is. Alice, dankjewel voor je uitzicht. Leuk.
2: Nog eentje doen.
0: En Iris die zegt, hey, ik ben nog druk bezig met mijn onderzoek voor school en stuurt een foto van de laptop. En wacht even, goed kijken hoor. Nou, die is een onderzoek aan het doen. Wat staat er nou? Invloed van kruisingen op melkproductie van klauwgezondheid. Geen idee, maar succes met je onderzoek. Nou, en dan de laatste is... Ja, die ken ik. Zit je nou een foto van jezelf te sturen, Romy?
1: Ja, ik dacht, ik stuur ook even een fotootje. Even een selfietje.
0: Even een selfie. Nou, hey, maar even, dit ga je niet heel de tijd lopen doen, hè?
1: Hoezo niet?
0: Nee, dat is niet dat heel de tijd die foto's achter mij van jou. Dat gaan we niet doen. Het is leuk dat het werkt, maar dat gaan we niet doen.
1: Ja, vind ik...
0: Nee! Niet doen.
1: Oké. Okay. I've got 12.

0: Olivia Dean en So Easy bij Q-Music. Hey, afgelopen vrijdag was een bijzondere dag. Niet alleen voor mij, maar ook voor Justin de Wild. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Justin de Wild met Cheerio is de nieuwe nummer 1 in de top 40. Hij staat gewoon bovenaan. Het is het populairste liedje van het land op dit moment. En ik mocht hem afgelopen vrijdag dat nieuws gaan brengen. Ik mocht hem een nummer 1 award geven bij hem thuis in Veenendaal. Hij wist, dat is heel grappig, hij wist van niks. Hij kwam terug van vakantie en ik stond bij zijn huis te wachten. En ik mocht hem overvallen met het nieuws. Hij was heel erg blij. Hij was een klein beetje geëmotioneerd. Beelden daarvan vind je op Instagram van Q-Music. Maar ik dacht, ja, laten we de dag dan zometeen niet goed maar fout beginnen. Dat doen we natuurlijk altijd om 12 uur. Laten we 3 foute hits doen die ooit op nummer 1 hebben gestaan in de Nederlandse top 40. Nou, dan heb ik er 3 voor je op een rij gezet. De eerste keuze is natuurlijk deze.
1: We gaan nog even door.
0: De huidige nummer 1. Maar je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld deze. Linda, Roos en Jessica heeft ook op 1 gestaan in de top 40. Of ga je voor deze. Van Marco Borsato. Binnen. Ook die heeft op 1 gestaan in de Nederlandse top 40. Nu is de vraag, welke van de 3 wil je zo meteen horen? Je kunt stemmen op je favoriet. Wordt het Justin de Wild, Cheerio, Linda, Roos en Jessica, Ademnoot of Marco Borsato? En binnen stemmen kan nu in de poll in de Q-Music app.

0: gewoon. Tot milieu en Dark Before the Dawn. Het is bijna middernacht en bij Q Music beginnen we de dag niet goed, maar fout. Gaf je net drie mogelijkheden. Drie foute hits die ooit, of op dit moment, op nummer 1 staan. Justin de Wild, Cheerio, Linda Rose, Jessica, Ademnoot en Marco Borsato. En binnen alle drie stonden ze of staan ze. In Justin's geval staan. Staat hij op nummer 1 in de top 40. Ja, de vraag was welke wil je zo meteen horen. Ja, het was natuurlijk een klein beetje voorspelbaar welke er zou gaan winnen natuurlijk. En dit eigenlijk verstevigt alleen nog maar meer zijn huidige positie op die nummer 1. Justin de Wild, Cheerio, ga ik zo draaien.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Echte Gooise Moeders is terug.
10: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
11: We gaan naar Portugal.
10: Ja.
11: In een camper.
10: Nee.
12: Onwijs leuk.
11: Zij.
10: Ah! Oh, ik plas in mijn broek.
13: Zal het met ons nooit worden.
14: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Daphne van der Meijs.
2: Goedenacht. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met twee korte vertragingen. Die staan op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen, 5 minuten. En de A35 Almelo richting Enschede tussen Wierde en de brug over het Twentekanaal. Daar is de afrit dicht. Ook daar 5 minuten vertraging.
3: Het is 12 uur.
1: Geweest.
3: Een nieuwe dag begint.
1: Ja hoor.
3: Dus dat betekent
4: een foute start.
1: Ja. Woo.
5: Lars Boelen.
1: Lekker zeg, de kop is eraf. De maandag is voorbij en we zeggen hallo tegen dinsdag 2 juni. Die beginnen we met de nummer 1 uit de top 40. Cheerio.

0: De foute start van deze dinsdag 2 juni 2026. En tevens de nummer 1 in de top 40. Justin de Wild en Cheerio. En als je afvraagt, waar luistert de nummer 1 dan naar?
1: Hey, ik ben Justin de Wild en ik luister natuurlijk altijd naar Lars Boelen.

Emily Sandé en Read All About It Part 2 bij Q Music. Met zometeen Criss Cross Amsterdam, Queen of My Castle. Kensington eerst, Living 4. En ik vertel je zometeen hoe je kans maakt op een sextoy.

0: Kriskos Amsterdam en Queen of My Castle. Het is juni en juni is foute maand bij Q. Dat betekent ook een verse foute 1500. Straks vanaf 9 uur 's ochtends begint de stemtiendaagse. Keur je de stem op je favorieten voor de foute 1500. En als je dat doet, maak je kans op een leuke prijs. En die prijs die win je alleen hier in de avondshow. Namelijk een Proud to be Stout pakket. Ja, Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Als voorbereiding op wat wij dus deze week gaan weggeven. Zo'n Proud to be Stout pakket. Die pakketten hebben we nu al ontvangen.
1: Ja, ik heb even geregeld dat wij zo'n pakketje ook hier kregen. Want
0: leuk.
1: Ik was toch wel benieuwd wat erin zat. Dus ik heb een mannen- en een vrouwenpakket.
0: Geef mij dan maar het mannenpakket.
1: Ja, even kijken hoor. Dat is
0: We gaan dus nu het Proud to be Stout pakket unboxen.
1: Ja, oh my god.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat we nu gaan doen.
1: Ik heb er zo zin in. Oké, gaan we eerst het mannenpakket doen? Eigenlijk is het altijd eerst de vrouwen, hè?
0: Nou, doen vrouwen eerst dan.
1: Toch? In bed is dat toch ook, of niet?
0: Gaan we dan gelijk deze kant op?
1: Ja. Zijn toch helemaal...
0: Nou, het is wel zo. Ik vind wel, de vrouw eerst, want dan hebben we dat maar gehad. Ja. Dat denk ik altijd.
1: Allereerst.
0: Ja, oké, okay. Ja. Ja.
1: Kijk hoor. Het is... Een boodschappentas.
0: Ja.
1: Nou, leuk. Ik ga die wel gebruiken, hoor.
0: Nou,
1: jij?
0: Nou, ik vind het lijkt me toch ongemakkelijk. Ja, sorry. Jij bent hier toch makkelijker in dan ik.
1: Ik vind het gewoon niet zo erg.
0: Nee, ik ga me daar toch... bij mij is dat misschien... Maar goed, oké. Okay. Ja, oké, okay, let's go.
1: Een buckethead.
0: Een buckethead. Dat is een hoedje, zo'n vissershoedje.
1: Dit vind ik heel leuk. Sokken, roze sokken.
0: Sokken van de sponsor, waar je dus die dingen kan kopen, ja.
1: Even kijken. Een bus.
0: Wat een bus?
1: Oh, Easy Glide. Glijmiddel.
0: Oké.
1: Met roosbubbels.
0: Met wat?
1: Oh,
0: laat ruiken.
1: Ja, het ruikt helemaal naar een beetje bubbelgum.
0: Oh, dat vind ik wel lekker.
1: Echt? Maar ook als glijmiddel? Dat helemaal je slaapkamer daarna ruikt?
0: Oh, dit zou ook lekkere smaak voor een ijsje zijn.
1: Nou, dan weet ik wel waar je het op kan smeren. En dan
0: kun je het ook oplikken. Nou, goed.
1: Ja, dat denk ik wel. Schat. Ik heb helemaal iets gewoon, ja, dan kan je helemaal... Even kijken, dan komen we aan bij een doosje.
0: Sorry?
1: Een doosje.
0: Ja.
1: Oeh, dit is een vibrating bullet.
0: Hè?
1: Even kijken hoor.
0: Wat zien?
1: Ja, dat is een soort tampon. Een roze tampon. En ik denk dat je dat dan in je...
0: Ja, ik denk het ook.
1: Erin kan stoppen.
0: Denk het, ja, of erop misschien.
1: Hij heeft allemaal verschillende standen en snelheden. Ja. Werkt op batterijen, waterproof.
0: Ja.
1: En dan kom ik bij de grote doos. Oeh.
0: We blijven in het pakket, toch?
1: Ja. En dit is een Romp Shine X. Dat is een... clitoral stimulator. Dus een clitoris stimulator.
0: Ja.
1: Get your glow on. Dit is een pleasure air technology. Dus iets met air en pompjes. En je kan echt heel veel standen doen, volgens mij.
0: Als je net erin valt, als je denkt, wat gebeurt hier? We zijn het Proud to be Stout pakket zijn we even aan het unboxen. Kan je dus deze week winnen in de late avondshow. Als je dus stemt op de foute 1500. Die vanaf, vanaf morgen begint dan, of straks eigenlijk 9 uur 's ochtends, de stemtiendaagse. Oké, okay, was dit het pakket voor de vrouwen?
1: Ja, was dit het?
0: Nee, ik vind één maar meer, dan kunnen we door.
1: Want,
0: ja, ik word
1: geweldig.
0: Ook
1: geweldig. En jij, wat
0: bij
1: jij?
0: Bij mij zit eigenlijk ook dat hoedje en zo. Zeg maar die unisex dingen zitten allemaal in. En ook een glijmiddel. Wacht, pak alleen even die toys dan eruit. Even kijken wat het is, hoor. Nou, daar gaan we. Dan moet ik erbij zeggen, ik ben dus niet zo van die toeters en bellen. Dus ik weet ook niet zo goed. Even kijken wat dit dan is.
1: Maar je kan toch altijd een keer proberen?
0: Nee, zeker. Ik hou van proberen, maar ja. Even kijken, dit is een Explode Ring.
1: Okay,
0: een three-piece cockring set. Dat ik dit op de radio ook nog zou uitspreken. Een three-piece cockring set. Surprise your partner with a harder en... Nou, goed.
1: Goed. Met de harder en...
0: Ja, nee, je begrijpt wel een beetje waar ik naartoe wil. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Oh, het is een drie... Wacht even.
1: Ja, je hebt drie maten.
0: Ja, het is maten. Dus als je dan zeg maar groot, medium en dan klein. Oké, okay, nou. Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ja, en dan nog één keer. En ik eigenlijk... Nou, dus het laatste ding, dat dit zit dan in het mannenpakket. We lopen enorm uit. Maar, wat is dit nou? Een chiven of zo? Hoe spreek je dit uit? Chiven? Chiven?
1: Hé, wat is dat voor apparaat?
0: Ja, nou, een vibrating and heating masturbator.
1: Oké, okay. Man.
0: Dit is een stimulated oral cavity with elastic wrapping. Powerful vibration. En het is ook nog waterproof. En intelligent heating.
1: Maar wat moet je ermee doen dan? Moet het eromheen?
0: Nou nee, het is denk ik, als ik het zo een beetje zie, het is een soort...
1: Holletje waar je in kan stoppen, zeg maar.
0: Ja, wat een soort citruspers voor op de dop.
1: Oh!
0: Denk ik.
1: Leuk! Maar kijk, nou, nu je het openmaakt, denk je dan niet? Ik ga het even een keer proberen.
0: Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Ja, aan de ene kant denk ik ja, aan de andere kant denk ik ook... Weet je wat, ik ben zo bewust van mezelf. Ik zie mezelf zo zitten met de Chiffon Vibrating Heating Mesh erbij. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, maar je moet het gewoon eens een keer doen. Als je gewoon in geile bui bent, dan moet je dat ding gewoon eens opzetten. Misschien maak je wat mee wat je nog nooit hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Dat is toch geweldig?
0: Ja, nee, zeker. Dus,
1: hey, nou, en dit kan je dus allemaal winnen, hè? Geweldig!
0: Geweldig! Incorporates Advanced Electronic Designs.
1: Gewoon stem op die fouten, dan maak je jouw kans. Hier.
0: Wat is dat? Wat hoor ik? Ja, doe normaal. Heb je dat ding nou weer tegen?
1: We gaan nu testen, toch?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat gaan we. We gaan niet nu. Nee. Kan het uit? Ja. Vreselijk, gaat dat ding helemaal.
1: Op je neus zetten.
0: Hey, maar zou ik dan dit ding ook hier op de microfoon kunnen zetten?
1: Nou, okay, je kan wel op je neus zetten. En als je dat moet niezen, dan zou je klaar moeten komen.
0: Ik weet niet of de sponsor nou heel erg blij is met wat wij nu aan het doen. Hey, luister. Vanaf morgenochtend 9 uur. Maak je dus kans op deze waanzinnige pakketten. Het Proud to be Stout pakket. Stemp je favorieten voor de Fouten 1500. En dan kun je dus het mannenpakket of het vrouwenpakket winnen. Nou, waanzinnig. Je zou dus ook kunnen stemmen op deze. Haal dat ding eens van je neus.
2: Dit is het Fouten Anthem 2026. Hey.

0: Harry Styles en American Girls. Romy, wanneer is dat nou klaar? Nee, deze week nog, hè?
1: Nee, donderdag nog.
0: Donderdag nog in de Johan Cruijff Arena.
1: En vrijdag.
0: Vrijdag ook nog?
1: Ja.
0: Donderdag en vrijdag nog?
1: Ja.
0: En dan is het wel echt klaar.
1: Dan is het klaar.
0: Ik word ook een beetje, die stories, het is leuk dat mensen naartoe gaan, hè? Het is een waanzinnige show. En Harry Styles is een topartiest, maar die stories heb ik nu al gezien. Ja.
1: Ja, je TikTok staat er vol mee.
0: Ja, precies. Goed, het is maandagnacht en traditiegetrouw bespreken Romy van de redactie en ik op maandagnacht een van onze uitgaven. Dat gaan we zo meteen doen. Misschien leuk om een klein voorproefje te geven. Ik heb deze week €38,76 uitgegeven. Romy, jij?
1: €122,99.
0: Waar dat geld naartoe is?

0: Ray, Back Your Music and Where Is My Husband.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Elke maandag bespreken Romy van de redactie en ik een van onze uitgaven van de afgelopen week. En dat houden we bij in een lijstje. Aan het eind van het jaar kunnen we dan zien wie van ons de big spender is. Ik vermoed trouwens dat jij dat bent, Romy.
4: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ik zat vandaag ook weer te kijken wanneer het salaris kwam. Maar ja, dat duurt echt nog heel lang. Het was einde van de maand. Ja,
0: zit je echt te kijken?
4: Ja, want ja, het is alweer een beetje op.
0: Nou, dat kan toch niet waar zijn? Zeg maar.
4: Nou ja, niet op. Kijk, ik ben ook heel goed met mijn geld. Maar ik doe gewoon ook heel veel sparen. En ik wil dan liever niet meer aan mijn spaarrekening komen.
0: Snap ik wel. Ja,
4: en nu moet ik ja, misschien deze
0: nog een beetje van de spaarrekening
4: af gaan halen.
0: Snap ik, ja. Ja, ja, ik ben, wat dat betreft, ik ben een enorm gierig persoon. Dus ik heb zo min mogelijk uit te geven om dit dus te voorkomen. Afijn, begin jij. Wat heb jij deze week uitgegeven en hoeveel?
4: €122,99.
0: Ja.
4: En ja, geloof het of niet, maar het is eigenlijk een foutje geweest.
0: Wat dan?
4: Nou, ik heb dus Duolingo, want ik wil heel graag Spaans leren, omdat ik naar Ibiza ga over 3 weken.
0: Ja.
4: Dus ik ben dat aan het doen. En toen dacht ik, ja, echt, holy fuck, er komen heel veel reclames tussendoor. Ik denk, ik schaf gewoon even dat gratis proefabonnementje aan. Maar ik dacht, dat is dus een hele maand gratis. Maar dat is totdat de volgende maand overgaat, is dat gratis.
0: Oh, dit is gewoon, is dat vandaag?
4: Ik had nog een herinneringsmail ingesteld.
0: Ja.
4: Die heb ik ook gekregen. En... Maar ik dacht gewoon, hey, ja, kom maar reclame, goed. Dag, weg. Dus die heb ik gewoon weggegooid.
0: Ja.
4: Omdat ik dacht, ja, weer reclame, dat hoef ik niet. Nou, en toen werd er vandaag in één keer €122,99 van mijn rekening afgeschreven. En toen dacht ik, hè? Waar heb ik dit nou weer aan gekocht? Zeg maar, aan
0: ja,
4: heb ik dus een jaarabonnement.
0: Op Duolingo.
4: Zonder reclame.
0: Ja, oké. Okay. En hoe gaat het met je Spaans?
4: Ja, bien. Goed.
0: Zo, hallo.
4: Ja, ik schakelde even over, hè.
0: Mooi. Heb je kun je nog meer?
4: Lars is mi mejor amigo.
0: Ja, Lars is mijn beste vriend.
4: Ja.
0: Nou, dit kon je vorige week ook al. Dus zeg maar in de afgelopen 7 dagen weinig progressie nog.
4: Hermado.
0: Hermado?
4: Ja. Vanavond geleerd.
0: Is dat
4: nee,
0: man?
4: Nee. Broer.
0: Hermado is broer.
4: Hermada?
0: Ja, zus.
4: Ja, goed!
0: Hey, makkelijke taal, zeg.
4: Ja, nee, het gaat echt goed.
0: Maar ga je
4: dat voor €122,99, hè? Ja.
0: Maar volgens mij, even zonder dollar, kan je dit nog wel afzeggen, hoor. Binnen 2 weken kan je er nog wel vanaf. Of weer houden gewoon.
4: Ja, nou ja, ik denk nou ook. Dus ik vind dat zoveel moeite ook weer. Dan denk ik, nou, het is ook wel lekker zonder reclames.
0: Snap ik. Dus. All right. Ja, ik heb deze week geld uitgegeven aan 4 palen.
4: Sorry?
0: 4 palen.
4: Wat voor palen?
0: Ja, gewoon grenen palen voor in de tuin. Ja, oké. Ik heb een voortuin. In die voortuin staan 2 enorme struiken. Alleen, die moeten dus regelmatig geknipt worden. Nou, dat vergeet ik. Ik heb daar ook nog geen zin in en geen tijd voor eigenlijk. Maar goed, dat moet ik dus wel doen. Maar nu was de afgelopen winter, ik weet niet of ik het kon herinneren, maar het heeft enorm gesneeuwd. Weet je dat nog?
4: Ja.
0: Nou, die sneeuw, sneeuw is niet zo zwaar. Sneeuw is enorm zwaar als het zich opstapelt op een struik. Dus die struik is helemaal geknakt naar voren toe. En dat is eigenlijk sinds de winter al. Maar nu begon alles weer een beetje te groeien en te bloeien. Dus ik kon helemaal niet meer, bijna niet meer mijn voordeur in. Omdat het was helemaal geknakt over mijn pad heen. En het begon te groeien, waardoor het helemaal escaleerde. Ik dacht, ik moet even 4 palen hebben om dat ding weer aan vast te binden met touwen. En om weer rechtop te laten groeien.
4: Oké. Okay.
0: 4 palen heeft het me gekost. En een kras op mijn scheenbeen van een tak die is langs mijn scheenbeen. Ja, heel erg pijnlijk. Maar het is me gelukt. Ze staan... De heg is weer gesnoeid en ze staan allemaal weer recht.
4: Het voelt helemaal alsof ik zit te luisteren naar een aflevering van Eigen Huis en Tuin.
0: Ja, Rob de Tuin. Ik voel me dan ook enorm mannelijk op het moment dat is gelukt. Weet je? Dat is echt, voel ik me echt helemaal binky.
4: Hoe vaak is er gescholden?
0: Veel. Heel vaak. Met woorden die je liever niet herhaalt.
4: Oh,
0: ja.
4: Zo?
0: Maar dan, het is wel gelukt.
4: Dus nou, vind ik knap. En wat heb het gekost?
0: €38 en... 76 cent.
4: Oh, dat vind ik eigenlijk
0: wel. Ja, voor 4 palen.
4: Nee, dat is zo. Waarom laat je dat dan niet doen?
0: Ja, daar ben ik dan weer te gierig voor. Doe het liever zelf. Weet je wel? En dan €38 en dan vond ik meevallen. Ik denk, doe ik het wel zelf. Kunnen we de stand opmaken, Romy? Jij hebt de stand tot nu toe.
4: Zeker. Jij hebt uitgegeven €1.590,74.
0: Veel.
4: Ja, maar er zit wel een hotelkamer in ook. Dat is eigenlijk jouw duurste uitgave
0: komende
4: geweest.
0: Zomer. Ja.
4: En bij mij is het €1.792,05. En dus ik sta toch wel aan kop. Ik heb echt al veel uitgegeven. Bijna een maandsalaris al.
0: Even kijken, wanneer kwam naar dat nieuwe salaris, zei je?
4: Ja, echt, dat duurt nog heel lang. Aan het einde van de maand.
0: De 24ste of zo, toch? Oh.

mail van Antoon. En de enige bij Q. Zometeen de Q-nacht met... Oh, hoop lekkere muziek, hoor. Enrique Iglesias, Shana Paul, Bailando komt eraan. Short Lady Gaga, Abracadabra. Miles Smith, Niall Horan, Toto en Pamela. Bruno Mars. David Guetta, samen met Bibi Rexha. Ook de alarmschijf van deze week, de nieuwe van Cameron Whitcomb.

Kid Laroi, Justin Bieber, Kygo, Khalid & Griffin, Teddy Swims, Stella Lefty, Ricky Martin. Ook een lekker liedje, hè? Samen met Christina Aguilera, Yo Shakira. Hé, hey, er wordt gebeld. Matt Simons. Ah, sorry. Wordt echt een beetje melig. Catch and Release. En ook Zoe Levi. Sluit me in je armen, hoor je zo meteen. En dit zijn Kings of Leon.

Goeienacht. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.